0: kijkje nemen in jouw kledingkast. Hoe dat zit hoor je zo meteen ook. Bruno Mars voor je onderweg.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Ik ben jouw muzikale collega vannacht. Ik heb zo meteen muziek voor je meegenomen van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love onderweg. Ook Bruno Mars na de Arctic Monkeys. Dit is Fluorescent Adolescent.

probleem maken. Ja, zo simpel is het. Ik heb alleen maar merchandise in mijn kast. T-shirt wat ik nu aan heb, van Vrouwtje. Ik heb, voor als ik het koud zou krijgen vannacht, een longsleeve meegenomen van Vrouwtje. Eigenlijk alle merch die, of alle kleding die ik in mijn kast heb liggen, is merchandise van een artiest. En ik heb een platencollectie. En nou, ik sponsor artiesten goed. En ik dacht, dat is leuk dat ik dat probleem heb. Wat heb jij er nou aan? Dus ik heb hier een kantoortje overgenomen voor Jelle's Band Shirt Hall of Fame. Dat is een enorme Hall of Fame waar allemaal merchandise van luisteraars in hangt. Van een trui van K3 tot toevallig merch van Vrouwtje. Tot een t-shirt van Glastonbury. En ik wil eigenlijk die collectie wel weer eens uitbreiden. Dus heb jij iets van merchandise waar je heel trots op bent? Of heb jij iets van merchandise? Kom er even mee door in de NPO Luister app. Ga ik het een mooi plekje geven? Jouw probleem maken. Ja, zo simpel is het. Ik heb alleen maar merchandise in mijn kast. T-shirt wat ik nu aan heb, van Vrouwtje. Ik heb, voor als ik het koud zou krijgen vannacht, een longsleeve meegenomen van Vrouwtje. Eigenlijk alle merch die, of alle kleding die ik in mijn kast heb liggen, is merchandise van een artiest. En ik heb een platencollectie. En nou, ik sponsor artiesten goed. En ik dacht, dat is leuk dat ik dat probleem heb. Wat heb jij er nou aan? Dus ik heb hier een kantoortje overgenomen voor

dat is een enorme Hall of Fame waar allemaal merchandise van luisteraars in hangt. Van een trui van K3 tot toevallig merch van Vrouwtje. Tot een t-shirt van Glastonbury. En ik wil eigenlijk die collectie wel weer eens uitbreiden. Dus heb jij iets van merchandise waar je heel trots op bent? Of heb jij iets van merchandise? Kom er even mee door in de NPO Luister-app. Ga ik

0: Malone bij 3FM. Jorde Chemical.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik heb zo bijzonder veel merch dat ik dacht, ik neem hier gewoon een leegstaand kantoortje en ik maak er een Hall of Fame van. Het enige wat ik dan niet ophang is mijn merch. Het is een plek waar jij je merch kwijt kan met mooie verhalen. Bijvoorbeeld van je favoriete artiest. Willem, goeienacht. Leg mij maar eens uit. Wat is er nou zo goed aan Goldband?
2: Hey, goedenavond. Ja, wat is er zo goed aan Goldband? Het is naar mijn mening gewoon als zij op het podium staan, één groot feest in de tent of op een festival. Dus dat vind ik helemaal geweldig aan Goldband.
0: Eén groot feest en
2: het publiek echt mee. Dus dat is echt
0: mee.
2: Ja, dat is echt wel heel gaaf om te zien altijd als Goldband op het podium staat.
0: Ja, want je hebt ze al wel eens een paar keer live gezien. Hoe ziet dat feest eruit dan?
2: Ik heb ze een keer live gezien op de Zwarte Cross en op Wilde Weide was de laatste keer. Dat was echt heel gaaf. Daar hebben ze ook als curator hebben ze daar gewerkt. Ik weet niet helemaal of je dan gewerkt kan zeggen, maar...
0: Deel van de line-up hebben ze dan bepaald, hè?
2: Ja, precies. Nee, en dus dat was echt heel gaaf. Toen liepen ze zelf ook over het festival rond, dus daar kwamen ze af en toe ook nog wel tegen. En toen s'avonds, dat vond ik ook wel gaaf om te zien, moesten ze optreden. Maar volgens mij hadden ze lekker smiddag zelf ook al wel een goed feestje gebouwd. Dus ze zaten er al lekker in. Maar ja, dan is het wel gaaf als je dan het publiek ook nog zo meekrijgt. En dat kan dan misschien komt dat dan ook omdat ze zelf ook zo goed zijn in gewoon een feestje bouwen. Dat je dan het publiek ook lekker losgaat.
0: Ja, want het voelt dus echt alsof je op een feestje staat van Goldband.
2: Ja, zeker. Ja, ze maken er echt een eigen feestje van. En volgens mij hebben die gasten het zelf op het podium ook hartstikke leuk. Die zitten ook altijd hartstikke lachen en geinen met elkaar. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En dat zorgt ook wel goed voor een goede sfeer op het festival.
0: Dat is ook het belangrijkste aan een artiest, toch? Dat ze gewoon dat je ziet dat ze lol hebben en dat jij mee kan gaan in die lol van die artiest.
2: Zeker, ja, vind ik wel. Als je naar een artiest staat te kijken en die heeft er eigenlijk niet zoveel zin in, dan is het toch een stuk minder leuk om naar te kijken. Dus dat vind ik bij Goldband wel heel goed. Je ziet echt dat die gasten gewoon lol hebben met elkaar op het podium. Ja, dat maakt het voor het publiek ook een stuk leuker om naar te kijken.
0: Jij hebt van Goldband een LP gekocht, zei je. Dat album Betaalbare Romantiek. Daarop staan echt volgens mij alle grote hits die ze hebben gehad. Noodgeval.
2: Yes.
0: De Wereld. Eigenlijk elk nummer wat je ooit hebt gekend van Goldband staat daar bijna op. Wat voor gevoel krijg je dan als je die plaat opzet?
2: Ja, dat is gewoon. Dan word je weer een beetje terug meegenomen naar die dagen dat je op het festival staat in het zonnetje met een biertje in je handen en je vrienden om je heen. Dat is gewoon, wel gaaf. Als je dan die plaat thuis een keer zelf opzet, dan sta je weer even, gewoon met je biertje in het zonnetje. En dan, dat is gewoon wel genieten.
0: En welk nummer van dit album kan ik dan voor je draaien?
2: De Langste Nacht vind ik wel een topplaat.
3: Leg

0: De Last Dinner Party op 3FM, you're the sinner.
1: Tegenwoordig is het voor muzikanten heel belangrijk dat hun muziek veel wordt gebruikt in video's op social media. Dat je lekker kei en keihard viral gaat. Olivia Dean die bracht vorig jaar het nummer Baby Steps uit. En natuurlijk, alles wat Olivia Dean de wereld inslingert verandert in goud. Maar de sociale media heeft haar dus heel erg geholpen met dit nummer. Vooral het stukje wat ik je nu ga laten horen was heel populair onder video's van solo-reizigers tijdens het reizen met het vliegtuig. Olivia zingt hier dus no one to text when the plane lands or call when it's taking off. Dus niemand om een berichtje te sturen als het vliegtuig landt of om te bellen als hij opstijgt. Is wel zo, je kan inderdaad niemand bellen als je opstijgt. Want je telefoon hoort toch gewoon op vliegtuigmodus te staan.
2: Hey yo, hey yo,
3: this is my new single.
2: And you're listening to my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Dean. Baby Steps.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Sigma op 3FM. You're the nobody to love.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De man die ik nu voor je ga draaien is zo'n multitalent. En hij verdient veel meer aandacht. Daarom dat ik hem ook voor je ga draaien. Hij begon ooit als pianist bij Rondé, ging toen voor zijn eigen muziek. En nu maakt hij denk ik de meest vrolijke nederpop die ik ooit heb gehoord. Vleugje country, vleugje nederpop, vleugje vrolijke synthesizers, een volle emmer aan talent en een volle badkuip aan enthousiasme is hierin gegaan. Ik bedoel, wat ik nu voor je ga draaien, hiervan kun je niet chagrijnig worden. Of hier kun je niet chagrijnig op zijn als je nu al chagrijnig zou zijn. Het is nieuwe muziek, het is hele goede nieuwe muziek waar ik je heel graag aan wil voorstellen. Adriaan Persons op 3FM.

NCC op 3FM. You're the favorite. Ik ben fan van een land. En wel het land van de grote meubelgigant Knekkerbreud en Zlatan Ibrahimovic. Ik heb het over Zweden. Komt niet door de dingen die ik net opnoemde dat ik fan ben. Nee, het komt door al die ziek goede muziek die uit dat land wegkomt. Ik heb het even voor je op een rijtje gezet, hè?

Swedish House Mafia, Zara Larsson en Avicii. En zo kan ik echt nog heel lang doorgaan. Ik ben hoe dan ook dingen vergeten. Oké, eentje nog toevoegen aan dit lijstje. Ace of Base. Ja, die mogen niet missen, toch? Je hoort ze nu op 3FM. Dit is All That She Wants.

0: zomerhit van Another en 54 Ultra. Talk to you voor je onderweg.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. NTR. Jelle Hofvenk. Met de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst. Zometeen Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij ook George Ezra voor je onderweg naar Another en 54 Ultra. Talk to you.

Coldplay, you're the adventure of a lifetime bij 3FM. Goedenacht, mijn naam is Jelle. Je luistert naar 3FM. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ben jij nou momenteel aan het doen? Ben je aan het werk? Al wakker omdat je zo gaat werken? Nog wakker omdat je net gewerkt hebt? Of ben je net zoals Jennifer? Lig je wakker omdat je kamer zo ongelooflijk pleuris heet is van dat warme weer buiten? Vind ik altijd leuk om even van je te horen. Kun je doorgeven via de NPO Luister-app. Ga ik de muziek op je aanpassen? Kevin en Roxy Dekker nu voor je. Dit is Jij op mij.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ben jij nou momenteel aan het doen? Ben je aan het werk? Al wakker omdat je zo gaat werken? Nog wakker omdat je net gewerkt hebt? Of ben je net zoals Jennifer? Lig je wakker omdat je kamer zo ongelooflijk pleuris heet is van dat warme weer buiten? Vind ik altijd leuk om even van je te horen. Kun je doorgeven via de NPO Luister-app. Ga ik de muziek op je aanpassen? Kevin en Roxy Dekker nu voor je. Dit is Jij hebt mij.

good. Nieuw op 3FM, Jelly Roll, je hoorde I'm good. Ik heb even heel veel zin om een maatschappelijke discussie te starten, oké? Drugs. Zelf zit ik er niet aan, gebruik ik het niet, trekt het me niet zo. Maar ik vind, als mensen het willen gebruiken, moeten ze het lekker gebruiken. Ik ga een nummer voor je draaien van de Chemical Brothers. En het klinkt bij dit nummer echt alsof ze inderdaad flink aan die chemicaliën, aan die chemicals hebben gezeten toen ze dit schreven. Het klinkt zo lekker, zo vaag.

Lars en Jordan Lush Live op 3FM. Mijn naam is Jelle, op de plek van Joeri Zijderveld, en ik ga je vannacht voorzien van de allerbeste muziek. Zometeen Somnia Dark Before the Dawn, ook Miley Cyrus en Nothing But Thieves. Eerst Panic at the Disco.

0: unstoppable.
1: Som jij op 3FM. Je hoort The Dark Before the Dawn. Het was afgelopen dag. Hoe ga ik dit netjes zeggen? Ongelooflijk aan de temperatuur. En ik moet zeggen, hier valt het inmiddels wel mee. Ik zit inmiddels in een trui met lange mouwen. Maar het is niet overal in Nederland zo makkelijk. Zoals bij Jennifer.
2: Hoi.
1: Is het nog een beetje vol te houden bij jou?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik moet je ook zeggen, ik woon heel erg klein. Dus ik denk dat daardoor de warmte ook heel erg binnen blijft. Dus ik heb de ramen al open gehad, maar het heeft niet heel veel zin gehad. En bij mij is het eigenlijk, met dit soort temperaturen is het altijd hetzelfde gedoe. Dus.
1: Is dat elke zomer zo bij jou?
2: Ja, elke zomer helaas. Ja.
1: En je hebt nog nooit gedacht, oh, ik ga een airco installeren of op zoek naar andere alternatieven. Werkt het allemaal gewoon niet?
2: Nou, ik heb gedacht over een airco, maar ja, ik heb erover gedacht. En tot zover mijn verhaal. Ik heb hem niet gekocht of nog, dus.
1: Je stuurde om 13:30 de eerste keer dat je het warm hebt. En inmiddels ben je maar naar buiten gegaan om af te koelen, toch?
2: Klopt, ja. Ik heb net een rondje gelopen. Dat was wel even fijn buiten, want daar is natuurlijk een stuk koeler dan in huis. Maar goed, ik ben intussen weer in huis. En ja, ik denk dat ik straks voor een tweede ronde ga. Want dit is gewoon echt niet grappig meer. Dus,
1: ik kan helaas geen airco naar je toe sturen. Wat ik wel kan doen is iets zomers draaien. In de hoop dat dat dan maar lekker gaat matchen met de temperaturen. Wat kan ik voor je draaien?
2: Summer Jam, alsjeblieft.
1: Goed, ga ik dat voor je draaien. Ja. Heel veel sterkte nog. En ik hoop dan dat je zometeen maar kan slapen.
2: Ja, ik ga mijn best doen. Zeker, dankjewel.
1: Heel goed, fijne nacht.
2: Fijne nacht, doeg. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

Je hoorde End of the World. Zal ik je even meenemen naar hoe het vanochtend klonk? Toen ik mijn telefoon opende. Ja, lijkt me leuk. Dat klonk ongeveer zo. En mocht je nou denken, waarom? Waarom gil je als een geit? Nou, Nothing But Thieves gaat dus weer toeren. En dat vind ik heel vet. Enige waar ik ook een beetje mee zit, de script gaat ook toeren. Het is festivalseizoen. Jongens, waar moet ik in vredesnaam het geld van?

Sex, That's What I Want, hoor je op 3FM. Zometeen hier Sebastiaan Okhuizen en de vroege ochtend van 3FM. Met de allerbeste en allermeeste muziek van Nederland. Lady Gaga, Abracadabra voor je onderweg. Ook Harry Styles, As It Was.

0: goede woensdagmorgen. Zometeen hier bij 3FM. Def, Vommetoppers. Ook Mr. Harry Styles.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Er werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, na 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
2: 3FM Land. Sebastian Ockhuizen.
0: Bon Jovi, Bon Jovi uit Toetie. Een hele goede morgen. Welkom bij 3FM. Laten we even rustig opstarten en genieten van de koelte ook op de radio. Met nu 21 Pilots en Heathens.

Gaga en Abracadabra hoor je bij 3FM. Goedemorgen, wat fijn dat je er weer bij bent. Ook op dit onchristelijke tijdstip. Ik kan me goed voorstellen dat je de hitte niet uit je slaapkamer hebt gekregen. En toch maar een beetje lichter woelen nog. Even als afleiding die radio aanzetten. Nou, welkom in ieder geval. Mijn naam is Sebastiaan. Heel blij dat je erbij bent. En je kan natuurlijk ook gewoon aan het werk zijn. Nou, geniet dan vooral van het feit dat je nu lekker aan het werk bent. In die koelte. Ik liep net van de auto hier naartoe. Ik heb me in dagen niet zo goed gevoeld. Oh, oh, oh, wat heerlijk zeg. Vakantie. Zo voelt het een beetje. Er is een vrouw op vakantie geweest in Italië, in Corvara. Dat ligt in het noorden, in een prachtig skigebied daar. Ik ga daar ook altijd skiën. Ik snap die vrouw helemaal. Maar één ding aan die vrouw, dat snap ik dan weer niet. Het is niet omdat het een vrouw is. Ik heb gewoon respect voor vrouwen, weet je wel. Maar zij heeft het restaurant waar zij, het restauranthotel waar zij aan het eten was, dat heeft zij aangeklaagd. Omdat zij iets niet kreeg. Nu moet je even bij jezelf nagaan. Dan gaan we het er zo verder over hebben. Als jij in een restaurant het eten bent, waar ook een hotel bij zit, of anders op een hotel met een restaurant, waarvoor, als jij het niet zou krijgen, zou jij dat hotel-restaurant aanklagen? Voor de rechter slepen? Denk aan, weet ik veel, dekens of zo. Nou, dat is niet. Wat, welk onderdeel van een hotelrestaurant, als dat niet aan jou gegeven zou worden, waarvoor zou je dan dat hotelrestaurant voor de rechter slepen? Ik ben heel benieuwd waar jouw grens ligt. Ik spreek je zo meteen.

0: Of andersom een hotel met een restaurant.
1: Waarvoor, als jij het niet zou krijgen, zou jij dat hotel-restaurant aanklagen? Voor de rechter slepen? Denk aan, weet ik veel, dekens of zo. Nou, dat is het niet. Wat, welk onderdeel van een hotel-restaurant, als dat niet aan jou gegeven zou worden, waarvoor zou je dan dat hotel-restaurant voor de rechter slepen? Ik ben heel benieuwd waar jouw grens ligt. Ik spreek je zo meteen.

eten in het restaurant dat bij het hotel zat. En daar ging het mis. Want zij wilde, zoals wij Hollanders wel vaker doen als we uit eten gaan, een fles of karaf kraanwater. Maar ze kreeg dat dus niet. En ze heeft dus telkens opnieuw iedere avond gevraagd in het hotel, ja, mag ik alsjeblieft wat kraanwater erbij? Ze hoefde niet, ik snap het ook wel een beetje, voor 7 euro een fles mineraalwater op tafel te hebben. Dat kreeg ze niet. En toen heeft zij dus dat hotelrestaurant voor de rechter gesleept. Tot 3 keer toe. Omdat meerdere rechters zeiden, ja, hier gaan we niet in mee. Want er is geen wet die zegt in Italië dat je het recht hebt op kraanwater als je uit eten bent. Restaurant gaat er niet mee. Hotelrestaurant gaat er niet mee. Het argument van de dame in kwestie, dat is het allermooiste aan dit verhaal. Maar eigenlijk heeft ze dus wel een beetje gelijk. Ze zegt namelijk, kraanwater is in een hotelrestaurant net zo'n belangrijke en broodnodige verplichte service als dekens op het bed, zeep in de douche, maar bijvoorbeeld ook, noem eens wat, warmte in de kamer. Wie heeft hier gelijk? Ik kan die keuze niet maken. Nou, die rechters dus ook niet.

Harry Styles en As It Was hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, Sebastian hier. Fijn dat je erbij bent. Ik had het net al even met je over. Er is een vrouw die was op vakantie in Noord-Italië, in Corvara. Dat ligt in een prachtig skigebied. Hoe heet het? Alta Badia heet het volgens mij. En die heeft daar een hotelrestaurant aangeklaagd. Ze had daar een half pension. Dat betekent dat je ongeveer zowat alles bij inbegrepen krijgt bij eten en drinken. Dus ze ging elke avond

Kijk, het drinkwater uit de kraan daar is natuurlijk niet zo lekker als hier. Maar in de kamer in het hotel had ze natuurlijk sowieso dat kraanwater. Dus hadden ze dat haar in het restaurant dan ook moeten geven? Ik ben verdwaald, niet normaal.

Rexha. Faithless New Religion hoorde je bij 3FM. Beetje een kut begin van 2026 geweest voor Bibi Rexha. Werd namelijk begin dit jaar, en dat is echt slechte timing als je een artiest bent om aan het begin van het jaar gedropt te worden, door je eigen label. Ze denkt dan wel nog lang niet klaar te zijn met muziek maken, dus ze is dan independent gegaan. Lekker bezig vind ik dan altijd. Nieuwste samen met Faithless, ongelooflijk dikke middelvinger naar de oude label. Want zo'n samenwerking en zo'n beuker, dat is natuurlijk gewoon gelijk een groot hit. En dan zullen ze bij het label ook een beetje treurig zijn dat ze haar toch hebben gedropt. Maar goed, wij omarmen Bibi Rexha gewoon zoals ze is. Natuurlijk, bij 3FM.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Cars bij 3FM. Mocht je helemaal verschrikkelijk voelen door al die hitte, of gewoon even niet zo blij zijn deze week of deze dag, ga ik echt mijn stinkende best doen om je zometeen met een serotonine boost uit dat diepe dal te halen. En dat gaat me misschien zelfs wel lukken, durf ik te zeggen, met de nieuwste van

Bulletproof. En die worm waar ik het over heb, dat is deze. Deze allernieuwste van Higo. Grote vrienden uit Zwolle hebben dit gemaakt. En het is zo'n fijn liedje. Ik word er zo vrolijk van. Ik heb hem zo ontzettend op repeat staan. Ik weet zeker, ook voor Jay-Z die nu onderweg is in de auto naar Toulouse. Dit is de ideale track om mee te rijden in de auto. Vallen in geluk van Higo.

Day, Jackson en John, turn the lights off voor je bij 3FM. Ze zeggen vaak, never meet your heroes. Nou, dat doe ik dan ook maar niet. Maar er is een hero waar ik langzaam een beetje alle karaktereigenschappen begin na te apen. Ik ben namelijk blond, ik heb blauwe ogen, ik ben heel knap. Ik heb een dijk van een stem natuurlijk. Maar vanaf volgende week heb ik ook dezelfde hobby als de man in kwestie. Wie het is, hoor je zo meteen naar Simple Plan en Jetlag.

Nog een week wachten. Dan komt het nieuwe album van Niall Horan uit. Je hoorde hem zojuist op 3FM met Heaven. En op een gegeven moment komt die kwaliteit ook uit mijn keel. Ja, wel een beetje. Nee, ja, kijk. Niall en ik hebben al heel veel gemeen. Blond haar, dijk van een stem. Mooi gezicht, heel knap zijn we allebei. Het enige wat ik nog miste om echt op de kwaliteit en het level van Niall Horan te komen, was een de kwaliteit om goed te kunnen golven. Dus ik ga binnenkort mijn GVB halen, heb ik besloten. Alles om maar net zo goed te worden als Niall Horan. Echt waar. Nu al zin in. En zometeen jouw kans op een tankstation ontbijtje naar keuze. Dat zou lekker zijn deze woensdagochtend. Het enige wat je moet doen om kans te maken is via de NPO Luisterapp laten weten welk werk doe jij zonder te zeggen welk werk je doet. Dus hoe zou jij je werk omschrijven zonder te vertellen wat je baan is? Doe dat in de NPO Luisterapp, spreek ik je zo naar Moby.

0: Moby en Go. 3FM. Maakt het zo goed als 5 uur in de morgen. Zometeen Jim Garner met Hardwired en ook Imagine Dragons na het laatste nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. 3FM.
0: Sebastian Hooghuizen. Vertel me wat voor werk je doet zonder te vertellen wat voor werk je doet. Oftewel, omschrijf jouw werk in 1 woord via de NPO Luister-app. Maak jou blij met een broodje. Ja, zo is het.

Een beetje Dragons en Whatever It Takes. Hoorde je op de vroege woensdagochtend van 3FM. Bon Jovi a tutti. Goedemorgen, wat fijn dat je erbij bent. Ik moet zeggen, het is lekker vertoeven hoor deze week met 3FM. De ochtendshow is weer lekker aan het leveren, als we dat noemen. Gisteren natuurlijk Jamie, die meeging in de busactie van Weihnachten. Jamie vanuit Groningen naar Amsterdam voor Mr. Harry Styles. Ik ben er gisteravond zelf ook nog even geweest. Was er één groot feest. Ik blijf het je op het hart drukken. Als je nog kan gaan naar Harry Styles, ga gewoon lekker. Koop een goedkoop ticketje, ga gewoon zitten. Het is echt dubbel en dwars de moeite waard. Maar natuurlijk ook tickets voor Harry Styles gisteren in Londen. En vandaag ook weer een grote ochtendshow. Namelijk 8:15 in de 3FM Livebox. 3FM Talent Hikpie. Ik weet niet of je die wel eens live hebt gehoord. Dat is goed, jongen. Als je nu nog een dutje gaat doen, zou ik daar wel je wekker voor gaan zetten zometeen. Waar je ook je wekker voor kan gaan zetten, is een tankstation ontbijtje naar keuze. Wil je een broodje bal, wil je een vers croissantje, of wil je misschien wel een broodje gezond? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ga je voor een Americano, ga je voor een cappuccino of toch een ijskoffie en een vers sappie of iets anders erbij. Het kan allemaal! Als je misschien wel zometeen meedoet aan woord voor woord. Daarin is het belangrijk dat je dingen goed weet te omschrijven en weet te raden. Dus wil jij je kwalificeren voor woord van deze ochtend? Pak even de NPO Luister-app erbij. En laat haar weten wat voor werk je doet. Zonder te zeggen wat voor werk je doet. Dus beschrijf jouw beroep met één woord, zonder te zeggen wat

0: Moet ik het verraden?
1: Nou, ik maak me vooral voor zorgen om de vertraging die we hebben op de lijn eigenlijk. Hang ik aan je oor?
0: Ja, ik heb mijn oor in, ja.
1: Ah, is het... Nou, nu is het zo. Afijn, wat voor werk doe je?
0: Ik ben krantenbezorger.
1: Oh, en doe je dat in Azië?
0: Nee, ik doe dat in... net over de grens in Duitsland, bij Emmerich. En in Nederland, omgezien Zevenaar, Beek. Ah.
1: Bezorg je dan in Duitsland ook de Zeitung, echt de Duitse krant? Of bezorg je daar dan voor mensen die het willen, de Nederlandse krant?
0: Nee, de Duitse krant. Oh. De Duitse.
1: Lekker zeg, wat leuk.
0: Ja. Ja. Ik werk van 12 tot 3 in Duitsland en van 3 tot 8 in Nederland.
1: Oh, dat zijn ook wel flinke nachten dan. Nou, dan kun je vast wel een lekker tankstation ontbijtje gebruiken om tussendoor eventjes bij te tanken. Dat kan zomaar gebeuren als jij het woord weet te raden, wat ik zometeen aan jou ga beschrijven in woord voor woord. Ik heb een woord in mijn hoofd en binnen 45 seconden kun jij aan de hand van mijn hints raden welk woord dat is. Ding is alleen... telkens als ik een hint geef, een woord om te omschrijven welk woord ik in mijn hoofd heb, moet jij een gok doen om te raden welk woord het is. Pas als jij een gok hebt gewaagd en hij is fout, dan geef ik je een volgende hint om uiteindelijk binnen 45 seconden dus te raden welk woord ik daadwerkelijk in mijn hoofd heb. Zijn de regels duidelijk?
0: Ja.
1: Alright, dan gaan de 45 seconden in binnen 3, 2, 1. Reizen.
0: Vliegtuig.
1: Koffers.
0: Vakantie.
1: Vliegveld.
0: Schiphol.
1: Ophalen.
0: Taxi.
1: Rollen.
0: Koffer.
1: Gooien.
0: Bal.
1: Wachten.
0: Vertraging.
1: Nou, 45 seconden zitten erop. Ik kan je nog één. Ik ga je nog één woord geven, dat is ophalen. Nee, helaas. Het goede woord was bagageband.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, we waren heel dichtbij voor mijn gevoel, maar goed. Johan, werk ze nog en wie weet de volgende keer beter, hè?

0: 3FM Talent Lemmer en Time to Move bij 3FM. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw beroep zonder te zeggen wat voor werk je doet?
1: Ja. Ik had gezegd nieuws.
0: Nieuws, ja, dat kan een hoop zijn. Dan kun je ook...
1: Ja.
0: Ik hoor dat ik
1: moet
0: echt...
1: Moet ik het draaien al of niet?
0: Wat zeg je?

Waves op 3FM en Mr. Know-it-all. Soms gaat het leven goed. Dan heb je de wind in de zeilen. Dan word je voortgeblazen, meegevoerd met de wind van het leven. En het is eigenlijk jaloersmakend hoe goed het gaat bij Jet van der Steen. Ieder jaar weer heeft zij een belangrijke show op 22 november. Eigenlijk ieder jaar. In de Melkweg. En ieder jaar gaat die steeds een zaaltje groter. Dit jaar in de grootste zaal van de Melkweg. En een show om Lowlands. Ongekend hoe lekker het gaat met 3FM talent Jet van der Steen. Die je zometeen hoort binnen nu in 3 minuten. Eerst House of Pain. Dit is...

plaat die ze tot nu toe heeft gemaakt. Volgens mij dan. Hè. Wie ben ik om dat te zeggen? 3FM Tenet, Jet van der Steen. En juni hoorde je dan ook bij 3FM. Zometeen op Taylor Swift, Open Light. En Antoon komt eraan met Tot het eind van mei. Ondertussen heb ik natuurlijk weer het klassieke gapende gat voor je gereserveerd in de playlist van 3FM. Dus wat kan ik voor je draaien om jouw woensdagochtend beter te starten? Om die zon nog iets meer te laten schijnen? Laat het vooral weten via de NPO-luister. Spreek ik je zo naar de Monkees.

Taylor Swift en Open Light hoorde je bij 3FM. Het is de vroege woensdagochtend van 3FM. Ik ben blij dat je erbij bent. Het zonnetje komt langzaam op. Het wordt niet al te warm vandaag. Maar je zomerjas kun je nog steeds thuis laten. En bij 3FM de beste muziek, aangevraagd door Nout via de NPO-lijsttrap. Pitbull en Kesha en...

Antoon. En tot het eind van mei bij 3FM. Er komt komende vrijdag een nieuwe tune van Antoon uit. Die gaat mega worden. Dat wordt zo'n gigantisch fijne plaat. Ga je dan sowieso horen bij 3FM. Net als deze Martin en Ed.

0: Jesse J op 3FM en Domino.
1: 3FM.
0: Bonjour, bon jovi en buongiorno. Zometeen een gloedje nieuwe ochtendshow met Wijnand.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden.
1: 3FM. Ster.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
18: Hey.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
14: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou

0: Yes, het is 8:06. Goedemorgen. Bijna van Jimmy in de ochtend op de 3FM. Goed dat je er weer bij bent. Speciale groet aan de voorhoede. Mark is wakker, laat van zich horen. Die zegt voorhoede represent. Eerst even tanken en dan naar kantoor. Ook Chris, die is erbij. Goedemorgen, lieve radiovrienden. Heb je Jimmy zo uitgeput, zegt hij. Nou, mocht je gisteren niet geluisterd hebben, gisteren was ook een concert van Harry Styles. En we zijn de afgelopen weken bezig geweest, of eigenlijk in de ban geweest van het vervoer van en naar concerten in Nederland. En dan vooral als je uit andere plekken dan de Randstad komt. Gisteren hebben we een bus laten rijden van Groningen naar de Johan Cruijff Arena. Groningen, Zwolle, Amersfoort, Johan Cruijff Arena. En ondertussen zijn daar allemaal luisteraars opgestapt die ook naar het concert van Harry Styles gingen, omdat ze daar gebruik van wilden maken, met de reden dat ze normaliter eerder weg moeten bij concerten als ze nog thuis willen komen. Jamie die is gisteren met nog collega's van de ochtendshow vertrokken met die bus in alle vroegte. Dus zij is eigenlijk maandagmiddag is ze al naar Groningen gegaan. Gisterochtend dus in alle vroegte vertrokken. En met een hoop luisteraars. In Groningen stapte die al op, Zwolle natuurlijk ook. En ja, dan kwam gelijk naar boven hoe groot dit probleem is.
1: Ik was laatst ook al naar Harry geweest. En toen moest ik dus inderdaad de laatste uur of laatste nummer skippen om mijn trein te kunnen halen. Wat ook altijd nog maar de vraag is, want er gaan 50.000 mensen gewoon in één keer die tent uit. En anders, ja, als ik hem mis, dan sta ik daar.
0: Ja, dat is dus een groot probleem. Daarom gisteren dus bussen. Het concert hebben ze ook nog meegemaakt natuurlijk, Jamie en onze collega's. En daarna is de bus ook weer teruggegaan. Naar Amersfoort, naar Zwolle en naar Groningen. Iedereen is thuisgekomen. Maar het was niet dat Jamie om 11 uur gisteravond al op bed lag. Ook niet om 12 uur. Het was echt een latertje. Dus die collega's, inclusief Jamie, die hebben we vandaag vrijgegeven. Want het was ook niet verantwoord geweest om die hier vandaag neer te zetten. Goed dat je erbij bent. Had ik al gezegd, het wordt een dag die iets minder lijkt op de dag van gisteren. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Wel flinke temperatuurverschillen. Het wordt op de Wadden slechts 16 graden. Tot ruim 25 graden in Zuid-Nederland. Ik vraag me dan wel af, als dat verschil nu al zo groot is, weet je wel. Maar alsnog 25 graden in het zuiden van Nederland, hoe was dat gisteren dan? Zouden ze dan in het noorden 30 graden hebben gehad en in Limburg iets van 40? Die moeten echt weggebrand zijn daar.

En als je wakker bent, je hoort bij de voorhoede, kun je ook even registreren. 3fm.nl/voorhoede. Daar hebben we net wat meer informatie voor je. En dan hoor je wat we er zometeen nog meer mee kunnen.

0: tijd komt, Norna. Maar anders moet je een jaartje wachten, krijg je hem volgend jaar. 56 jaar oud geworden, heeft zich dus gisteren aangemeld. En ook Matthijs, die heeft zich vorige week aangemeld. Toch eens even kijken. Matthijs dan wakker is. Matthijs ook jarig vandaag. Zou die er al zijn?
1: Goedemorgen.
0: Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je enig idee?
1: Ik denk dat ik weet wat het, ja. Iets met 3FM en het is mijn verjaardag.
0: Hey! Van harte gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Je bent nog niet zo lang lid van de voorhoede. Weet je nog wanneer je hebt aangemeld?
1: De 21ste of zo?
0: Ja, nou, ja, vorige week.
1: Ja.
0: Ja, jij dacht het wordt tijd.
1: Ja, ja. Ze stond de hele tijd en dan vergat ik het weer. Ah. En dan zag ik het weer. Maar, oh ja, moest zo nog even doen.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja, ja, ja.
1: Dat
0: is er uiteindelijk van gekomen. En we feliciteren je dus vandaag ook met je verjaardag. 41 jaar oud ben je geworden. Je staat op dit moment nog ergens in de badkamer, hoor ik.
1: Ja, nog net.
0: Wat ga je vandaag doen?
1: Weer naar werk en dan vanavond met mijn ouders uit eten.
0: Oh, en gezellig. Leuk, leuk, leuk. En wordt het nog groots gevierd, die 41ste? Of denk je, het is te dicht bij de 50, ik negeer het lekker?
1: Ik heb het afgelopen weekend heb ik het voor de vrienden en voor de buren 2 dagen feest gehad.
0: Dus, zo, kijk eens aan, niet bang. Ah, mooi zeg. Nou, vandaag lekker aan het werk. Namens de hele crew van de ochtendshow en alle andere voorhoedeleden van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen. Het weer zit in ieder geval achter
0: mij. Ah, lekker man. Doei Matthijs.
1: Dankjewel, doei.
0: Komen ondertussen ook nog allemaal temperaturen binnen van luisteraars die gisteren iets gemeten hebben. In Eindhoven zijn ze gek. 40 graden toen hij de auto instapte. Ja, dat geloof ik niet. Geloof ik niet, dat kan niet. Die meters in zo'n auto, dat bestaat helemaal niet. 41 jaar, dat is dus de leeftijd van Matthijs, over cijfers gesproken. Jij kan je ook aanmelden. 3fm.nl/voorhoede.

10 over 6 op de woensdag. Goedemorgen. Weinig van Jamie in de ochtend. Zonder Jamie, die ligt nog even op bed, want die heeft een rit gehad. Gisterochtend vertrokken van Groningen naar de Amsterdam Arena. Of Johan Cruijff Arena, moet ik inmiddels zeggen. En weer terug met allemaal fans van Harry Styles. Dus dat was een latertje. En dat is nog een understatement. Een hoop nieuwe voorhoedeleden. Dat is wel leuk. Je kan dus lid worden van de voorhoede. Als je tussen 6 en 7 naar de ochtendshow luistert, ben je onderdeel van de ruggengraat van luisteren 3FM. Dan ben je echt een vroege vogel. Vanaf 7 uur sluiten die deuren ook weer. Hebben we het er helemaal niet meer over. Want ja, dan wordt iedereen langzaam wakker. Maar jij bent een echte held, want je bent er nu bij. 3fm.nl/voorhoede. Gisteren nog aangemeld is Norna Bosboom. Die is vandaag ook jarig. Die dacht, hey, we mogen jarig toch even aanmelden. Ik weet niet of het kaartje nog op

een heel Eindhoven meldt zich nu in de NPO Luister-app. Het was Tim al die zei, ik stapte gisteren in de Eindhoven in de auto. Het was daar 40 graden. En toen ik een stukje ging rijden, werd het 38 graden. Er zijn ook luisteraars die nu met berichten komen. Oh, dit is Nieuwstad dan. Iemand die ziet een fotootje, 41 graden. Ja, dat is in de auto. Dat is in dat ding dat staat de hele dag staat het te koken. Die thermometer zit in de bumper. Ja, nogal wie dus dat het dan in één keer 40, 41 graden wordt natuurlijk. Ander bericht was nog binnengekomen uit Eindhoven. Die zei, oh ja, hier is Sven. Gisteren 34 graden op mijn thermometer, die hangt niet in de zon. Vind ik nog warm voor Eindhoven, maar ik geloof je, Sven. Dit is Robbie Williams, Let Me

0: Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws. Maar jij bent toch een soort van... Kijk, elk bedrijf die producten in de markt heeft, heeft brand ambassadors.
1: Ja.
0: Jij bent ook onze brand ambassador.
2: Dat gaat dan over de Wijnand en Jamie Airfryer.
0: Kijk hier. Het is niet eens, het is mooi hè. Het is niet eens het programma, maar het gaat over de airfryer.
2: Ja.
0: Maar dan wil ik je uitdagen. Want het is mooi voor jou, maar verdrietig voor ons. Jij bent de komende 2 weken, heb je verlof?
2: Ja, volgende week ben ik er niet. Week daarna ook niet.
0: Nee. Ja, je hebt gewoon vakantie.
2: Ja.
0: Ja. Je noemt het geen vakantie, want je weet niet of je op vakantie gaat. Maar
2: ben lekker vrij.
0: Je bent lekker vrij.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Ik zou je willen uitdagen.
2: Oh jee.
0: Want jij bent brand ambassador van de Wijnand & Jamie Airfryer. Ik ben er heel blij mee, want ik ben gek op alles wat met bittergarnituur te maken heeft. Daarom geven we dat kring op vrijdag ook weg.
2: Yeah.
0: Jij bent zeer te spreken over onze airfryer. Maar ik wil je uitdagen om er iets meer uit te halen.
2: Oké, maar op welke manier bedoel je dat?
0: Nou, ik zou het zo leuk vinden als jij vakantie hebt en je komt terug, dat je dan zegt van ik heb nou iets in die airfryer gemaakt, dit moet iedereen doen. Gewoon een soort van receptje of zo, weet je
2: wel. Oh ja.
0: Zou leuk vinden als we meerdere recepten aan de hand van Martijn Middel hebben van gerechten die in de airfryer kunnen.
2: Dat we gewoon samen met z'n allen een airfryer kookboek ook.
0: Nou ja, samen.
2: Ik een airfryer kookboek maak. Ja, nou, daar gaan we nog heel even over nadenken. Maar ik vind het sowieso leuk om een beetje te experimenteren met die airfryer.
0: Okay. Oh, heel erg leuk. Ja, dat vind ik leuk. Die airfryer die kan ook van jou zijn. Dat apparaat waar Martijn Middel zo enthousiast over is.
2: Het is echt een goed ding, hoor.
0: Hij gaat niet op vakantie.
2: Het is een simpele, één zo laadje, maar het is een goeie.
0: Maar hij is er enthousiast over. Dat zegt ook een hele hoop. Dus wil je die winnen? Heb je er nog geen? Of denk je van, nou, misschien kan ik hem cadeau doen aan iemand anders? Laat dan even van je horen. Stuur je naam in via de NPO Luisteren. Kan het voor jou of je beste vriend of vriendin regelen? Het is 6:58.
3: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws. Martijn, wat heb je meegenomen?
2: Ja, let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, dat geweld, maar hij kreeg niet iedereen mee.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: Ja, daarmee verwijst hij vooral naar Forum voor Democratie. Hun fractievoorzitter Liedewij de Vos is ook tegen het geweld, maar zegt er meteen bij dat het komt door het falende asielbeleid. Volgens premier Jette zijn strengere asielmaatregelen juist een topprioriteit van het kabinet. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam van het slachtoffertje werd dit weekend gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. De jongen lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jochie voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen.
0: Het is toch echt ongelooflijk, hè?
2: Het is een beetje uit de hand gelopen wraak. Ja. Ja, terug naar Nederland, want met man en macht probeert Brabant grip te krijgen op de Amerikaanse stierkikker.
0: Kijk.
2: Ja, de beest komt van nature niet voor in ons land, maar één ding is zeker, dat wil je ook niet. Hij eet alles op dat in zijn mond past, concurreert met andere dieren om eten en draagt ook nog eens ziektes bij zich. En, oh ja, hij kan ook nog eens heel lelijk brullen. Ja. Nou, als je deze kikker hoort, dan weet je dat je in het zuiden van Nederland zit. Hij is nu gespot bij Valkenswaard eerder deze week. En nu is het dus tijd om hem te bestrijden. In België hebben ze al langer last van de Amerikaanse stierkikker. Daar is hij niet meer uit te roeien. En dus proberen ze er gewoon zoveel mogelijk te vangen.
5: En zie je al wat?
6: Ja, we hebben een kikker gevangen.
5: En ook de Amerikaanse stierkikker?
6: Amerikaanse stierkikker, ja.
5: En wat gebeurt er nu?
6: Deze gaan de ijskast in. Dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: De Amerikaanse stierkikker wordt dus gedood?
6: Jawel, die wordt gedood.
0: Ja, ik zou niet bij de NOS willen werken. Behalve ochtendshow nieuws lezen lijkt mij echt heel erg leuk. Maar anders, als je verslaggever bent bij de NOS, altijd serieus, weet je wel. Het is een verslaggever financiën, je staat in het buitenland ergens in Gaza. Het lijkt me allemaal hartstikke heftig. Behalve als je Danny van de NOS bent, die hoorde je net. Die mag gewoon, als het ijs is, als het overal sneeuwt en glad is, dan gaat hij botsende auto's kijken.
2: Ja.
0: Hij loopt marathons voor de NOS, hij komt overal. En ja,
2: dat wil je eigenlijk binnenlandverslaggever zijn bij de NOS. Want dan ook iedere keer als er zo'n zware storm komt, mag je lekker naar het strand toe ook.
0: Danny,
2: dat zou ik wel willen doen.
0: Er is een stierkikker gevonden, ga maar zoeken, jongen. Ja, fantastisch.
2: Ja, het weer. Opnieuw veel zon vandaag. Maar de wind komt uit het noorden en daarom is het een stuk koeler. Het wordt op de meeste plekken een graadje of 20. Langs de kust iets koeler en langs de grens met België juist een paar graden warmer.
0: Vandaag sturen ze Danny ook weer naar Limburg om te kijken hoe ze gisteren om zijn gegaan met het hete weer en hoe het nu bevalt dat het iets minder warm is.
2: Ja, of misschien mag hij mee met de wegenwacht, want je hebt het ook druk gehad gisteren.
0: Oh, natuurlijk, ja. De day after, even,
2: dus even kijken. Ja.
0: Danny, we wensen je een fijne dag toe. Verkeersinformatie, nou, hij kan mee met de ANWB op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum een file. Een kapotte auto, zul je net zien. Kwartier vertraging.

0: Dark Before the Dawn, Sommier hoorde je op 3FM. Weinand en Jamie zonder Jamie. Gisteren op pad geweest met een hele hoop fans van Harry Styles in een bus van Groningen naar Zwolle, naar Amersfoort, naar Amsterdam en weer terug. Dus dat was een latertje. Morgen is hij weer op 3FM. Maar gelukkig is Rianne er. Rianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, speel je mee voor het spelletje? Om dat een keer gewoon te spelen op de radio of voor de airfryer?
1: Nou, speel maar voor het airfryer, want het gaat alleen niet lukken, denk ik.
0: Ja, we hebben je winnen. Reinald en Jamie in de ochtend. Er zijn ook gewoon luisteraars die het spelletje gewoon een keertje op de radio willen spelen, omdat ze altijd meeluisteren en denken van, nou, ik wil het wel een keer proberen, maar jij wilt toch ook wel voor die airfryer gaan?
1: Nou, we gaan het proberen.
0: Oké, okay, het is heel simpel. Als je nog nooit geluisterd hebt, laatste letter spelen we altijd rond dit tijdstip, maar ook 8:50 nog ongeveer 2 keer dus per ochtendshow. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie, dan is de laatste letter van het antwoord wat jij gegeven hebt meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën uit te spelen. En je moet dus goed nadenken over een woord dat in die categorie past, maar wat ook dan weer begint met die laatste letter. Dat is dus waar de crux een beetje zit. Rianne, wat is je beginletter?
1: De beginletter is een L.
0: De beginletter is een L. Dan beginnen we met de eerste categorie. Luister goed. Met de beginletter L is jouw eerste categorie een vakantiebestemming. De tijdloop.
1: Luxemburg.
0: Een acteur.
1: Gerard Cox.
0: Iets dat stinkt.
1: Een X. Dat is, wordt hem denk ik niet.
0: Iets wat stinkt met een X. Je had kunnen zeggen xylene, een chemisch oplosmiddel, maar ja. Gerard Cox. Ja, dan maak je het jezelf heel erg lastig, Rianne.
1: Ja, precies.
0: Ecstasy-afval, dat stinkt overigens ook. Zo snel was ik er ook niet op gekomen. Ik krijg hulp van de jury. Het is 2 punten wat je weggespeeld hebt. Dat is niet genoeg om Annabel van de troon te stoten.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: Live Bakermat op 3FM. Dat is toch wel echt heel lekker, hè? Ah, ik moet er een beetje op terugkomen. Ik vond het eerst een pillenplaats, maar hij is bij mij ook binnengekomen, hoor. Zometeen het laatste nieuws.
1: 3FM.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: 3FM.
8: Het is 1 over 7 op de woensdag van 3FM. Wijnand en Jamie met het laatste nieuws. Martijn Middel.
9: Ja, goedemorgen. In Politiek Den Haag werd gisteren opnieuw gepraat over asiel.
10: NOS op 3.
9: De bedoeling was dat het debat over onder meer het geweld in Loosdrecht tegen een asielzoekerscentrum ging. Maar uiteindelijk werd er vooral gediscussieerd over de uitspraken die de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Lodewijk de Vos, deed. Je hoort eerst Jesse Klaver van GroenLinks PvdA.
11: Je kunt geen blank Europa handhaven als je alleen de immigratie stopt. Is dat nog steeds het standpunt van Forum voor Democratie?
12: Voorzitter, ik ga niet andermans uitspraken recenseren. Ik heb gezegd wat ik zelf vind. Ik wil namelijk dat Nederlanders zich thuis voelen in hun eigen land. Dat zijn de mensen die hier generaties wonen. Dat zijn mensen die zich hier thuis zouden moeten kunnen voelen, die het recht hebben om Nederland ook Nederlands te houden.
9: De meeste partijen veroordeelden het geweld bij demonstraties. De Vos deed dat ook, maar zei ook dat ze het snapt, omdat de overheid de asielinstroom niet beperkt. In Zwolle is een man van 51 opgepakt voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Vorige week deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen gezorgd hebben voor die aanhouding is niet bekendgemaakt. Inwoners van Iran krijgen weer gedeeltelijk toegang tot het internet. Daarmee komt een einde aan een blokkade van 3 maanden die is ingesteld door het regime. Maandag zei de Iraanse president dat de internetverbinding hersteld zou worden. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe langer verbinding is. En de NASA wil een plek gaan bouwen op de maan waar astronauten kunnen gaan wonen. De komende jaren gaan ze daarmee bezig.
13: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
9: Eerst worden er bouwspullen naar de maan gestuurd. Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 kunnen beginnen met het opbouwen van hun nieuwe huis en er vanaf 2032 echt kunnen gaan wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis makkelijker raketten naar Mars kan lanceren. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, maar de wind komt uit het noorden en is daarom een stuk koeler. Het wordt op de meeste plekken een graad of 20. Langs de kust iets koeler, langs de grens met België juist een paar graden warmer.
8: Lekker, Martijn, dankjewel. Jojo. Verkeersinformatie 56 kilometer. De meest opvallende file staat op de A58. Breda richting Eindhoven veroorschot nu een kwartiertje. En dan nog een melding van de N59. Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg daar dicht.
14: 3FM.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op Tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
24: 3FM.
25: Wijnand en Jamie.
8: De grootste ergernis in restaurants. Het komt uit de kraan, maar het is hartstikke duur daar. En of dat gaat veranderen, dat hoor je zo meteen na Harry.

De reden dat Jamie er niet is, Harry Styles. Gisteren is ze met de bus vertrokken in alle vroegte van Groningen naar Zwolle naar Amersfoort met allemaal fans van Harry Styles. En ook weer terug, dus dat was een latertje. Morgen is ze hier weer in de studio. En zometeen in de ochtendshow nieuwe muziek van Higby.

Duitsland die maakt bekend welke 26 spelers die mee gaat nemen naar het WK voetbal. Ja, het is echt het jaar van de bekendmakingen als het gaat om het WK voetbal en de selecties. Ik weet niet of je ze voorbij hebt zien komen op je Instagram of op je TikTok of waar dan ook. Al die filmpjes van internationale selecties. Heel veel landen, bijvoorbeeld Marokko, die hebben een hele AI-film gemaakt op een of ander vliegveld waar dan op reclamezuilen in één keer allemaal namen van spelers te zien zijn. Koffers waar dan zo'n reistag aan zit, weet je wel, met een naam van een speler erop. En zo wandel je eigenlijk door die film heen en wordt er steeds meer bekend van de selectie die meegenomen wordt. Brazilië, die had echt, nou, al die spelers daar, er was één groot evenement waar de bondscoach op een podium stond met allemaal mensen, hoogwaardigheidsbekleders erbij, en die spelers thuis dan, die zichzelf aan het filmen waren. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat in Nederland gaat. Ik denk dat bondscoach Ronald Koeman gewoon in Zeist zit, achter een katheder gaat staan en eventjes de naampjes opnoemt. Niet heel veel opsmuk hier in Nederland. Maar we gaan het meemaken vanmiddag dus. Bekendmaking van de selectie van Oranje voor het WK voetbal. Dan iets anders. Misschien ken je het wel of voel je de ergernis ook wel eens van producten in een restaurant die achterlijk duur zijn. En dan denk je altijd, dit is toch niet normaal. Als ik dit in de supermarkt haal, dan betaal ik dit. Of als ik dit thuis maak, dan ben ik, nou ja, een tiende misschien kwijt. Achterlijk dure producten. Sowieso pannenkoeken bijvoorbeeld. Had ik laatst ook nog met vrienden over. Als je nu naar een pannenkoekenrestaurant gaat en je bestelt gewoon een pannenkoek spek kaas, dan denk je, als ik het thuis maak, ja, dan ben ik 1,50 kwijt. In een restaurant betaal je er lachend 15 euro voor. Dat gaat gewoon 10 keer over de kop. En ik weet het, ja, er werken daar mensen. Je betaalt voor de ambiance. Maar dat is toch wel, of een mandje brood. Een mandje brood met een blokje roomboter. 7,50 euro. €7,50. En nogmaals, daar wordt de marge op gepakt, dat snap ik. Maar soms is het ook wel lekker om je er toch even hardop aan te ergeren. Er is nog zo'n product. Water. Kraanwater. Of gewoon een flesje water. Ze hebben nu altijd van die glazen flessen, weet je wel, met zo'n dop erop. Dan vraag ik me altijd af, vooral als het een kurkdop is, is dit wel echt mineraalwater of is dit gewoon kraanwater in een glazen fles die ze even in de koeling gezet hebben? Ik heb geen idee. Maar een vrouw in Italië was er helemaal klaar mee. Deze zaak gaat al terug sinds 2019. Toen verbleef ze in een 5-sterrenhotel in Italië. En bij het diner vroeg ze om kraanwater. Dat wilden ze niet geven. Ze hadden wel water, maar dan moesten dus €7 prima over. Als je nu naar een pannenkoekenrestaurant gaat en je bestelt gewoon een pannenkoek spek kaas, dan denk je, als ik het thuis maak, ja, dan ben ik 1,50 kwijt. In een restaurant betaal je er lachend 15 euro voor. Dat gaat gewoon 10 keer over de kop. En ik weet het, ja, dan werken daar mensen. Je betaalt voor de ambiance. Maar dat is toch wel, of een mandje brood. Een mandje brood met een blokje roomboter. €7,50. €7,50. En nogmaals, daar wordt de marge op gepakt, dat snap ik. Maar soms is het ook wel lekker om je er toch even hardop aan te ergeren. Er is nog zo'n product. Water. Kraanwater. Of gewoon een flesje water. Ze hebben nu altijd van die glazen flessen, weet je wel, met zo'n dop erop. Dan vraag ik me altijd af, vooral als het een kurkdop is, is dit wel echt mineraalwater of is dit gewoon kraanwater in een glazen fles die ze even in de koeling gezet hebben? Ik heb geen idee. Maar een vrouw in Italië was er helemaal klaar mee. Deze zaak gaat al terug sinds 2019. Toen verbleef ze in een 5-sterrenhotel in Italië. En bij het diner vroeg ze om kraanwater. Dat wilden ze niet geven. Ze hadden wel water, maar dan moest ze dus €7 voor een fles gekoeld, tussen aanhalingstekens, mineraalwater voor gaan betalen.

kraanwater of gewoon een flesje water. Ze hebben nu altijd van die glazen flessen, weet je wel, met zo'n dop erop. Dan vraag ik me altijd af, vooral als het een kurkdop is. Is dit wel echt mineraalwater of is dit gewoon kraanwater in een glazen fles die ze even in de koeling gezet hebben? Ik heb geen idee. Maar een vrouw in Italië was er helemaal klaar mee. Deze zaak gaat al terug sinds 2019. Toen verbleef ze in een 5-sterrenhotel in Italië. En bij het diner vroeg ze om kraanwater. Dat wilden ze niet geven. Ze hadden wel water, maar dan moesten ze dus 7 euro voor een fles gekoeld, tussen aanhalingstekens, mineraalwater voor gaan betalen. Daar was deze vrouw het niet mee eens en dus heeft ze een rechtszaak aangespannen. Die is al langs 2 rechters geweest en uiteindelijk naar nog hogere rechter, want ze wilde een schadevergoeding, 2700 euro. Dat is helaas niet gelukt. Nee. Mocht je denken, ik ga de boel ook aanklagen of ik ga ergens janken en ik heb jurisprudentie, zoals dat dan mooi heet. Er heeft ergens een rechter een uitspraak gedaan. Nou, de rechter heeft gezegd, gaat niet gebeuren, je moet gewoon betalen. Ook als ze geen kraanwater willen serveren en je wil water, dan maar die 7 euro. Het zal voor die broodjes ook wel gelden. En die pannenkoeken ook, ben ik bang.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: En good for you op 3FM. Goedemorgen, het is de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie. Zometeen ga je wat van haar horen. Want ze was gisteren op pad met allemaal luisteraars die van Groningen naar Zwolle, naar Amersfoort, naar de Johan Cruijff Arena gingen. Voor niemand minder dan Harry Styles. En dat was één groot feest. Ik heb allemaal weer beelden voorbij zien komen. Als je het nog leuk vindt om te checken. De socials, Wijnand en Jamie, de stories op Instagram. En zij had een microfoontje mee. Dus ze heeft van alles opgenomen van de dag van gisteren. Waar je zometeen meer van gaat horen. Maar zoals je begrijpt, die bus die stopte niet alleen in Amsterdam. Die heeft iedereen ook weer teruggebracht. En het leuke is, aankomende vrijdag gaat er nog een bus rijden. Die gaat van Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven. En weer naar Amsterdam. Mocht je nou mee willen, kan dat nog? Of zit die bus alweer helemaal vol, jongens? Zit nog een plekje? Oké, je kan nog een plekje regelen daarvoor. 3fm.nl/bus. Ik zat al mijn mailbox te checken net. En er waren alweer luisteraars die zich daarvoor gemeld hebben. Dus hartstikke leuk. 3fm.nl/bus. Aankomende vrijdag naar het Harry Styles concert vanuit het Suje. Dan nieuwe muziek. Ja, ze is er niet, maar ze heeft ons allemaal besmet. Jamie met de nieuwe van Willem en Sef. Willem ken je van de Opposites. Sef die ken je nou, bijvoorbeeld van IJsland, wat hij uitgebracht heeft. En al het andere solo-werk wat daarvoor ging. Een hele generatie is met hem grootgebracht. En deze combinatie is wel echt een super combinatie. Past ook helemaal bij het weer van gisteren. Kreeg vanmorgen al berichten van luisteraars uit Nieuwstad. Gideon stuurde een fotootje vanuit de auto. En het staat er toch echt 41 graden. Oftewel, zo warm voelt als 100.000 graden. De nieuwste van Willem en Sef op 3FM. Goedemorgen. Sun.

0: Frey hoorde je op 3FM. Weinand en Jamie zonder Jamie. Die ligt nog te slapen, denk ik, na een concert van Harry Styles gisteren. In een busreis naar Groningen terug. Met allemaal luisteraars. Hoe dat geweest is, ga je binnen nu en 10 minuten horen. En dan The Cure, Roxy Dekker, Teddy Swims, Foo Fighters, Natasha Bedingfield, 21 Pilots, Royal Otis. Had ook een playlist van 3FM kunnen zijn, maar het is de line-up van Pinkpop dit jaar. Heb jij al kaarten? Good for you. Heb je ze nog niet? Wacht dan ook even af, want ik denk dat we iets leuks voor je hebben. Eerst het laatste nieuws. Het is 7:58. Martijn, goedemorgen.
1: NOS op 3.
2: Ja, goedemorgen. In België zindert het zware spoorongeluk van gisteren in Buggehout nog na. Gisterochtend reed daar een schoolbusje door een slagboom het spoor op, waarna het werd aangereden door een trein. Bij het ongeluk kwamen twee kinderen, een begeleidster en de chauffeur van het busje om. Vijf anderen raakten zwaar gewond. Deze verslaggever van de VTM weet meer.
3: Ja, die vijf schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Ik kan zeggen dat dat de eerste keer is dat er geen dramatisch nieuws naar buiten komt. Dat het iets of wat positief nieuws is. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk, want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
0: Ja, je kan leed nooit vergelijken met elkaar, maar je adem stokt toch als je dit soort berichten hoort met die kindjes in zo'n bus.
2: Doe natuurlijk ook een beetje denken aan dat stintongeluk dat we hier in Nederland hebben
0: gehad. Wat een ramp zeg.
2: Ja. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt hij helemaal gehezen om het einde van de slavernij te vieren. De provincie Groningen heeft zijn vlaggenprotocol aangepast, waarin de regels staan voor wanneer de vlag wel en niet uit mag. In Zeeland en Drenthe wordt al langer gevlagd tijdens Kitty Kotti. Door het warme weer krijgen meer mensen autopech. De Wegenwacht heeft gisteren 1200 meldingen meer binnengekregen dan normaal. 4700 in totaal.
0: Zo.
2: Door de hitte waren er meer accuproblemen en lekke banden.
4: Het WK voetbal.
2: Ja, voor sommige voetballers is het billen knijpen, want bondscoach Ronald Koeman maakt later vandaag de selectie voor het WK bekend. Veel namen zijn al zeker. Toch is het voor sommigen echt afwachten of ze mee mogen naar Canada, de VS en Mexico. Zeg mijn collega Suze van Kleef. Zoals voor Memphis Depay.
5: Die heeft eindelijk weer een paar minuten gemaakt bij zijn club, het Braziliaanse Corinthians. En dat lijkt net op tijd voor Koeman. Eerder zei hij namelijk dat hij alleen topfitte spelers mee zou nemen. Nou, dat is Depay nog niet. Hij heeft lang met blessure geworsteld. Maar hij lijkt ook wel een soort status apart te hebben bij Ronald Koeman en bij het Nederlands elftal. Dus toch een paar spannende momenten voor een paar voetballers. Mocht je nou heel benieuwd zijn, dan kan je de persconferentie live kijken op nos.nl en in de NOS-app. Dat is om 3:15 vanmiddag te zien allemaal.
2: Het weer, opnieuw veel zon vandaag, maar de wind komt uit het noorden en is daarom een stukje koeler. Het wordt op de meeste plekken een graad of 20, langs de kust wat kouder en langs de grens met België juist weer een paar graden warmer.
0: Martijn, dankjewel. Kennisinfo 86 kilometer, meest opvallende files komen van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende nu 10 minuten, de A67, ook daar file. Het is er wel wat warmer, hoorde ik net, Belgische grens richting Eindhoven. Ik weet niet of het er nu al mee te maken heeft, maar voor knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging en een gemelding uit Zeeland en 59 Burm-Graamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg daar af.

0: Eerlijk zeg, wakker worden met de Summer of 69. Brian Adams hoorde je op 3FM. Het is Wijnand en Jamie. Zonder Jamie, die rust nog even uit, die ligt op bed. Het was een hele, hele lange nacht terug naar Groningen... met allemaal fans van Harry Styles. Ga je zo meteen meer over horen. Maar ik was je net al lekker aan het maken, hè? Wat als je geen kaart hebt voor Pinkpop en je wil er wel bij zijn? Dan hebben we goed nieuws. Want wij gaan dat voor je regelen. Volgende week, de hele week, in de ochtend- en de middagshow... maak jij kans op tickets voor Pinkpop 2026. Het enige wat je hoeft te doen, het is zo simpel... zorg dat je luistert. Want we hebben een ticketalarm... en dat betekent dat als je dat ticketalarm voorbij hoort komen... in de ochtend of de middag, dat je zo snel mogelijk moet appen... en wie weet ga jij naar Pinkpop, ben je erbij. The Cure, Teddy Swims, Foo Fighters, Natasha Bedingfield en vele anderen. Onder andere ook, je hoorde haar net, Zara Larsson... Midnight Sun kwam voorbij zetten. En dan... dat grote avontuur van Jamie gisteren. Want het is een groot probleem. Als je niet in de Randstad woont, herken je het misschien. Je wil naar een concert. Grote concerten, vaak in stadions. Bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena. Of in de Ziggo Dome. En als je daar naartoe wil en je hebt geen auto... omdat je de leeftijd nog niet hebt of je hebt geld niet... dan gebruik je natuurlijk het OV. Maar dan lopen veel mensen tegen een probleem aan. Ze moeten eerder weg, omdat ze anders met de laatste trein niet meer thuiskomen. Of als ze de laatste trein, als ze daarop gokken... ja, dan kan het nog wel eens spannend worden... want er zijn heel veel mensen die de laatste trein willen pakken. En wat als je mist en je moet de volgende dag gewoon naar werk? Dus mensen besluiten om toch maar eerder weg te gaan bij een concert. Nou, dat vonden wij niet zo goed. Al helemaal niet bij Harry Styles met veel jonge mensen die daar naartoe willen. Dus wat hebben we geregeld? Een partybus. Van Groningen naar Zwolle, naar Amersfoort, naar de Johan Cruijff Arena en weer terug. En aankomende vrijdag doen we dat ook nog eens. Van Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven, Johan Cruijff Arena en ook weer terug. Zodat iedereen kan genieten van het optreden. Nou heeft Jamie gisteren al in de ochtendshow heel veel laten horen. Op onze socials kun je nog steeds stories zien. Beeld daarvan was echt fantastisch. Maar hoe was het na het concert?
1: We zitten hier voor de partybus die weer teruggaat... vanaf de Johan Cruijff Arena in Amsterdam richting Groningen. Hoe is het met de energie op dit moment om 11:15 s'avonds?
2: Ik ben kapot. Ik heb zo hard genoten. Het is echt intens. Ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Het was echt fantastisch.
1: Hoe dicht heb je Harry Styles bij je zien komen?
2: Zo dichtbij dat toen ik op het podium kwam, ik tegen Björk zei... hij is gewoon 1,80. Het is echt. Het is geen minimannetje.
1: En wat was jouw hoogtepunt van deze avond?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel gehuild. Maar vooral Paint by Numbers. Huilen. Huilen geblazen.
1: Waarom dan? Wat is er met dat nummer? Ik zag heel veel meiden namelijk huilen bij dat nummer.
2: Het nummer heeft een referentie naar Liam Payne. Dus een oude band die overleden is. Dus het was gewoon een emotioneel nummer. Gewoon hele goede references. Belangrijk voor mezelf. Dus ja, het was gewoon even huilen. Het was even emotioneel en daarna gingen we gewoon weer vol op dansen. Ik denk dat dat het hele concert beschrijft. Huilen, dansen, blijdschap en dan weer even emotioneel en gewoon weer door.
1: Hoe is de sfeer hier?
3: Ja, moe.
1: En hoe komt dat?
3: Ik denk vooral dansen. Ik denk niet dat wij stil hebben gestaan net. Nee, nee.
1: Even een hoogtepuntje van Harry Styles. Wat was het voor jullie?
3: Ja, ik vond Aperture misschien wat leukste.
1: En waarom?
3: Ja, gewoon die hele sfeer. Iedereen danste en er waren leuke lampjes, et cetera.
4: Ik denk As It Was. Ja. Gewoon het afstandnummer waar iedereen meedeed.
1: En ook. Dat is toch even super dat je dan in deze bus zit. Je hebt As It Was, oftewel de finale van de show, kunnen zien... zonder dat je een laatste trein hebt gemist.
4: Dat klopt. Dus ik zou je ook gewoon aanraden om volgende keer, als dit ooit een keer weer terugkomt... meld je aan.
1: Lekker mee in het busje.
4: Ik kan altijd meegenieten en kan alle nummers luisteren.
0: Nou ja, ik zou zeggen, kom je uit Maastricht of in de buurt van Maastricht... de buurt van Sittard, dus de omgeving Geleen. Of woon je bij Eindhoven en denk je, dit wil ik ook? Heel simpel, 3fm.nl/bus. We hebben hem vrijdag weer rijden. De 29e van mei, 23... Nee, wat zeg ik nou? 29 mei bedoel ik, 3fm.nl/bus.

eindelijk andere saus bij de friet. Zo zie ik het een beetje. Kijk, niks ten nadele van Man I Need, maar die kennen we wel. Als dit dan patatje mayo is, dan wil je op een gegeven moment na zoveel patat mayo ook wel een ander sausje bij de patat. Wat dacht je dus van die Baby Steps Olivia Dee? Maar er is nog veel meer op dat album Art of Loving.

Om te bedenken dat deze dame een paar jaar geleden nog op een festival stond waar dan 25 mannen een paardenkop bij stonden te kijken. En het is echt ongelooflijk. Baby Steps, Olivia Dean, hoorde je op 3FM. Het is de zomer op je radio. Temperaturen die vandaag oplopen tot 25 graden. 3FM.

0: Calvin Harris, Desire. Maakt ook nog wel eens een remixie van het een of het ander. Is binnenkort allemaal niet meer nodig, want dat gaan jij en ik doen. Of jij en ik. We drukken op een knoppie. En dat mag allemaal. Echt waar, je hoort er zometeen alles over.
1: 3FM.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.

0: een nachtje Harry Styles, daarover zo meer. Het laatste nieuws. Martijn was er niet bij, die zit gewoon hier. Goedemorgen Martijn.
1: Ja, goedemorgen. De voortuin van het Witte Huis is veranderd in een bouwput.
2: NOS op 3.
1: En dat is voor een bijzonder event. Ik vertel je zo alles erover. Eerst naar Den Haag, waar het gisteren weer ging over asiel. Het begon allemaal bij de uitspraken van Kamerlid Marcus Sauer over geweld tegen Palestijnen. Maar uiteindelijk ging het vooral over fractievoorzitter Lidewij de Vos van Forum voor Democratie, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat zij niet, zoals de meeste partijen, volmondig en ondubbelzinnig het geweld bij de demonstraties veroordeelden. De Vos zei enerzijds wel dat geweld natuurlijk niet is toegestaan, dat het ook hard bestraft moet worden. Maar anderzijds zei ze ook dat het wel begrijpelijk was, omdat de overheid de instroom van asielzoekers niet beperkt.
1: Ja, dat schoot bij een boel partijen in het verkeerde keelgat, ook bij premier Jette. Hij veroordeelde het geweld van de laatste tijd bij AZC's en vindt dat Kamerleden in de asieldiscussie op hun woorden moeten letten.
4: Als politici oproepen tot verzet, hitsen ze daarmee burgers op tegen lokale bestuur, tegen hulpverleners en tegen mensen die aan het werk zijn in bijvoorbeeld die asielopvang.
1: Uiteindelijk heeft het kabinet wel beloofd dat het asielbeleid iets strenger wordt. In Stadskanaal ging het gisteravond in de gemeenteraad over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeder. Dit gemeenteraadslid snapt nog steeds niet hoe het zover heeft kunnen komen.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
1: Mogelijk hebben verschillende hulporganisaties niet goed samengewerkt. De burgemeester van Stadskanaal wil dat de landelijke overheid met maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken mis kan gaan. Het Israëlische leger is dieper Libanon ingetrokken, voorbij de gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet over mogen, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren vielen 31 doden. Volgens Libanon zijn zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. Ja, een bijzonder gezicht bij het Witte Huis. Met hijskranen worden grote bogen en stijgers neergezet. Ook wordt er een enorme tent opgebouwd. Binnenkort is er namelijk een UFC-gevecht in de tuin van Donald Trump. Hij wordt 80 en ook bestaat de VS 250 jaar. Hij vond dit daarom een mooi moment om een bokswedstrijd te hosten, vertelt deze verslaggever van NBC News.
6: The president's been a fan for a long time and Dana White says it was the president's idea to hold this fight here at the White House. The fighters are even set to walk out from the Oval Office.
1: Ja, hij zegt dus dat de vechters mogelijk opkomen vanuit de Oval Office, de werkruimte van de president. Het weer, ja, opnieuw veel zon vandaag, maar de wind komt uit het noorden en is daarom een stukje koeler. Temperaturen 18 graden in Groningen, 23 graden in Utrecht en in Maastricht kan het 28 graden worden.
0: Lekker. Yo. Lekker, moet ik zeggen. Ja, dankjewel Martijn. 130 kilometer meldingen komen van de A12 Arnhem richting Utrecht voor Veenendaal. West nu 20 minuten. A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort door bergingswerkzaamheden 35 minuten. En nog een melding van de N59 rijden daar in Zeeland, Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegansplein. Dan kom je bij Zierikzee voor een dichte deur. De weg is daar letterlijk dicht, want er is een ongeluk gebeurd bij Zierikzee. Sterkte daar.
2: 3FM.
7: Ster. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
8: 3FM. Jaro en CRV. Wijnand en Jamie.
1: Er ligt hier wat op jou te wachten met jouw naam erop. De enige echte Wijnand en Jamie Airfryer. Jij kunt hem komen ophalen. Heel simpel, even je naam appen via de NPO Luister-app.

0: uurtje zijn ze hier.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Goedemorgen, de ochtendshow van 3FM klinkt even ietsje anders. Eergisteravond ging ze op pad naar Groningen. Daar heeft ze maandag op dinsdag geslapen. Toen is ze met een bus vol Harry Styles fans vertrokken om er nog meer op te halen in Zwolle, nog meer in Amersfoort. Ze zijn doorgereden met die bus naar de Johan Cruijff Arena. Ik heb het over Jamie, die ook genoten heeft van het concert gisteren. Maar die bus, met al die luisteraars, dat was namelijk het idee, die moet ook weer terug. Ze hebben het hele concert kunnen kijken, zonder haast naar buiten gegaan. Daar stond de bus op ze te wachten. In tegenstelling tot heel veel keren dat veel van die luisteraars al eerder weg moesten bij een concert, zich moesten haasten of in hun trein moest proppen. Hebben we het nu goed voor ze geregeld? Dat was onze busactie, of is onze busactie, want vrijdag gaat hij weer rijden naar het concert van Harry Styles. Aankomende vrijdag vanaf Maastricht via Sittard naar Eindhoven, met eindbestemming de Johan Cruijff Arena. En weer terug, 3fm.nl/bus voor meer informatie. Maar je snapt, die bus die kwam daar vannacht aan in Groningen. En Jamie heeft het niet gered om hier vanmorgen om 6 uur te zijn. Dus morgen is ze weer onderdeel van de ochtendshow. Vandaag kun je uitkijken, 14:15 is dat. Wordt live uitgezonden bij de NOS naar de bekendmaking van de selectie voor het WK voetbal. De mannen, 26 spelers mogen mee. Een voorselectie van 40 man is er gemaakt. Nou goed, er moeten er nog een paar afvallen. En dat horen we van de bondscoach allemaal later vandaag. Dan ander groot nieuws. En dat is toch best wel een ding. Ik zat gisteren nog even televisie te kijken. En ik zag bij Nieuwsuur, grote mensen televisie, zag ik onze collega Jasper Leidens voorbij komen. En dat was naar aanleiding van het nieuws dat er een deal gesloten is tussen Spotify en Universal Music Group. Universal, je kent het misschien wel. Je ziet het altijd in de bioscoop als er films gemaakt worden. Hele grote maatschappij, mediamaatschappij. Maar ook een grote platenmaatschappij. Met grote acts. Sommieu, die is daar getekend. Kensington is daar getekend. Rondé is daar getekend. Nou, binnenkort komt er iets nieuws. Want de muziek van Universal Music, die op Spotify staat, kan in de toekomst geremixed worden met een AI-tool. En fans kunnen dat zelf doen. Voor de duidelijkheid, er bestaan natuurlijk al remixes, ook van Universal-artiesten als Kensington. Dat is deze bijvoorbeeld. Dit is een remix van Armin van Buuren. Maar als je een artiest als Adele pakt en daar met AI iets anders van maakt, dan krijg je dit.

0: Ja, ik hoor je denken, hetzelfde als ik, wel lekker. Toch? Ja.
1: Ja, nee.
0: Ja, er wordt hier nu ook heel vies gekeken in de studio, alsof het heel smerig is. Maar ik heb met steeds meer van die AI-platen dat ik denk, ja, ik vind het niet erg om het voorbij te horen komen. Misschien is dat mijn wansmaak. Ja, origineel is vaak een stuk mooier natuurlijk. En al helemaal bij Adele. Maar dit is remixed worden met een AI-tool. En fans kunnen dat zelf doen. Voor de duidelijkheid, er bestaan natuurlijk al remixes. Ook van Universal-artiesten als Kensington. Dat is deze bijvoorbeeld. Dit is een remix van Armin van Buuren. Maar als je een artiest als Adele pakt en daar met AI iets anders van maakt, dan krijg je dit.

0: Ja, ik hoor je denken, hetzelfde als ik, wel lekker. Toch? Ja.
1: Ja, nee.
0: Ja, er wordt hier nu ook heel vies gekeken in de studio, alsof het heel smerig is. Maar ik heb met steeds meer van die AI-platen dat ik denk, ja, ik vind het niet erg om het voorbij te horen komen. Misschien is dat mijn wansmaak. Ja, origineel is vaak een stuk mooier natuurlijk, en al helemaal bij Adele. Maar dit is de functie. De vraag is natuurlijk, ja, leuk dat de gebruiker daar fan van kan zijn, of dat leuk kan gaan vinden, of lekker enthousiast remixes kan laten genereren, want je hoeft er verder zelf natuurlijk geen kont aan te doen. Maar wat betekent dit voor de artiesten? Nou, er zijn veel artiesten niet blij mee. Zometeen, als we het over artiesten hebben, Higby hier in de studio, ik zei het net al, en die ga ik ook eens even vragen. Wat zou het vinden als we met jouw muziek aan de haal gaan en ongelimiteerd remixes kunnen maken?

0: Ja, ik hoor je denken, hetzelfde als ik, wel lekker. Toch? Ja.
1: Ja, nee.
0: Ja, er wordt hier nu ook heel vies gekeken in de studio, alsof het heel smerig is. Maar ik heb met steeds meer van die AI-platen dat ik denk, ja, ik vind het niet erg om het voorbij te horen komen. Misschien is dat mijn wansmaak. Ja, origineel is vaak een stuk mooier natuurlijk, en al helemaal bij Adele. Maar dit is de functie. De vraag is...

Mooie dag zeker. Warm, ja ook. In het zuiden moet je echt zijn voor de warme temperaturen. Want in Maastricht... Oeh, lekker. 28 graden ook richting België. In het noorden van het land bij de Waddenzee. Voor verkoeling, daar moet je zijn.

0: deze aankondigingen op de Ziggo Dome, die hele grote LED walls daar. Who has seen this stray dog? Wie heeft deze zwerfhond gezien? Dat was de vraag. Er stond verder niks bij, maar nu blijkt het van Nothing But Thieves te zijn. Want het nieuwe album is aangekondigd. Stray Dogs gaat het heten. 25 september komt het uit en 15 en 16 januari, ook aangekondigd, 2027, dan komen ze met hun Stray Dog Tour naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoorde ze, de nieuwste van Nothing But Thieves, Evolution.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ah, het is een spannend spelletje hoor. Vanmiddag in de middagshow weer volgende vraag. Wat ook zo'n breinbreker is, want je moet twee dingen tegelijk doen. Een vraag beantwoorden, maar ook teruggaan naar een andere vraag. En dat is hier ook het principe van laatste letter. Je kiest een beginletter. Vervolgens krijg je een categorie waar je een woord uit moet halen. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter voor het volgende antwoord. En in 30 seconden moet je zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Dus je zegt bijvoorbeeld de B als startletter, een stad, krijg je Barcelona. En dan bij de volgende categorie moet die beginnen met een A. Want de laatste letter van Barcelona is de A. Christy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ging het heel snel of was het duidelijk?
2: Het was duidelijk, ja.
0: Oké. Dan ga ik ervan uit dat je geoefend hebt thuis.
2: Niet echt, maar we gaan ervoor.
0: Je wil een poging wagen voor die airfryer. Wat is jouw beginletter?
2: Mijn beginletter is een S.
0: Oké. De hoogste score op dit moment is in handen van Annabel. Die staat op 7. Dus als jij 7 categorieën wegspeelt, zit je goed. Heb je evenveel in ieder geval. Heb je er eentje meer, dan ben je helemaal bovenaan in het klassement. De S, je hebt 30 seconden. We beginnen nu. Ik wil met de S, beginletter, een zangeres.
2: Sabrina Carpenter.
0: Een stad.
2: Rotterdam.
0: Snoep.
2: Popsicle. Rotterdam.
0: Nee, en met een M. Rotterdam eindigt op een M. Snoep met een M.
2: Sorry. Maribo.
0: Het is toch Haribo, niet Maribo?
2: Maribo bestaat toch ook, of niet?
0: Bestaat Maribo? In Rotterdam bestaat Maribo?
2: Maum, sorry.
0: Oh, nee, Maum, ja. Ik denk dat Maribo, die ken ik helemaal niet. Ja, je had nog een Mars kunnen zeggen of een M&M. Je was lekker onderweg, Sabrina Carpenter, Rotterdam. Je had dan die Mars of een M&M kunnen zeggen voor Snoep. Ja, het is lastig ook als je er middenin zit. Je hebt 3 categorieën gehaald, is helaas niet genoeg.

0: 3FM, Better Off Alone. Dat is lekker zeg. Wat ook fijn is, is om te zien dat er in de NPO Luisterapp al heel veel mensen random berichten sturen met het feit dat ze niet kunnen wachten tot Higby hier komt spelen. Dat is de band die een nieuwe single uit heeft, een nieuw album uit heeft, die zometeen hier komt spelen. Flag Magician, je hoort het zometeen. Binnen nu en 10 minuten zijn ze hier in de studio. Is het laatste nieuws?
1: NOS op 3.
0: Met Emiel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Zwolle is een man van 51 opgepakt voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Vorige week deelde de politie beelden van die schietpartij in het opsporingsprogramma van RTV Oost. Of de tips die na die uitzending binnenkwamen hebben geleid tot de arrestatie van de verdachte, dat weten we niet. De Taliban willen diplomaten in EU-landen hebben als die landen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime volgens Duitse media op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie. De commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te praten, maar een meerderheid van het Europese parlement is erop tegen. Die zeggen dat je de Taliban geen podium moet geven. De Taliban schenden mensenrechten, vooral die van vrouwen en meisjes. Sinds de Taliban aan de macht is in Afghanistan, 5 jaar nu, erkent alleen Rusland het regime daar.
0: Eerst al die meiden naar school. Als dat misschien een soort van onderhandeling of zo.
2: Ja, dat je ze inderdaad weer in het onderwijs krijgt en dat vrouwen weer iets mogen in Afghanistan. Nou ja, als je iets voor elkaar krijgt, snap ik dat je gaat praten. Ja. Ja, en heb jij al door de schatkamer van beeld en geluid gestruind?
0: Narcist als ik ben, heb ik wel oude afleveringen van mezelf teruggezocht, ja.
2: Oh ja.
0: Ja, zeker. En het leuke is, kijk, vroeger dacht ik van, ah leuk, ik heb wel een keertje iets op een harde schijf gezet, dacht ik, nergens meer te vinden. Ja. En ik kon daar nooit inkomen bij beeld en geluid, want dan moet je allemaal restricties, geld betalen of je ziet het niet eens staan. Ja. Maar nu kun je echt op alles zoeken.
2: Ja, precies. Ja, ik vond het wel een momentje hoor. Gisteravond om 6 uur kwam beeld en geluid ineens met een heel streamingarchief van de publieke omroep. Met al je favoriete programma's van vroeger. 700.000 afleveringen. Dus vanaf nu heb je altijd een escape als er niks op tv is. Kun je bijvoorbeeld onderdompelen in jeugdsentiment. Ik heb al even gegraven.
3: Hartelijk welkom bij de BZT-show.
4: Welkom bij alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Te Land, Ter Zee en In de Lucht.
2: Uit onze jeugd, denk ik, Willem Wever.
0: Met Jochem van Gelder.
2: Ja. En je kunt op zaterdagavond natuurlijk ook even de actualiteit van 1999 induiken.
5: U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman.
2: Ja, en wat mij persoonlijk nog heel lekker lijkt, is gewoon op de bank hangen en een oude Studio Sport kijken.
6: Dag dames en heren, goedenavond. Deze Pinkstersport-uitzending duurt tot 8 uur.
2: Ja, in die nieuwe schatkamer van beeld en geluid kun je ook een soort van zomergasten spelen. Hè? Je favoriete televisieavond. Want je kunt namelijk al je favoriete programma's en fragmenten in een playlist zetten. Dan zit je de hele avond goed.
0: Die laatste man, dat was Mart.
2: Ja, Mart Smeets.
0: Mart Smeets.
2: Oud-collega.
0: Ja, er zijn heel veel luisteraars die hier nooit van gehoord hebben, denk ik ook. Dat is een meneer die vroeger echt gewoon het sportjournaal deed.
2: Ja, gelukkig luisteren er ook nog een hoop mensen van eind 30 en in de 40.
0: Zeker.
2: Nou, die zullen Mart Smeets zich zeker nog herinneren.
0: Die gaan snoepen, alles te vinden op de website dus van Beeld en Geluid. Ik vroeg me alleen af, die schatkamer gaat open. Is dat tijdelijk of gaat die...
2: Nee, die gaat gewoon open. Dat is nu voor ons. Daar mogen we gewoon allemaal in gras duinen. Ja, dat archief was vroeger inderdaad, dat zat achter een inlog en allemaal niet zo per se goed geïndexeerd. Jezelf ook moeilijk vinden, maar nu gewoon 700.000 radio- en televisieafleveringen. Voor iedereen te luisteren en te kijken. En op zich, weet je, als je echt zo'n zonaanbidder bent, dan is vandaag net even een minder mooie dag. Ja, er is wel zon, maar de wind die komt uit het noorden. Daarom is het een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Lekker weer voor die schatkamer. 18 graden in Groningen, 28 graden nog wel in Maastricht vandaag.
0: Lekker. 130 kilometer op de Nederlandse wegen.
2: Goed smeren,
0: 130 graden. Ja. Bij Tata Steel in IJmuiden, denk ik. Misschien nog iets heter daar. De A12, daar hebben we file Arnhem richting Utrecht voor Veenendaal West. 20 minuten. De A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort 35 minuten. En een melding van de N59 in Zeeland, Burgerhaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee moet ik zeggen, daar is een ongeluk gebeurd en is de weg afgesloten. Dus de

0: Elizabeth Taylor, moet ik zeggen. Taylor Swift hoorde je op 3FM. Zometeen live muziek van Higby. Heerlijk zeg. Ja, en al de hele ochtend, guys. Luisteraars in de NPO Luisterapp die of zeggen dat ze klaar zitten voor het optreden, of afgelopen weekend jullie al gezien hebben om te vertellen hoe fantastisch het was. Dat is toch wel echt een complimentje, hè?
1: Heel vet, joh.
0: Dat is een mooi compliment. Ik wil het, voordat we het over het album hebben, aankomende Europese Tour met de Staat, even hebben over het laatste nieuws. Vanmorgen, of gisteren eigenlijk bekend geworden, Spotify heeft een deal met een grote maatschappij, Universal Music Group, waarbij muziek van artiesten heel simpel met één druk op de knop door mij als gebruiker te remixen is.
1: Fucked up.
2: Het is echt heel fucked up.
3: Slecht idee. What the fuck?
0: Abby, jij schiet er een beetje van.
2: Slecht idee.
3: Ja, dat is toch, dat is een soort van privacy schending, toch? Eigenlijk?
4: Acteurs hebben het ook over.
3: Ja.
0: Ja, maar, ja, maar zeggen ze, het is ook goed voor de artiesten, want er wordt nog wel gewoon voor betaald. Ja, dus blijkbaar,
2: die ene set, dit is echt weer een fucking mooi lulverhaal, om het zo weer te zeggen. Ja. Ja? Het is echt, slaat nergens op. Het is AI, het is echt meest killing voor de muziekindustrie die je kan hebben. Gewoon als maker je kunst verloren zien gaan aan gewoon hele nare goedkope technologie. Ja. En dat dan ook nu als muziek neergezet wordt, is echt fucking belachelijk.
0: Een klein voorbeeldje, er kwam ook een luisteraar mee. Met, dit is een plaat van, nee, luister maar, van wie is dit? Now back to reality,
2: oh,
0: there goes
2: gravity, oh, there goes gravity, choked his soul. Oh ja, dit is die ene jazz dude, ja? die Loser Self doet.
0: Ja, ja, ja, van, en dit is dus geen echte dude, dit is gewoon dit is gewoon AI, daar is dat mee gemaakt. We hebben ook even luisteraars gevraagd wat ze ervan vinden.
5: Nou, ik vind het een beetje neerbuigend naar de artiesten zelf. Artiesten die doen hun uiterste best om iets te maken wat uniek is, wat hun smaak is, en om daar een verhaal mee te vertellen. Dat is hetzelfde als dat je aan iemand vraagt dat ze de Van Gogh willen veranderen.
4: Ja, snap je. Ja, gelijk, hoor.
0: Ja. Ja, voelt dat voor jullie ook zo? Want wat gaat er... kijk, je zou kunnen zeggen, Abir, als de lyrics hetzelfde blijven, weet je wat, dan heb je dat verhaal toch ook? Ik ben echt een leek, hè? Dit is advocaat van de duivel. Ik maak zelf geen muziek. Ik heb er helemaal niks mee, bij wijze van spreken.
3: Ja, kun je aan een leek... kijk, alles wat een artiest stopt in een liedje is eigen en er is over nagedacht. Weet je wel, je stem, daar heb je jarenlang heb je geleerd dat te gebruiken op een manier die jij mooi vindt. Wij zijn nooit akkoord gegaan met dat mensen dat zomaar mogen gebruiken. Dat is gewoon iets van ons. Dat is iets persoonlijks. Daarom zeg ik, het is een soort van identiteitsschending of zo. Het is echt niet oké. Okay. En ik zou ook niet zo goed weten. Er moet iets op bedacht worden. Ik weet niet wat en hoe. Maar het is niet oké. Okay.
0: Het
3: is cool.
0: Als we het over het persoonlijke hebben en jullie nieuwe werk, Slow Death of a Good Girl, wat is het meest persoonlijke in die plaat?
3: Persoonlijke liedje?
0: Ja, wat meest persoonlijke. Waarvan je zegt van, dit is nou een voorbeeld van, dit is waarom je, hier moet je echt van afblijven. Want hier zit, natuurlijk, overal zit ziel en zaligheid
2: alles,
0: in.
2: Alles.
3: Ja, alles sowieso.
2: Alles solo's.
0: Ja, je kan je kinderen natuurlijk, dan maak je geen keuze tussen.
3: Alles komt uit onze vingers. Ja. Alle soundkeuzes hebben we zelf bedacht, zelf onderzocht, zelf geanalyseerd. Weet je wel, dat zijn wij.
0: Ja.
3: Dus jij mag het best, ik denk alsnog, je mag stelen wat je wil, maar you will never be us!
0: Nou ja, maar er zijn ook heel veel luisteraars die zeggen al, de muziek van Higby kan in ieder geval never nooit beter worden met AI. Al dus, Danielle, en een hele hoop luisteraars die zeggen zelfs naar zo'n stukje wat ik net draaide, 3FM zou ook moeten stoppen met het draaien van die AI-bagger. En stop met advocaat van de duivel spelen, want de duivel heeft geen advocaat nodig.
2: Ja.
0: Oké, Mandy. Dankjewel voor je mening.
2: Lekker, Mandy.
0: Hey, guys, supergoed. Eerste deel van 2026 al gehad, hier zo'n ik nodig slag. Terwijl ik eigenlijk ook denk, ja, Eurosonic Noorderslag, zijn jullie dat niveau al niet ontstegen? Niet neerbuigend over Eurosonic Noorderslag, maar meer gewoon...
2: Dat zou ik nooit durven zeggen over onszelf.
3: We hebben het gewoon al een paar keer gedaan.
4: Dit keer was het ook Eurosonic en niet Noorderslag. Het was meer internationaal.
0: Ja, dat is meer internationaal.
4: En daar zijn we helemaal niet.
0: En hoever heeft dat zijn vruchten al afgeworpen? Want daar komen voor de duidelijkheid...
4: We gaan een met de staat. Ik weet niet of het daardoor kwam, maar...
3: We hebben een Zuid-Amerikaanse agent sindsdien.
4: Onze plaat ligt in
3: jullie. Dus onze eerste soort recensies, reviews, whatever, zijn al online in Chili en in Venezuela en Brazilië, geloof ik. Ja, echt crazy. Ja, ik heb laatst allemaal gedeeld.
4: En dat komt toch door Eurosonic.
3: En onze Zuid-Amerikaanse agent was daar. En die heeft toen besloten dat te gaan doen. Dus het heeft op zich wel iets gemaakt.
0: Maar binnenkort betekent dat Higby pakt de spullen en gaat naar Rio de Janeiro.
2: Ik ja, als Rio de Janeiro wil Higby.
0: Ja, toch. Wat goed zeg. Ja. Echt te gek. En dus met de staat, dat is ook echt ook weer larger than life, toch?
3: Ja. Crazy, we gaan voor het eerst verder dan Duitsland.
0: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
2: Onder andere naar Nyon. Ik wist niet eens dat die stad bestond totdat die tour begon.
0: Nyon?
2: Ja, Nyon is een stad in Zwitserland volgens mij. En ik wist al niet eens dat die stad...
3: Maar we doen ook wel, bekendere steden, hoor.
2: We gaan ook naar Praag. Berlijn, we gaan naar Berlijn, gast. Berlijn, fucking mooi. Maar en naar Frankfurt, naar Keulen volgens mij ook. Dus het wordt echt, het wordt best wel een big ass tour eigenlijk.
3: 16 shows in 3 weken.
2: UK, daar gaan we eindigen. Dat is wel echt voor ons fucking grote show.
0: En dat is wel ook echt, dat is wel echt reclame maken, man. Gewoon het hele continent over. En iedereen laten genieten van het nieuwe album van Higby. Bij 3FM zit het sowieso goed. Wij hebben jullie rug. Te gek dat jullie hier zijn. Zometeen Nothing Live hier.
3: Yes. Ja.
0: Te gek. Mogen jullie naar de studio gaan. En dan binnen 2 minuten 42 Higby hier live.

Turn the Lights Off, Justin Jackstyle hoorde je op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Jamie, gisteren met een bus van Groningen naar Amsterdam... en vannacht weer teruggegaan met allemaal Harry Styles fans. Dus die ligt nog te slapen, denk ik. Maar heel blij met de aanwezigheid van Higbee. Nieuw album heet Slow Death of a Good Girl, met daarop... nieuwe single die je nu gaat horen. Dit is Nothing Live.

kan geen AI tegenop, hoor je, hoor. Ah, wat fantastisch, zeg. Higbee hoorde je live hier op 3FM met Nothing. Ja, ik zou willen zeggen, dit is ook wel het bewijs, toch? Ik geloof gewoon niet dat dit door AI ooit verzonnen kan worden. We hadden het er net over, alles wat er nu speelt. Maar het is zo ongelooflijk goed. En dan denk je natuurlijk ook, ik wil het live zien. Nou, 5 juni in Paradiso, grote zaal, maar is helaas al uitverkocht. Best kept secret. Ik weet niet of je daar nog kaarten voor kan kopen, maar daar staan ze ook. En natuurlijk op Europese Tour, samen met de staat. Guys, heel, heel, heel erg bedankt.

0: op 3FM daarvoor nog Higby Live met Nothing. En ik zei het al, Paradiso uitverkocht. En natuurlijk de festivals Downpop, veel luisteraars die daar naartoe gaan. Maar 13 december 2026, dus aankomende 13 december in Tivoli Vredenburg. De Ronda gaan ze doen, daar kun je bij zijn.
1: 3FM.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is niet normaal meer.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel Nederlanders zijn bang dat hun leven duurder wordt door klimaatmaatregelen.
2: NOS op 3.
1: Ja, mensen hebben steeds vaker het gevoel dat ze veel meer moeten doen dan de grote bedrijven die een boel uitstoten. Deze onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft de cijfers.
3: Zo was vorig jaar nog 24% die stoorde zich eraan over de vele aandacht voor het klimaat ten opzichte van andere problemen die zelfs belangrijker ervaren. En inmiddels is dat 34%.
1: Ja, ze zegt daarbij ook dat er grote verschillen zijn in de samenleving.
3: Je ziet bijvoorbeeld dat universitair en hbo-geschoolden die maken zich bovengemiddeld zorgen over klimaat, natuur, milieu. Terwijl de andere opleidingsgroepen, daar ligt het zwaartepunt van zorg veel meer rond criminaliteit en veiligheid en ook bestaanszekerheid, dus de kosten van levensonderhoud.
1: Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat het kabinet de zorgen serieus moet nemen en mensen met lage inkomens meer moet helpen bij verduurzamen. Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Daarbij zijn mensen uit de politiek, wetenschapper, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Na de NAVO-top van vorig jaar wilden verschillende organisaties praten over internationale veiligheid. De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. De opening is over een half uurtje door premier Jetten. Het idee is dat de conferentie ieder jaar wordt georganiseerd. En voor de meeste leerlingen zitten ze erop. De eindexamens. Gisteren sloten HAVO en VWO af met Frans en natuurkunde. Omroep Zeeland ging naar het Goese Lyceum.
4: Het is 4:00, de tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. Zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop. En dan zijn jullie klaar.
5: Hoe is het gegaan?
6: Ja, ik had natuurkunde. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ja, je weet nooit bij natuurkunde.
7: Ik denk dat het wel prima cijfer is.
8: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is.
7: Hoe is het dan dat moment in juni, dat je dat belletje komt?
9: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehad of niet heb gehad. Dus we gaan het afwachten.
1: Vanmiddag staan de examens Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks nog op het programma. En dan zijn de eindexamenleerlingen echt helemaal klaar. Nu is de beurt aan de docenten om alles na te kijken. 8:06, het weer, veel zon vandaag, maar de wind maakt het een stukje koeler. In Groningen wordt het een graad of 18, in Utrecht 23 graden, in Maastricht kan het alsnog 28 graden worden.
10: Dankjewel Martijn. Weer van verkeer door de ANWB krijgt voor mij de drie langste files van Nederland. Dat zijn de volgende drie, de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Blarikum 15 minuten, dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid 16 minuten en de A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor Etten-Leur-West 21 minuten vertraging. Door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. Sterkte en een goede reis.
11: En zo meteen door je Ivo.
12: 3FM.
13: Ster.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Youfone.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

There For You aan het begin van deze tijdloze tracks van woensdag 27 mei. Hele goedemorgen, woensdag, of zoals ze in Duitsland zeggen, Mittwoch. Met nu, mag ik zeggen, het marslied van de millennial. Erika van de 21ste eeuw. Nee, dat gaat te ver, sorry, dat neem ik terug. Maar wel heel erg lekker hoor, zeker op een dag als vandaag. Paul en Frits Kalkbrenner, Sky and

0: Bijvoorbeeld. Ja, dat is lastig, want ze stoppen dan toch vaak die knallers aan het einde waarvan je dan niet zeker weet of je dat gaat redden. Maar ik zie Delirium staan of we het gaan redden. Ik zou zeggen, blijf erbij. Maar wat ook fantastisch is, is de vrouw die maar één album heeft uitgebracht. Lauryn Hill komt er straks al aan. En nu ook weer een onvervalste klapper uit de jaren 80.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja hoor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Gast erop.
0: Hoor eens, uit de categorie Zo wordt er ze niet meer gemaakt.

en Mick de la Rosa, Jordan Ferrari in tijdloze track. 3FM, ja, ik weet niet of je hem gezien hebt, die nieuwe Ferrari. Tenminste, het is dat het logo erop staat, maar anders zou je zeggen, het is een Chinese EV, weet je wel. Ja, het is een wanstaltig ding. Overigens, is het hele internet gaat daar ook stuk om. Eigenlijk, ik heb nog niemand in de command-sectie gevonden die dat wel een mooi ding. De Lucia heet die volgens mij. Het gaat wel weer achterlijk hard. Net als Ferrari van James Hype. Hoorden ze juist in het programma met alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks. Met zometeen BB Rexha, Fateless, New Religion. En eerst Miss Lauryn Hill. Dit is Doo Wop bij 3FM. Yo,

Zaterdag op Douwpop, waanzinnig festival in Den Bosch bij Hellendoorn. Dat is leuk. En vanavond vanaf 10 uur bij 3 voor 12 Radio. Een festivalgids over Douwpop in audiovorm. Dat is leuk. Vanavond vanaf 10 uur hier bij 3FM.

0: Liga, 3FM Talent, You're the Liar bij 3FM. Komt er nog meer zometeen? Dat is natuurlijk de hamvraag.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze. De meeste muziek.
2: Tijdens je werkdag.
1: 3FM.
3: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 9,99.

0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
9: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: aanstaande zometeen hier in Tijdloze Tracks. Eerst het nieuws, Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het gaat in dit bulletin over deze vervelende kikker. Ja, die moet snel weer weg. Waarom, hoor je zo? NOS op 3. Eerst wat anders. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft er onderzoek naar gedaan. Ook hebben veel mensen het gevoel dat zij meer moeten doen dan grote bedrijven die juist meer uitstoten. Na de NAVO-top van vorig jaar heeft Nederland vanaf nu zijn eigen veiligheidsconferentie. In Den Haag praten politici en experts op het gebied van defensie en veiligheid over de veiligheidssituatie in de wereld. Premier Jette trapte net af en zei wat we eigenlijk al weten, dat we minder afhankelijk moeten worden van Amerika.
2: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We must step up the plate. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent.
1: De veiligheidsconferentie in Den Haag duurt nog tot morgenmiddag. En met man en macht probeert Brabant grip te krijgen op de Amerikaanse stierkikker. Dat beest komt van nature niet voor in ons land, maar één ding is zeker, dat wil je ook niet. Hij eet alles op dat in zijn mond past, concurreert met andere dieren om eten en draagt ook nog eens ziektes bij zich. En oh ja, hij kan ook nog eens heel lelijk brullen. De kikker is nu ook in Nederland gespot bij Valkenswaard en dus is het tijd om hem te bestrijden. In België hebben ze al langer last van de Amerikaanse stierkikker. Daar is hij niet meer uit te roeien en dus proberen ze er gewoon zoveel mogelijk te vangen.
3: En zie je al wat?
4: Ja, we hebben een kikker gevangen.
3: En ook de Amerikaanse stierkikker? De
4: Amerikaanse stierkikker, ja.
3: En wat gebeurt er nu?
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
3: De Amerikaanse stierkikker wordt dus gedood?
4: Jawel, die wordt gedood.
1: Het weer opnieuw veel zon vandaag, maar de wind komt uit het noorden en is daarom een stukje koeler. Temperaturen Groningen 18 graden, Utrecht 23 graden en in Maastricht kan het 28 graden worden.
0: Dankjewel Martijn. Yo. 3 van verkeer door de ANWB. De drie langste vertragingen van Nederland krijg je van mij. Te weten de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. Dan de A58 Breda-Berg op Zoom voor Etten-Leur-West 21 minuten door bergingswerkzaamheden. En de laatste voor dit moment op de A348 Doesburg-Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Daar is je vertraging 20 minuten.
5: En zo meteen naar je Ivo.
6: 3FM.
7: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Jij gebruikt energie op jouw

0: waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Een nieuwe grill. Op ons terras.
3: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

een mooie overweging, Luc. In de NPO Luisterapp stuurt Luc. Zou dit liedje van Sugar nu ook een tijdloze hit zijn geworden als hij nu uit zou zijn gekomen in plaats van in het jaar 2000? Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet niet waarom, maar dat zegt mijn gevoel.

hit zijn geworden als hij nu uit zou zijn gekomen in plaats van in het jaar 2000? Dat is een goede vraag. Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet niet waarom, maar dat zegt mijn gevoel.

0: zeg dat ik deze ga draaien, dan moet ik eigenlijk ook gaan denken aan een andere platen uit haar discografie. Misschien moeten we morgen even een andere vergeten parel van haar gaan draaien dan. Want het is toch wel leuk.
1: Ja. Even twee keer achter elkaar, zeg jij.
0: Ja, als je dat zo wil zeggen, inderdaad.
1: Ja, waarom niet?
0: Kan toch? Ik vind, de wereld kan nooit genoeg Whitney Houston horen. Morgen dus weer een van Whitney Houston. Maar welke, dat gaan we nog niet verklappen. Eerst, It's Not Right, But It's Okay. Tijdloze tracks, 3FM.

0: beleven.
1: Ja, voetbal natuurlijk.
2: Dit is mijn club.
3: Ja, muziek natuurlijk.
4: Hey Jasper.
3: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
4: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
3: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
4: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
3: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
4: 3 voor 12 Radio.
5: New truck, big.

Welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Dan maak je kans op het levenselixer. Namelijk een zak koffiebonen, gemalen koffie of een zakje thee. Hoe lekker? Ja, superlekker. Moet je wel zien te raden welke twee tracks er in de mashup zitten. En als je dat weet kun je het antwoord insturen via de gaten.

Twee zijn het. Welke twee tracks zitten er in deze mashup? Als je het weet, stuur het in via de gratis NPO Luisterapp. Om kans te maken op een bakje breuk, een zak luchtdicht verpakte koffiebonen. Of je zegt, doe mij maar gemalen koffie. Of je zegt, nou, ik ben een theeleut, doe mij maar de thee. Kan ook. Antwoord kun je insturen via de gratis NPO Luisterapp. Zometeen een

0: Hallo man, heb je een lekkere dag?
1: Nou ja, ik zit aan het werk, hè, dus dat is altijd even minder dan anders, maar voor de rest gaat het.
0: En er is altijd licht aan het eind van de tunnel, hè?
1: Ja, dat kan je zeggen.
0: Ja, dat kan je zeggen, ja. Hé, hey, het hoge woord is in jou. Welke twee tracks staat in deze mashup?
1: Wat ik hoorde, dat was Maserati Man. Zou wel belden met Echt Lief in zijn toon. En Lifehouse met Hanging by a Moment.
0: Ja hoor! Betekent dat het bakje deuk voor jou is vandaag. Wil jij koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Gemalen koffie, Ivo.
0: Kijk, dan gaan wij het zware hak en maalwerk doen en dan sturen wij gemalen koffie naar je op. Thanks voor meespelen, Alex, en nog een hele mooie woensdag.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: studio, want daar staat Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen in Spanje. NOS op 3. Want de Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de socialistische partij van premier Sanchez in Madrid. Het heeft waarschijnlijk te maken met een groot corruptieonderzoek, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En ja, wat ze precies hopen te vinden in dat hoofdkwartier van de socialisten is best wel onduidelijk op dit moment. En overigens zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden.
1: Waar de politie precies naar op zoek is, is niet duidelijk. Premier Sanchez is zelf op dit moment in Rome op bezoek bij de paus. Hij heeft nog niet gereageerd. Schiemende Koog gaat opnieuw alle zwerfkatten op het eiland proberen te vangen. Het gaat om een stuk of 70 verwilderde katten die een gevaar vormen voor kwetsbare vogels en konijnen op het eiland.
3: We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu? En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Heeft ook opgeleverd dat we 70 katten al hebben weggevangen.
1: Ja, het is belangrijk dat alle zwerfkatten worden gevangen, zodat er geen nieuwe zwerfkatjes bijkomen op Schier. Dat gaan ze nu nog niet doen, maar komende winter.
3: Katten hebben op dit moment heel veel prooidieren tot hun beschikking. Ze kunnen zich het buikje helemaal vol eten, om zo maar te zeggen. In de winter hebben de katten weinig prooidieren en laten zich makkelijker vangen met aas in zo'n vangkooi.
4: WK voetbal.
1: Spannende dag voor Oranje fans en ook voor de spelers. Want Ronald Koeman maakt vanmiddag bekend wie er meegaan naar het WK. De bondscoach heeft flink wat kopzorgen. Zo zijn Schouten, De Ligt en Simons er niet bij vanwege blessures. En spelers als Depay en Timber zijn weer op weg terug van een blessure. Maar of ze op tijd fit zijn, is maar de vraag. Er mogen 26 spelers mee naar het WK in de VS, Canada en Mexico, zegt commentator Suze van Kleef.
5: Dus toch een paar spannende momenten voor een paar voetballers. Mocht je nou heel benieuwd zijn, dan kan je de persconferentie live kijken op nos.nl en in de NOS-app. Dat is om 14:45 vanmiddag te zien allemaal.
1: Het weer opnieuw. Veel zon vandaag. In het noorden niet warmer dan een graad of 18. In Maastricht wordt het alsnog 28 graden. Merci.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: Radio bij 3FM. Een hele goede morgen. Je luistert tijdloze tracks. Alleen maar tracks die blijven plakken. Tot aan de lunch. Dat duurt nog 3 kwartier.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op z'n kop.
0: Ja, ja.
1: Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Lekker hoor, met zometeen Taylor Swift. En eerst Calvin Harris en Sam Smith. Dit is Promises.

0: bij 3FM. Openlight hoorde je. Zometeen dan gaan we dat weer doen. Ik zie jou de hele tijd heen en weer lopen. Jan Willem, heb je dat roulettewiel eigenlijk al gepakt?
1: Nee!
2: Nee!
1: Lelijk verhaal, maar die ligt hier nog elders.
0: Elders nog? Nou, dat wordt geregeld. We hebben daar ook nog even de tijd voor, hoor. Geen zorgen. Gooien we zo meteen een balletje op en dan komt dat uiteindelijk stil te liggen op een van de vakjes die het roulettewiel rijk is. En dan weten we in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zo meteen in een nieuwe request roulette. The Kid Roy hoor je Frank Ocean zo. En eerst Europe bij 3FM.

0: Enjoy, Justin Bieber, you're the stay bij 3FM. Ja, ja. Hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Dat hebben we elke dag in de studio hier staan. Daar zitten allerhande vakjes op. Tot zover is het een normaal roulettewiel. Het ding is alleen, we hebben allemaal muzikale categorieën aan die vakjes toegekend. Gooi zo meteen een balletje op, die komt stil te liggen op een van de vakjes. En dan weten we in welke muzikale categorie je ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus ik zou zeggen, blijf erbij, want het is toch elke dag een spannend moment. Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat u vandaag ook weer de weg naar de studio heeft kunnen vinden.
1: Dank u wel.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Anders u wel.
1: U?
0: Ja, tegen een croupier zeg je u.
1: Oh ja.
0: We foevoyeren niet. We tutoyeren niet meer dan een croupier, hè? We foevoyeren bij een croupier.
1: Nou, nee, ik word graag gevoevoyeerd.
0: Daarom. Oké, goed. Rob Jansen. Die ken ik inmiddels lang genoeg. Die mag best getutoyeerd worden. Dankjewel voor het lenen van de pauken. Daar haai ze weer. Oké, take it away.
1: Dankjewel.
0: Als ik op vakantie ben, droom ik altijd van dit geluid, weet je dat?
1: Echt?
0: Ja, dan ga je dat toch echt missen.
1: Dat gerinkel.
0: Dat vrolijke gekletter van metaal op metaal.
1: Nou, en daarover gesproken.
0: Ja.
1: Er is witte rook.
0: Hé. Hey.
1: En dat is hartstikke leuk. En we even kijken. Het is geworden nummer 30.
0: Nummer 30. Hartstikke leuk. Dat is de categorie. Het laatste liedje dat je op Spotify hebt geluisterd. Hé. Hey. Ja, dat is toch leuk om altijd even zelf te kijken dan wat het in mijn geval is. Dat kan ik niet zien, want technisch gezien is het duur te lang van Davina Michel, maar hij is door gaan lopen sinds de laatste keer dat ik hem gebruikt heb. En dat was ongeveer een uur geleden, dus dan zou ik moeten zeggen, Kees Prins met mijn club.
1: Hot. Wel een waanzinnige plaat.
0: Ja, dat is een superplaat natuurlijk. Wat is bij jou?
1: Card Declined, Brimful of Asia van Indie en Badger.
0: Oké.
1: Okay, waanzinnige plaat, gaan we straks eventjes buiten de uitzending opzetten, kun je er ook even van genieten.
0: En die heb jij opgezet toen je gisteren bij de Albert Heijn stond?
1: Nee, in de sportschool. Is echt een top plaatje van de sportschool.
0: Hey, hartstikke lekker. Wat is bij jou het laatste liedje wat je op Spotify geluisterd hebt? Kom maar door via de gratis NPO-luisterapp. Ik ben benieuwd.

0: met onder andere Bella Perez. Op een, niet samen hoor, maar die staat daar toevallig ook op het Afro-Latino Festival. En onze dank gaat uit naar Rachelle. Het is jammer wat dat betreft dat we... Je hebt er nog steeds niet te pakken gekregen.
1: We zijn inmiddels denk ik al 5, 6, 7 minuten proberen haar te bellen. En hij blijft maar overgaan. En ze heeft denk ik straks wel 15 gemiste oproepen.
0: Nou ja.
1: Dan misschien weet als je niet... ze dit hoort, dat ze denkt, ik neem hem op.
0: Ja, nou dat zal even kijken.
2: Hallo?
0: Ja! Is dit Rachelle?
1: Dat meen je niet.
0: Nou, Rachelle! Hé, wat was je aan het doen, joh?
2: Ik vind hem aan het doen.
0: Oh, je was gewoon, oh, je hield je gewoon netjes aan de regels. Nou, daar kunnen we ook niks van zeggen, toch? Nee, oké. Okay. Nou, wel fijn dat we elkaar nog even spreken. Wat zou jij willen horen en waarom? Nou ja, de waarom, het is het laatste liedje dat jij op Spotify hebt geluisterd. Dat was een beetje de opdracht. Maar de hamvraag is natuurlijk, welke is dat?
2: Java Bonsana.
0: Ja, daar komt hij aan. Genieten van een mooie zonnige...

aangevraagd door Rachelle bij 3FM. Dan een maandje op het Afro Latino Festival in Genk. En als je trouwens de vernederlandse versie eigenlijk wil horen van de collega's van Met het Mes op Tafel, dan moet je dat even opsnorren op Instagram. Dat zag ik laatst in de Fuik voorbij komen. Is ook wel heel geestig, hoor. Maar zojuist dus hier het origineel. Deze Frenna is lid, ouwe, zegt Xavier via de NPO Luisteren. Nou, zeg dan wel.

0: van Breukelen, goedemorgen.
1: Hallo, hoe is het ermee?
0: Het is goed, hoe is het hier?
1: Ja, lekker. Up and about.
0: Heel goed.
1: Up and about. Zometeen, de 3 over 12.
0: Drie belangrijkste tracks van de dag. Een superster uit Ierland komt naar Nederland. En...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Lieselot van Prijsvrij.
10: Lot, je bent op de radio, hè?
9: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
10: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
9: Ja, dat wou ik dus zeggen.
10: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
19: Sorry. Maar het is WK!
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: En dat betekent hoog tijd voor een update van de drie belangrijkste liedjes van vandaag in de 3 over 12. Hoor je zo meteen na het nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
1: Goedemiddag. Amerika maakt zich op voor een stukje entertainment.
2: And it's gonna happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people haven't seen this yet.
3: NOS op 3.
1: Precies dit vertel ik je zo meteen. Eerst dit, Nederlandse en Duitse militairen gaan naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om tientallen militairen. Premier Jette verklapt nog niet wat ze daar precies gaan doen.
4: Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen, maar wij laten natuurlijk al lang ook als Nederland zien dat we ook onze partners in Oost-Europa op allerlei manieren ondersteunen. Net zoals dat we dat langere tijd doen met de inzet van onze F-16's.
1: Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de landen voelen zich bedreigd door Rusland. Volgens premier Jette wordt er al een tijdje gewerkt aan dit plan. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Ze zijn de derde provincie die dat gaat doen na Zeeland en Drenthe. Deze provinciebestuurder legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
5: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te houden.
1: Op 30 juni gaat de vlag half stok voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Kitty Kotti de vlag dan in top. En dat gebeurt op het provinciehuis. En dan nog een bijzonder gezicht bij het Witte Huis. Met allerlei hijskranen worden nu grote bogen en stijgers neergezet. En dan wordt er een enorme tent opgebouwd. Want binnenkort is er namelijk een UFC-gevecht in de tuin van Donald Trump. Hij wordt 80 jaar, plus de Verenigde Staten bestaan 250 jaar. Hij vond het daarom een mooi moment om een bokswedstrijd te hosten, vertelt deze verslaggever van NBC News.
6: The president's been a fan for a long time and Dana White says it was the president's idea to hold this fight here at the White House. The fighters are even set to walk out from the Oval Office.
1: Hij zegt dus dat de vechters mogelijk opkomen vanuit de Oval Office. Dat is de werkruimte van de president. En nog weer voor je vanmiddag lost de bewolking grotendeels op. Gaan we de zon wat vaker zien. De temperatuur dan nog. Het wordt een graad of 16 in het noorden van het land. Tot een graad of 25 in het zuid.
0: Dan het verkeer van de ANWB. Rustig op de weg. Wel viel op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterreis ook dichter met een kwartiertje vertraging. En dan nog op de A22 tussen Beverwijk en Velsen. Bij de Velsertunnel waren problemen met de slagbomen die niet meer omhoog gingen. Dat is zojuist opgelost, maar voor de Velsertunnel in richting van Velsen moet je wel nog met ongeveer een kwartier vertraging rekening houden. Andere files in Nederland zijn 10 minuten of korter.
3: 3FM.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Voordat ik hier manager

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: 3FM. Mark Meijer.
5: Goedemiddag, even na 12 op de woensdag. Bijna halverwege de werkweek en tijd voor de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. En we trappen hem af met een van de meest gestreamde en op de radio gedraaide liedjes van het moment. I Just Might van Bruno Mars.

legde met zijn muziek. In september strijkt de Formule 1 voor de laatste keer neer in Zandvoort. En Afrojack is daarbij. Ook La Fuente gaat er optreden. Nederlands trots. En nog een beetje power voor die laatste keer. Je hoorde Afrojack samen met Allo Black in My World op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Het is je dagelijkse lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag, zodat je weer even helemaal weet wat het belangrijkste muzieknieuws van vandaag is. Dus op naar de nummer 1. Vanavond staat er een superster in AFAS Live in Amsterdam. Een van de bijzonderste stemmen wat mij betreft uit de muziek van dit moment. En een graag geziene gast in Nederland. Het is zeker niet de eerste keer dat hij hier is. Hij zit midden in zijn Weight of the Woods Tour, de concertreeks die bij het gelijknamige album hoort. En ik zat even in zijn agenda te kijken. Hij is lekker aan het rondreizen. In 7 dagen is Nederland het 5e land dat hij aandoet. Vanavond staat hij dus in Amsterdam. Dermot Kennedy heet hij. Bovenaan de 3 over 12 hoor je Power Over Me.

heerlijk lekker je trommelvliezen binnen, hè? Die diepe, lage stem, zo fijn. Dermot Kennedy bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. Want vanavond met zijn Weight of the Woods Tour in AFAS Live in Amsterdam. Je hoorde Power Over Me.

zeggen. De voorzitter van de Teddy Swims fanclub. Ook omdat hij gewoon alles kan. Goede popliedjes maken. Ik heb ergens vorige week laten horen dat hij bekend is geworden door een cover van Michael Jackson. Superveel soul zat daarin. Dat deed hij ook heel goed. Hij heeft nu een concert van Papa Roach gecrashed. Om, weet je wel, van cut my life into pieces. This is my last resort. Die gasten. Dat heeft hij gecrashed. Heeft hij een paar metal liedjes met ze gezongen. Kan hij ook. Maakt hem allemaal niet zoveel uit. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, hoorde je bij 3FM.

0: Just A, Jack Style en John, you're the turn the lights off. Goedemiddag, mijn naam is Mart en ik vind dat we eens een keertje moeten hebben over taal. Taal is leuk en taal is een beetje een nerdig iets, maar taal is leuk, taal is levend, taal is sexy en de Nederlandse taal verdient een voetstuk. En dus heb ik besloten dat te creëren. Met meerdere E's en een trema op de E.
1: We maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Zo op mijn weg met gevoelsnaren geraakt.
0: Marts Taaljournaal. Kijk, mensen in mijn omgeving weten van mij dat ik... Mensen vinden me een taalnerd of een taalnatie. Maar houden van de taal is helemaal niet een slechte eigenschap. Het is juist mooi. En ik dacht, ik roep het taaljournaal in het leven. Het taaljournaal kan ik gewoon iedere dag starten als ik wil. Als er iets gaande is rondom de taal. Iets dat ik je wil laten horen. Zo hoorde ik iets in een voetbalpodcast dat ik zo prachtig vond dat ik dacht, mooi. We zwengelen het taaljournaal even aan. Zwengelen en ik ga het je even laten horen. Voetbalpodcasts zijn sowieso prachtige plekken voor taalkronkels. Dingen worden verbasterd, dingen worden gecontamineerd. Want voetballers zijn creatief met taal, dus waarom de analisten en de opiniemakers niet? Nou, ik kwam een prachtige nieuwe uitdrukking tegen die ik wil vragen om in je vocabulaire op te nemen in een podcast over Ajax. Luister goed.
5: Ja, het is altijd wel mooi en vooral achteraf mooi scoren.
0: Achteraf is het mooi scoren. Is toch prachtig? Meeste mensen zeggen achteraf is het mooi wonen, wat dan betekent... nadat iets gebeurd is kun je veel makkelijker kritiek erop leveren. Maar zeker in voetbal en vooral bij analisten... is dit natuurlijk veel mooier. Achteraf is het mooi scoren. De dubbele betekenis van scoren alleen al. Achteraf weet iedereen hoe je dat ene doelpunt had moeten maken. Toch met rechts, toch met links, toch met je hoofd. Of achteraf kun je makkelijk scoren met uitspraken op tv of op social media. Dus, voortaan, als het gaat over sport... wil ik graag pleiten voor de uitdrukking...
5: Vooral achteraf mooi scoren.
6: Kom op, 3FM.
7: Meer Nederlands talent ontdekken.
8: 3FM.
9: Hi, dit is Mika en ik ben 3FM Talent.

liedje horen van de Olivia Dean dat nieuw is op 3FM. Maar jij als kritische, goed ingelichte 3FM-luisteraar zal misschien zeggen, dit liedje ken ik al lang. En dat klopt. En misschien is het goed om even uit te leggen hoe dat werkt. Soms brengen artiesten een album uit en dan gaan ze het jaar daarna langzaam liedjes van dat album opnieuw een beetje naar radiostations en streamingdiensten duwen. Zo van, ja, op dat album van mij staat trouwens ook dit liedje. Misschien heb je dat wel gemist. Ik zou het leuk vinden als jullie daar nog eens naar luisteren en wat mee doen. Nou, zo kregen wij bijvoorbeeld een mailtje van Olivia Dean. Die zei, hey, ik weet niet of jullie dat album The Art of Loving van mij goed geluisterd hebben. Maar ken je dat liedje Baby Steps? Dat is wel leuk, toch? Nou, zijn wij het volledig mee eens dus als we de goedkeuring van Olivia hebben om het te draaien. Dan doen we het graag. De niet nieuwe, maar wel afgestofte Olivia Dean heet Baby Steps op 3.

0: 3FM met de nieuwste Jelly Roll, die heet I'm Good. Binnen een paar minuten kans op het allerliefste plantje van Nederland. Qua uiterlijk, omdat hij mooi, groen is, prachtige bladeren heeft, het 3FM-logo in het blad. Maar ook qua karakter. Ik kan altijd mijn ei bij ze kwijt en het doet me dus ook altijd een beetje pijn om weer een van die planten weg te moeten zenden. Maar ja, ze zijn niet voor mij. Ze zijn voor jou. Je kan binnen een paar minuten de 3FM-kantoorplant winnen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere deze.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week calvésauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: 3FM. Het is bijna exact 1 uur. Dat betekent dat we zo BN'er met een baan spelen. Ik leg je zo uit hoe het spelletje werkt, maar... je kan wel het allerleukste plantje van Nederland winnen. Stay tuned. Eerst gaan we naar het nieuws, krijg je van Stef Banstra.
11: Hey Mart, goedemiddag. Het zit er bijna op.
12: We zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop en dan zijn jullie klaar.
13: NOS op 3.
11: Ja, wat precies hoor je zo meteen. Eerst dit. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland toe om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Meteen na de Russische inval in Oekraïne hebben de NAVO-landen gezegd: Rusland is onze grootste dreiging. Dat zegt mijn collega van de buitenlandredactie Roemer.
14: En toen zijn zij plannen gaan maken van hoe de NAVO zich dan het beste tegen de Russen kan weren. In welke landen, welke regio's extra militairen nodig zijn. En wie die militairen dan moet gaan leveren. Ja, en dit nieuwe hoofdkwartier, dat is daar eigenlijk een van de resultaten van. Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland.
11: Want Estland, Letland en Litouwen grenzen aan Rusland en zijn om die reden kwetsbaar. Op Schiphol is een vrachtmedewerker opgepakt die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ook ruim €10.000 aan contant geld. De politie heeft opnieuw ingegrepen op een strandje in Rotterdam. Het is daar al een paar avonden op rij onrustig. Er werd gevochten. Vorige week ging ook een oproep op social media rond voor een illegaal feest. De politie is er gisteren naartoe gegaan met wapenstokken en politiehonden om de jongeren uit Rotterdam weg te sturen. Ja, en voor de meeste leerlingen zitten ze er inmiddels op, de eindexamens. Gisteren sloten HAVO en VWO af met Frans en natuurkunde. Omroep Zeeland ging naar het Goeze Lyceum.
12: Het is 4 uur, de tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. We zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop en dan zijn jullie klaar.
15: Hoe is het gegaan?
16: Ja, ik had natuurkunde. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ja, je weet nooit bij natuurkunde.
15: Ik denk dat het wel prima cijfer is.
17: Ja, ik ben heel gewoon blij dat het voorbij is.
15: Hoe is het dan dat moment in juni dat je dat belletje komt?
16: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehad of niet heb gehad. Dus we gaan het afwachten.
11: En vanmiddag staan nog de examens Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks op het programma. En dan zijn de eindexamenleerlingen echt helemaal klaar. En dan is het de beurt aan docenten om alles na te kijken. Gaan we naar Beethoven. Vanmiddag lost de bewolking grotendeels op. Gaan we de zon vaker zien. De temperatuur nog even. Het wordt een graad of 16 in het noorden tot een graad of 25 in het zuiden.
10: Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt op dit moment 21 kilometer file. Niet zoveel aan de hand. Langs de files op dit moment staan op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Bij Den Hoorn zijn ze bezig met bergen na een eerder ongeluk. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Heb je 20 minuten vertraging. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A58 tussen Breda en Eindhoven. Ter hoogte van Oorschot geeft dat een kwartier vertraging.
13: 3FM.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Amerikanen voor Real Talk. You and me, Real Talk. Toen je dit liedje voor het eerst hoorde van Bebe Rexha en Faithless, dacht jij toen, oh my god, moet dit? En nu je hem een paar keer gehoord hebt, denk je dan stiekem ook bij jezelf, ah, is eigenlijk best wel leuk. Ben ik daar de

0: winnen. Afgelopen week is mijn huis geheel en volledig aan kant gemaakt door mijn huisgenoot. Hij heeft wat nieuwe planten gehaald. Die staan in het huis. Dat staat fantastisch. Ik ben er zo blij mee. Ze zijn nep. Maar dat maakt verder niet zo heel veel uit, want ik kan geen planten in leven houden. Dus het ziet er wel gezellig uit. En ik gun jou datzelfde gevoel. Van wat nieuwe plantjes, een beetje frissere look en een beetje leven in je huis. Waar het bij mij dus een beetje aan ontbreekt. Nou, dat kan in de vorm van de 3FM kantoorplant. We hebben een pannenkoekplantje laten maken waar het 3FM logo in het blad zit, zodat je altijd aan je lievelingsradiostation kan denken. En je kunt hem winnen. Kost helemaal niks, behalve 30 seconden van je aandacht. Want je gaat zo meteen een BN'er horen met een nieuwe baan. Deze persoon ken je van iets totaal anders. Andere beroepsgroep, andere occupatie. Maar hoe leuk is het om af en toe even voor je te zien dat die BN'er iets totaal anders is gaan doen. Dus je hoort zo meteen de stem van een bekende Nederlander. Vraag 1 is, wie is dit? En je hoort allemaal achtergrondgeluiden van een bepaalde baan. Vraag 2 is, welke nieuwe baan heb ik die BN'er dan gegeven? Komt ie aan.
1: Ik besef me heel erg goed dat als prinses van Oranje, dat het toch echt wel een onderdeel is van het leven om ook zeker jullie allemaal gezellig bij te hebben. Zeker als ik aan officiële evenementen deelneem. Maar desalniettemin, dan neem ik zo'n moment op de brug in Amsterdam. Qua het beeld is allemaal heel idyllisch, meisje op de brug en leuk Amsterdam. Maar ja, ik sta toch tegenover een muur van zo'n 60 man pers.
0: Oké. Ik denk dat die te doen is. Prove me right or prove me wrong. Welke BN'er was dit? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Stuur het door met een berichtje in de NPO Luister-app. Berichtje kost je niks, maar kan je wel de 3FM kantoorplant opleveren als je het juiste antwoord instuurt op BN'er met een baan. Nu op 3FM de nieuwste Noah Kahan. Die heet American Cars.

0: speciaal voor jou of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: 1982, denk ik.
1: 83.
0: Zo, ik zat nog in de buurt ook. Ja. Je zit heerlijk te rijden. Ik zit even na te denken. Jij bent een chauffeur die 36.000 liter melk achterin heeft. Maar heb jij zo'n, zeg maar, rechthoekige oplegger waar allemaal melkverpakkingen in staan? Of heb je zo'n ronde tank?
1: Hoor, zo'n mooie ronde tank.
0: Ja, dat is ook alweer kloten. Want ik dacht, als het dan deze week de meeste dagen, behalve vandaag 30 graden is, dan kan je eventjes in de koel naar binnen. Maar ik vrees dat het moeilijk wordt om in die tank naar binnen te gaan.
1: Ja, maar ja, je moet bij de boer ook melk halen. Dus het zou kunnen, maar weet je, dat... Het is stelen, hè? Dat mag niet.
0: Nee, maar ik bedoel meer gewoon, zeg maar, stel je voor dat je zo'n oplegger zou hebben, waar je dan even in kan, gewoon zo'n koelcel.
1: Oh,
0: dan
1: zo
0: kun je even afkoelen voordat je weer naar buiten kan.
1: Ja, ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Ja, ja, helaas. Dus dan moet je af en toe maar even een ijsje ergens voor jezelf halen, toch?
1: Nou, dat bedoel ik maar.
0: Hey, we zijn dus bezig met BN'er met een baan. Het is je eindelijk gelukt om het antwoord in te sturen voor iedereen die het net gemist heeft. Ga ik nog even snel de opgave laten horen. De vraag is dus, welke bekende Nederlander hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: Ik besef me heel erg goed dat als Prinses van Oranje, dat het toch echt wel een onderdeel is van het leven om ook zeker jullie allemaal gezellig bij te hebben. Zeker als ik aan officiële evenementen deelneem. Maar desalniettemin.
0: Nou, zeg het maar. Welke BN hebben we hier gehoord en welke nieuwe baan had zij?
1: Prinses Amalia, maar als barvrouw.
0: Kijk eens even, als barvrouw, dat klopt met al dat lawaai op de achtergrond van die muziek en die lallende mensen, maar die stem dan
2: dat,
0: luisteren.
2: Als Prinses van Oranje, dat het toch echt wel een onderdeel is van het leven om ook zeker jullie allemaal gezellig bij te hebben.
0: Ja, supergoed gehoord. Dat was inderdaad Amalia. Je moet de zussen ook nog maar voor elkaar kunnen onderscheiden, Hendrik, maar dat heb je uitstekend gedaan.
1: Ja.
0: En ze stond inderdaad in de kroeg en dat betekent dat de 3FM kantoorplant naar jou toe komt en jouw plant heet Victoria. Gaan we naar je opsturen.
1: Oh, fantastisch.
0: Heel veel succes nog vandaag en ook de komende dagen in de warmte.
1: Komt helemaal goed.
0: Doei.

0: Waarom niet?
1: Je bent er doorheen. Heb je heel vaak dat je BN'er met een baan hoort en echt geen flauw idee hebt?
0: Best wel vaak.
1: Dus hoe voelt het nu dat je nu dat veelbegeerde plekje op dat radiopodium te pakken hebt?
0: Dit lijkt een superstar, hè? Dat hoorde je net al.
1: Ja, Jamilia was speciaal voor jou. Ik heb zo meteen Direct met 90s Kid. Is die ook

12 jaar heeft dit dus geduurd. Besef even, 12 jaar. 12 jaar geleden, ik was 15, man. Ik zat in de derde. Ik had net besloten dat ik 1M-profiel ging doen met wiskunde A en met Duits. Want dat vond ik al het makkelijkst. Met al die vakken uiteindelijk niks gedaan. Maar dat voelde toen als een wijze levenskeuze. En inmiddels niet heel veel wijzer geworden, maar wel 12 jaar ouder. Ja, het duurde 12 jaar totdat Martin Garrix en Ed Sheeran dit liedje een keertje gingen uitbrengen. Die zaten in de eerste fase van hun bekendheid een jaar of 12 geleden. Hadden net gepiekt en toen dachten ze, weet je, we gaan een keertje samen de studio in. Toen hebben ze dit liedje al opgenomen, die repeat it die je zojuist hoorde. Maar ze hadden hem zelf niet zo heel veel op repeat staan. Want iets voor hen klopte gewoon nog niet helemaal. Nou, in de tussentijd, je weet hoe dat gaat. Drukker en drukker, meer shows, meer albums. Ene world tour na de ander. Dus geen tijd om dat liedje samen een beetje op te poetsen. Tot nu! Het is eindelijk gelukt. Ze hebben hem laten glanzen. En nu, 12 jaar later, heel leuk om nog een beetje die signature van toen in die beide heren te horen. Is hij uit Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.

via de NPO luister-app. Fijn om te horen. Caitlin die zegt, ben altijd blij met Wolf Alice. Van hun nieuwste album hoorde je Just Two Girls. Iets meer dan 2 weken en dan komt er voor het eerst een wolf in de Beekse Bergen. Namelijk Wolf Alice tijdens Best Kept Secret. Net even opgezocht. De Beekse Bergen heeft normaal gesproken geen wolf in de collectie. Maar als Wolf Alice komt, dan maken ze graag een uitzondering. Hey, goedemiddag, Mart hier op 3FM. Zin om je muzikaal gezien een klein beetje te prikkelen. Een klein beetje te stimuleren. Dus de nieuwste van Lola Young hoor je in een paar minuten. Maar eerst even deze. Van voordat Charlie XCX echt Brad was en ze dit liedje maakte voor The Fault in Our Stars. Toen waar alle meiden van uit de middelbare school moesten huilen. Dus ik heb er maar niet gekeken. Boom clap, Charlie XCX, 3FM. Ja,

0: ben vanaf woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.

Fever Dream. Nieuws uit muziekland en uit de muziekwereld waar we denk ik allemaal gelukkig van worden. Het gaat weer wat beter met Lola Young. Misschien heb je die beelden nog wel op het netvlies dat ze vorig jaar in elkaar zakte op het podium. Daarna gingen alle shows bij haar uit de agenda. Pakte ze ook vooral alle vormen van hulp aan. Ik zat een interview met haar te lezen. Ze heeft het echt in een jaar allemaal afgewerkt. Verslavingszorg, therapie, professionele hulp voor artiesten. Alles heeft ze gepakt om beter te worden. En dat is nu gelukt, een jaar verder. Dat hoor je misschien niet helemaal op haar nieuwste liedje. Het klinkt een beetje down, maar je hoort wel dat ze gegroeid is. Er zit lading en gewicht aan het nieuwe liedje. En ik vind het echt ontzettend bijzonder klinken. Dus dit is hem, de nieuwste Lola Young bij 3FM. Hij heet From Down Here.

Shawn Mendes. There's nothing holding me back, hoorde je bij 3FM. Hoe zit je erin? Hoe voelt hij? Die laatste 2, 3, 4 uurtjes van die werkdag gaan ze nog een beetje. Ik heb goed nieuws voor je. Tegen de tijd dat het echt taai gaat worden, zo rond 3:30... hoor je de Hocus Pocus mix bij Sophie Hielkema. Die trapt hem even flink op zijn staart. Dan zorg je ervoor dat je muzikaal gezien even die laatste beetjes energie bij je hebt. En een nieuwe Megahit Memory heeft ze ook zo meteen.

0: deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie, ik?
0: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
1: Echt waar?
0: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
1: Woehoe!
0: Op sunweb.nl.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
12: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
11: Dus nog meer vakantie voor je geld.
12: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog.

0: Stef Banstra. Nee, goedemiddag.
1: Nee, is weer goedemiddag. In Duitsland is een terrorist veroordeeld tot 13 jaar celstraf.
2: NOS op 3.
1: Het gaat om een vrouw, Danielle Klette. Die was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden ineens opgepakt door de politie in Berlijn. En daar leefde ze onder een valse naam. Ze was lid van een terreurgroep. Die pleegde in de jaren 70 en 80 aanslagen vanuit een radicaal linkse overtuiging, zegt onze correspondent Gimbal Duk.
3: Vaak gericht op zakenlieden, op politici, op bankiers onder meer. Maar die groep kennen we ook vooral onderverdeeld in 3 generaties. En Danielle Klette hoort bij de groep die bij de laatste 3e generatie hoorde. En die groep is, als je afgaat op de doelen die zij hadden, misschien wat minder ideologisch geweest dan die groepen daarvoor. Zij richten zich vooral op overvallen op supermarkten, op banken, op wapen, op geldtransporten. En iets minder gericht op aanslagen op personen zelf.
1: En er loopt nog een zaak tegen Klette bij een andere rechtbank. Ze wordt namelijk ook verdacht van het beschieten van een Amerikaanse ambassade en een poging tot het plegen van een bomaanslag bij een bank en een gevangenis. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Defensieminister Jessel Gus schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar gaat helpen bij een permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. De KNVB verhuist toch niet naar Almere. De voetbalbond wilde dat misschien omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast die verhuizing nu af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. En Schierman de Koog gaat opnieuw alle zwerfkatten op het eiland proberen te vangen. Het gaat om een stuk of 70 verwilderde katten die gevaar vormen voor kwetsbare vogels en konijnen op het eiland.
4: We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu? En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Heeft ook opgeleverd dat we 70 katten al hebben weggevangen.
1: En het is belangrijk dat alle zwerfkatten worden gevangen, zodat er geen nieuwe zwerfkatjes meer bijkomen op Schier. En dat gaan ze nog niet nu doen, maar komende winter.
4: Katten hebben op dit moment heel veel prooidieren tot hun beschikking. Ze kunnen zich het buikje helemaal vol eten, om zo maar te zeggen. In de winter hebben de katten weinig prooidieren en laten zich makkelijker vangen met aas in zo'n vangkooi.
1: En nog weer voor je zonnig bij een graad of 16 in het noorden tot een graad of 25 in het zuiden. Morgen ook droog, veel zon dan. Het wordt ietsjes warmer zelfs.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Sophie Hielkema.
6: Hartelijk welkom bij de show op deze, licht zonovergoten woensdagmiddag. We gaan de helft van de week vieren met Chef Special in your arms zometeen. Maar eerst nog, another.

De Chaffies, wat mij betreft, in hun muzikale prime. Niet voor niets een meest beluisterde In Your Arms bij 3FM. Een hele goede middag, Sophie hier. Ik heb de fijnste muziek voor je meegenomen. Anders kan ik niet komen opdagen in Hilversum natuurlijk. Klein stukje nostalgie. Uiteraard de snoeppot voor op de werkvloer. En de handige facts voor deze week. Ik zat gisteren te denken, ja, je kan dus Harry Styles overal in Amsterdam tegen het lijf lopen deze 3 weken. Maar wat doe je dan? Nou, 1 grote tip die ik je geef, en je gaat me dankbaar

0: Dus wat doe je dan? Nou, ik heb even wat feitjes voor je opgezocht over Harry Styles. Mocht je dan in gesprek raken met hem, dan weet je waar het over kan hebben. Zijn favoriete eten, spruiten vindt hij lekker. Mais, croissants en ook taco's. Hij vindt olijven heel goor. Bietjes vindt hij ook niet te nassen. En hij eet ook vega, dus dat is ook fijn om mee te nemen. Zijn lievelingsdier is een hond. Hardlopen, tennis, voetbal, American football zijn zijn lievelingssporten om te kijken en ook om uit te voeren. En zijn favoriete bloem is de zonnebloem. Dus mocht je hem willen verrassen, niet dat hij single is, maar toch. Dus samengevat, als je met een maiskolf onder de arm begint over de tennisseizoen van Carlos Alcaraz, dan moet het helemaal goed komen. Succes. Mr. Styles hoor je nu met zijn meegehit van deze 3FM.
1: Harry Styles, Dance No More.
2: 3FM, May.

ze allemaal bij hem. Maar goed, hij is niet de enige die houdt van tijdloze tracks. Heel soms mag ik er eentje van hem lenen. En wat voor eentje? Want Nio en Closer ga je zo meteen horen. Nou, als dat je werkdag niet opfrist en opfleurt, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort hem zo meteen na Chaperone. Dit is...

aangekondigd. Die gaat de Stray Dogs heten. Oftewel zwerfhondjes. Moeten nog wel 4 maanden op wachten. Maar goed, als ze nu en dan een nieuwe parel voor ons droppen, dan moet het helemaal goed komen. En ze komen in januari van volgend jaar naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor 2 shows. Die kaarten die gaan maandag in de verkoop. Hey, ik heb iets voor je klaar liggen dat minstens zo lekker is. Zeker vandaag. Namelijk een nieuwe oude megahit voor In Megahit Memories. Iedere dag dan trek ik na 2:30 de lade vol met X3FM megahits open. Om weer zo'n lekkere gouden oude eruit te halen voor je. Je hoort hem sowieso over 1 minuutje of 6 in zijn geheel. Maar je mag alvast raden wat ik er tussenuit heb geplukt. Aan de hand van deze 1 seconde. Meer krijg je niet, er komt hij aan. Het is best te spreken in 1 seconde. Maar ik ben benieuwd of het je gaat lukken. Als je die bewijsdrang voelt, voel je welkom in de NPO Luister-app. Ik zoek de artiest en de titel. Wat is die Megahit Memory van vandaag? En heb je het goed, krijg je een dikke vette shout-out op de radio. Dus kom maar door.

liedje altijd klinken als een wekker van de iPhone. Somber en 12 to 12. Ja, ik weet gewoon 100% zeker dat Arjan en Barry, die staan echt te springen voor de radio. Ja, die weten al precies wat er nu te wachten staat. Ik heb me namelijk zwaar uitgesloten vandaag op de megahit Memories. Misschien wel de meest underrated zomerhit van 2022. Een absolute oorworm. En dit vind ik zo leuk, want ik kan je dus ook meenemen in de DJ-vergaderingen waar ik zelf bij ben geweest. Kijk, die megahits uit de 90's, daar heb ik persoonlijk niet aan bijgedragen. Maar deze dus wel. Maar puur omdat ik heel lui mijn hand omhoog stak. Van ja, deze vind ik leuk. Want Andres Odijk, die hoor je vanavond weer met de avondshow vanaf 7 uur. Die werkte nog maar een paar maandjes bij 3FM. Ik kende hem nog helemaal niet. Nou, ik kan je vertellen, zo'n vergadering is best wel spannend. Best wel ongemakkelijk in het begin. Maar ik vond het heel tof van hem. Want hij durfde gewoon meteen zijn mond open te trekken. En hij zei, ja, ik heb een liedje gevonden. Een nieuw liedje, dat vind ik super tof. Dus wij gingen met z'n allen luisteren. En iedereen keek elkaar aan van, nou, die nieuwe kid on the block, die heeft wel gelijk. Deze moet gewoon dikke vette meegehit worden. Dus een shout-out naar Andres Odijk. Zorg ervoor dat wij hem in de etalage hebben kunnen zetten. En daarom nu ook weer eens op de radio. De meegehit memory van vandaag is van Andersen Paak en Haley Steinfeld. Dit is Coasts.

van vandaag. Haley Steinfeld en Anderson .Paak, zeg ik altijd. Maar het is gewoon Anderson .Paak. Met Coast uit 2022. Ja, die was lekker zomers. Maar denk maar niet dat we daar gaan stoppen. Het kan nog veel zomerser. En ook een beetje de beuk erin. Dat is lekker zo richting de helft van de week. Nou, we zitten al over de helft van de week. Even wat extra power erin met straks sowieso de Hocus Focus mix. Maar dit is eigenlijk een mini Hocus Focus.

Daarvoor nog... de nieuwste van Lemmer, Alive. Er komen heel veel leuke reacties binnen via de NPO Luister-app. Iedere keer als ik hem draai. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Dat ga ik de rest van de week nog doen. En

0: die viel even heel heerlijk, deze ciao adios.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Lekker hocus focus met

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in twee, hè?
7: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
8: Jij bent bellig, toch?
9: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
7: Stream Knockout Champs nu gratis op NPO Start.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: zometeen de nieuwste van Bakermat. I love life. Nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De oranje selectie voor het WK is bekend.
2: Voor mij geen verrassing, omdat ik hem in maart al wilde selecteren. Toen was hij geblesseerd. En hij is weer terug. Hij heeft de laatste wedstrijden bij zijn club, die helaas zijn gedegradeerd, maar volledig gespeeld. Dus, en ik hou van dat soort spelers die ook betrouwbaar zijn in hun voetbal.
0: NOS op 3.
1: Jij hoorde bondscoach Ronald Koeman die net een persconferentie gaf. Hij had het over Crescencio Somerville, die gaat debuteren op het WK. Dit WK inderdaad. Die komt uit voor West Ham United, die speler. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. De man die afgelopen jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Uit onderzoek blijkt ook dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Een verkeerd e-mailadres leidde mogelijk tot het aflassen van een dancefestival in Amsterdam eerder deze maand. De gemeente vroeg een paar keer om advies aan een club over een grote tent die dat festival wilde neerzetten, maar die mails kwamen niet aan. En hoe dat kan, wordt nog uitgezocht. Uit een evaluatie blijkt nu al dat alle communicatie chaotisch is verlopen. En bij een studentenflat in Amstelveen zit de studenten momenteel zonder koud water. Ja, het duurt al maanden, dus inmiddels zijn ze het wel een beetje gewend. Maar met deze warmere dagen is het niet bepaald fijn.
3: Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen. Voor een flesje water is niet nice. Het is ook met tentamens, dus je wil gewoon genoeg water hebben en naar de wc kunnen als dat nodig is. Voor een hele flat, dus 350 man zijn er 2 dicties. Dus dat is top opgelost. Water ligt er weer uit. Maar volgens mij fixen ze het probleem nu wel definitief, dus dat is fijn. Maar ja, nu wel voor de eerste keer. Tenminste, dat ik weet dat het wel gewoon echt grootschalige reparaties zijn. Dus dat is dat biedt wel hoop.
1: Ja, vandaag wordt de waterleiding inderdaad gefixt. De studenten in Amstelveen hebben hoop dat het waterprobleem dan definitief is opgelost. Het weer zonnig nu bij een graad of 16 in het noorden tot 25 in het zuiden. Ja, morgen weer droog. Veel zon dan, het wordt ietsjes warmer zelfs. Heerlijk.

0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.

0: 99 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Chester Trumper, Gijsling 2, hè?
7: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
8: Jij bent bellig, toch?
9: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders
7: had. Stream Knockout Champs, nu gratis op NPO Start.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
11: Sophie Hielkema.
12: Ik vind het wel zo fijn voor jou als alles een beetje in balans is. Een beetje feng shui. Dus zo meteen gaan we even rammen tijdens Bakermat. Maar eerst tot rust komen tijdens deze van Ben Howard.

onze Hunted Sterren. Spannend tv-programma van Avondros. En zij zitten erin dit seizoen, onze eigen Barend en Benner. Over de tactiek van onze middagvrienden zijn de meningen verdeeld online, las ik al. Maar goed, het zijn in ieder geval geen saaie kandidaten. Maar ik had ook niet anders van ze verwacht. Zometeen zijn ze er weer na 4 uur. Vandaag onder andere alles over de WK-selectie, dus dat wil je sowieso niet missen. En tot die tijd, nou allereerst een rammer van een Hocus Focus mix. Kijk, we zitten op de helft van de week, dus dan is het wel lekker als je een beetje extra power voor je kiezen krijgt. Dat is allemaal voor je geregeld. Ik ga ook een oudje van Zara Larsson voor je draaien. Die heb je sowieso een tijdje niet gehoord. Maar eerst deze glijer van Bruno Mars. Risk It All hoor je nu bij 3FM. Welkom.

Barbara Larsson, Words. Ja, deze is al wat ouder in die game, dit liedje. En we zijn natuurlijk helemaal in de ban van die Midnight Sun, onder andere. En alle featurings die ze ook heeft vanwege de nieuwe album. Maar ik hoor nu allemaal ook van die oude Sarah Larsson liedjes voorbij komen. Dat ik denk, oh, dat was zij ook deze bijvoorbeeld.

0: gaat helemaal wild. On the loose.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Misschien ben jij dat ook wel. De kip zonder kop, rennend over de redactie, over een weiland, in de sportkantine. Omdat je denkt, ik heb het overzicht niet meer. Het gaat even niet meer. Rustig aan, maar eigenlijk niet, want ik wil je uitnodigen om een tandje erbij te geven. Kijk, ik weet dat het richting einde werkdag loopt nu, maar je kan jezelf een groot plezier doen door nog even dat onderste uit de kant te schrapen voordat je weer huiswaarts mag gaan keren. Nou, is het wel zo lekker als je daar een beetje hulp bij krijgt, toch? Nou, ik zal je zeggen, als je naar 3fm.nl/mix gaat, sla dat linkje even ergens op in je hoofd of in je telefoon. Dan krijg je een hele grote collectie aan energieke mixjes. Echt een schatkist aan muziek. Want daar staan alle mixen op een rij die je ooit op 3FM hebt gehoord in mijn show. En vandaag hoor je uiteraard weer een nieuwe. Zo meteen op de radio en daarna dus direct op 3fm.nl/mix. Zodat ook als je even geen 3FM luistert, dat je hem altijd bij de hand hebt om al die klusjes op uit te voeren. En nu wil ik van je weten waar je zo meteen mee aan de slag gaat. Laat dat even weten in de NPO Luister-app. Dat is ons communicatiemiddel. Want ik heb een leuke beloning voor degene die dat klusje ook echt afkrijgt tijdens die mix. Dus laat het maar even weten in die NPO Luister-app. Wat ga je...

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om aan.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

uit te gaan voeren. Het liefst eentje die je al een tijdje uitstelt. Want geloof mij, als je dat klusje nou even uitvoert tijdens die mix zometeen, nou dan vlieg je er echt doorheen. Ik zit even in de NPO Luister-app te kijken. Hein bijvoorbeeld, die zegt: ik ben een topo. Nou nee, ik ben topo aan het oefenen met mijn allerbeste vriend. Topo met je bestie. Hij zegt: de eerste toets zit erop en ik denk dat ik een 10 heb. Kijk eens even, die Hein die is zelfverzekerd. Laat ook even weten wat je gaat uitvoeren tijdens die Hocus Focus mix. Want ik heb hier in de studio staan een goed gevulde snoeppot. Wie weet met jouw naam erop. Dus

0: denken, omdat ik morgen mijn afscheidsborrel heb.
1: Ja, dat allereerst. Dat is natuurlijk een belangrijk feit. Dus ben je een speech aan het schrijven ook voor al je collega's en zo?
0: Ja, ja, ik wilde even een leuk verhaaltje gaan houden, inderdaad.
1: En is dat iets waar je aanleg voor hebt, vind je zelf? Ben je een soepele prater?
0: Mij lukt het wel redelijk, ja. Ik doe mijn best, zullen we maar zeggen.
1: Als ik jou zo spreek, denk ik dat het helemaal goed komt. En jij stuurde ook nog iets anders over soepele praters gesproken. Nou, dat was ik toen echt helemaal niet. Want wat stuurde jij nog meer door de NPO Luister-app? Ik weet niet wat ik zie, joh.
0: Nee, nou, ik was even bij Beeld en Geluid, heeft zeg maar het archief online gezet van heel veel jaren terug.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ga eens even kijken wat de eerste uitzending van Sofie is die je online staat.
1: Echt. Een treurige dag vandaag. Dat is blijkbaar, ik was hier ook helemaal niet van op de hoogte, Frits. Dat Beeld en Geluid hier in Hilversum dus nu toegankelijk heeft gemaakt voor iedereen. Dus je kan daar een bepaalde link toe. Dan kan je naam intoetsen van een DJ of iemand anders die presenteert. En dan kan je daar dus allemaal oude fragmenten terugluisteren.
0: Precies.
1: En jij stuurt mij een fragment van Song van het Jaar, wat ik ooit presenteerde met Frank van der Lende samen. Nou, zullen we gewoon maar even een klein stukje luisteren?
0: Dat is goed.
2: 3 voor 12.
3: Song van het Jaar.
2: Ja, te gek. Live vanuit Tivoli.

0: ik hier ongemakkelijk van. Maar het is dus allemaal te vinden.
1: Ik denk dat ik dat ook heb, hoor. Dat mezelf terughoren luisteren, dat denk ik ook van... toch wel weer veel us erin en zo.
0: Nou, weet je, ik dacht, ik laat jou dit gewoon even horen. Dan gaat die afscheidsspeech van jou vast een stuk soepeler, dacht ik zo.
1: Dat hoop ik dan maar, ja.
0: En nog een cadeautje.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Mmm, lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Terug bij
4: IJzeren
3: 2, hè?
4: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
5: Jij bent bellig, toch?
6: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
4: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn...
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feelgood show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
19: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: 3FM. Middagshow 3FM met opgroeien met broers. Hoe goed is dat nou eigenlijk voor je?
2: als vrouw zijn. Je hoort het binnen nu in een paar tellen. Eerst NOS 3. Hier is Stef Banstra.
3: Ja, goedemiddag. Woensdagmiddag alweer halverwege de week. Wel tijd voor een proeverijntje, toch?
5: En echt een Rijnachtig luchtje, meneer Koolen.
20: NOS
3: Ja, wat hier precies wordt geproefd, hoor je zo meteen. Eerst dit, het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee toe. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt waarom.
21: Ja, het kabinet doet dit in verband met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. En het kabinet loopt hiermee vooruit op de mogelijkheid dat deze mijnenjager nodig is in de straat van Hormuz op enig moment. Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer open gaat.
3: De mijnenjager vertrekt morgen al. In half juni kan die dan pas worden ingezet, want mijnenjagers kunnen niet zo heel snel varen. Sportnieuws dan. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de WK-selectie. Bij de Vrij werd op het allerlaatste moment besloten om hem niet mee te nemen, zegt bondscoach Koeman.
22: Die raakte geblesseerd afgelopen zondag in de wedstrijd en het bleek dat er schade was. Dat hij 12 tot 14 dagen nodig zou hebben om weer inzetbaar te zijn. Ja, moest daar helaas ook een streep doorheen.
3: En in die persconferentie werd ook bekend dat er een debutant is. Het gaat om Crescencio Somerville. Die komt uit voor West Ham United. En ook opvallend is de terugkeer van Martin de Roon. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Een taxatiebedrijf zegt dat er vorig jaar 273.000 waren. Miljoenen woningen vond je vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden vooral. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Er zijn ook steeds vaker 201 kapwoningen tussen woningen en appartementen. En het wordt natuurlijk steeds warmer in ons land door klimaatverandering. En dat betekent ook dat je hier steeds makkelijker wijn kunt verbouwen. Een verslaggever van RTV Utrecht ging naar een wijnboer op de Utrechtse Heuvelrug, waar net een fles wordt gebotteld.
5: Lukt het, meneer Kronen?
23: Ja, het lukt.
5: Ja? Het is natuurlijk nog vroeg.
23: Ja.
5: Eerst even ruiken maar, hè. Oh, dat is wel een echt een Rijnachtig luchtje, meneer Kronen.
23: Ja.
5: Proef toch een beetje Frankrijk.
23: Ja, uiteindelijk is het.
5: Veel geluk gewenst in de toekomst.
23: Ja.
3: Ja, nou proost alvast. Zijn wijn lijkt op die uit de Bourgogne-streek in Frankrijk door natuurlijk al die zonuren nu ook hier in Nederland. Het weer van nu dan. Vanavond kun je ook nog steeds lang buiten zitten, hoor. Het is zonnig en droog overal. Morgen opnieuw een droge dag. Zon overgoten zelfs. En bij een graad of 25.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
8: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
7: Prijsvrij Vakanties.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: zijn. Het is ook weer lekker even een graadje of 10 minder. Gewoon even.
1: Zo'n gesprek van de dag. Oh, lekker hè. Gisteren 32, vannacht 22. Oh, heerlijk.
0: Ja, de nazistaat lijkt af en toe veranderd in een soort kapperswinkel.
1: Ja, we zijn echt zo'n grappig volkje met
0: ja, allen. Het is niet normaal. Het is gewoon als je een soort filter loslaat in het Rijksmuseum in het jaar 3500... die gesprekken kan filteren tot onze tijd, dan ja, gaat vandaag 90% van de dag alles over hetzelfde. Ja. Maar, ja, er zit hier natuurlijk ook nog eens een van de meest gehate mensen van Nederland achter de microfoon.
1: Ja, Nick.
0: Dankzij zijn deelname aan Hunt het Vips. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want,
2: wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Ja. Wat kan je dan even aangepakt worden, hè? Door twitterend en commentend in Nederland. Maar daarover zometeen meer.
1: Ja.
0: Eerst even een rondje door de dingen die het nieuws van de NOS niet hebben gehaald, maar volgens ons wel de moeite waard zijn.
1: En ja.
0: Ja, laat ik eens even het woord geven aan de meest spraakzame van de show tot en met nu toe. Hier is jammer gezegd.
3: Ja, dat was ophef in een Chinese chipsfabriek. Dus geen chips, maar echt chips.
0: Ja.
3: Want die hadden even wat aardappelen geïmporteerd vanuit Frankrijk.
0: Ja.
3: En een van de aardappelen bleek een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Oh!
3: Ze was bijna een patatje oorlog geweest.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Snel!
1: Nou, waar? Weet jij de naam van de Nee, hoe kan ik dat zeggen? Andersom, ik ga het andersom vertellen. Ik heb gevonden de langste naam ter wereld van een voetbalclub.
0: Oh, de langste naam?
1: De langste naam ter wereld. Hij is als volgt. Krung, Chep, Mahaktang, Among, Ratak, Shangik, Mahitara, Yaayoto, Mahadiluk, Pop, Naparat, Raketjani, Burum, Udum, Ratjiweb, Mahatataham, Among, Pimam, Awapam, Asatak, Atakowaka, Mixatakankum, Prasit, Bravo, Association, voetbalclub, gevestigd in Bangkok. Ze degradeerden in 2007 naar de tweede divisie. Ja, soms is de naam groter dan de voetbalclub zelf.
0: Lekker zeggen.
3: Ja, joh. En dat te bedenken dat in Nederland, weet je wat daar de langste is?
0: Nee.
1: Nou?
3: NAC.
0: Wat dan?
3: NAC is namelijk een combinatie van NOAD Advendo combinatie. En dat staat voor nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning combinatie.
0: Nou, dat zou ook een hele goede naam voor ons radioprogramma zijn.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Hey, doen we er nog even eentje. Volgens sommige onderzoeken ervaren meiden die opgroeien met broers vaker stress door meer competitie, ruzies en verschillen in communicatie binnen het gezin. Experts denken dat deze ervaringen invloed kunnen hebben op hoe iemand later met druk en emoties omgaat. Tegelijkertijd zeggen andere onderzoeken dat opgroeien met broers ook kan zorgen voor meer zelfvertrouwen en sterkere sociale vaardigheden. Nu hebben we één dame in ons midden met inderdaad een broer.
1: Ja.
0: En.
1: Nee, nooit ervaren, maar ik besefte me al heel, heel gauw dat ik de domste was.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Zoveel zelfkennis, dat is ook een heel lekker begin.

0: Even als luisteraar van dit radioprogramma en Nenno en Jelma ook natuurlijk. Wat voor muzieksoort is dit? Ja,
1: dat ik vroeger ook.
0: Ja, tuurlijk. De fanfare. Oké, de fanfare. Let op, die moest even klaargezet worden. En wel met de volgende reden. Zet de fanfare in de Famke Louise trofee maar klaar voor Barend en Nelly. Met andere woorden, dit is een reactie.
2: Ja.
0: Onder de hashtag HuntetNL of HuntetVips.
2: Oh,
0: Barend,
2: ja,
0: en Benner, je favoriete middagshow, hebben vorig jaar mei meegedaan aan HuntetVips. En ja. Ja, ik moet zeggen, de reacties zijn niet mals, hè, de afgelopen dagen.
2: Nee, ze zijn kritisch. Ja, en terecht ook toch?
1: Want jullie moeten dan uit de handen blijven van een stel professionele boevenvangers.
2: Ja, Barend Hoe heeft ongeveer 10 afleveringen genoemd.
0: De stagehunters.
2: Ja, de B-hunters.
0: Dus die gasten hebben alle mogelijke oplossings- en opsporingsfaciliteiten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het een klein beetje onderschat van tevoren. Want ik dacht, nou oké, ik zie die jongens niet, er is niks aan de hand. Maar wat misschien toch wel heel verstandig was geweest, is Nel en ik wel even 2 seizoenen hadden gekeken.
2: Ja.
0: Dan hadden we geweten hoe ver die gasten zijn als het gaat om opsporen van mensen. Maar wat ik ook had onderschat, is de, en ik moet daar echt wel, tuurlijk, het is nooit leuk om dat soort dingen over jezelf te lezen, maar in dit geval is het terecht en kan ik er ook wel heel goed om lachen. Maar ik had niet verwacht dat er zo'n actieve, hele teleurgestelde fanschare achter zou zitten.
2: Ja, die echte, want dat zei je ook, een van de hunters zei toch,
0: ja,
2: dat zeg maar, er zijn mensen die kijken, die waarschijnlijk ook heel graag meedoen aan het programma, die gewoon echt, die het zo goed kunnen, die elk trucje weten en die ook zeggen, ja, laat mij dan meedoen, want ik weet echt precies hoe het zit. En dan komen er van die BBN'ers die een beetje gaan doen alsof ze het spel begrijpen. Maar het voelt ook een beetje, je weet toch wel met kinderen, dat als ze hun handjes voor hun ogen doen, dat ze dan verstopt zijn. Dat waren Barend en ik een beetje. Maar wat niemand weet, Bar,
0: ja,
2: is dat, kijk. Ik ben natuurlijk zo, ik loop de hele tijd achter Barend aan, sowieso.
0: Ja.
2: Maar moeten we misschien toch even de telefoon uitdoen? Nee, ze zijn er niet, toch?
0: Loeksie Keilemaker en die appt het volgende, of die zet een comment. Die Barend heeft echt een fatale combinatie van dom en arrogant.
2: Jeetje, ja, dat vind ik wel diep journalistiek werk, ja.
0: Nou ja, dat is mooi, weet je, dat je in al die jaren toch een soort argumentatie gewoon naar voren kunt krijgen.
2: Goed zo. Arrogant niet.
0: Zo is het. Dom zeker wel.

0: Ja, wat wil je nog zeggen, Nel, over Hunted?
1: Nou, we zijn nog niet gepakt.
0: Ja.
1: En zo dom ben je ook weer niet, want jij spot de spotters. Dus misschien komen we nog wel weg.
0: Ja. Vanavond gaan we weer om, wat is het, 9:30?
1: 9:30.
0: NPO 1.
1: Ja, misschien vallen we toch mee.
0: Lekker zeg. Ja jongens, ik ben wel onder de indruk van het technische apparaat hoor, als het gaat om Nederland. Dat vind ik nou wel bijzonder hoor.
1: Ik ben ook vaak onder de indruk van het technische apparaat. Hè.
0: Heel

0: 45 minuutjes. Dan spreken we Oranje Watcher Mike Verwij van de Telegraaf. Om even de selectie van het Nederlands elftal toe te gaan lichten. De World Cup Squad.
1: Spannend.
0: Die is vrijgegeven door Ronald Koeman. En die er ook wat woorden bij heeft gezegd. Wat altijd leuk is natuurlijk. Ik bedoel van ja, we kunnen allerlei dingen lezen op telegraaf.nl en toestanden. Maar iemand die erbij is, die weet hoe het zit. En dat is leuk altijd om even te horen. Dus ja, dat krijg je zo meteen. Plus het fenomeen Barends Blokfluit.
2: En ja, je hebt hem eruit vet gehaald, hè?
0: Ik heb hem uit het vet gehaald. En ik heb ook
2: opgepoetst ook.
0: Ik wil niet oproepen tot geweld. Maar zolang hier zeg maar de ramen niet worden ingegooid, gaan we wel gewoon door.
1: Ja, heb je een beetje geoefend?
0: Ik heb dus deze keer naar die beschamende vertoning, of niet beschamend, gewoon meer dat het niet geraden werd.
1: Ja.
0: Heb ik dit keer echt geoefend.
1: Ja, dat werd tijd.
0: Het is echt, ik ben in de tuin gaan zitten, ik heb de zomer op me in laten werken. En ik weet nu dat ik echt klaar ben om iets te laten horen, waarvan ik zeker weet dat jij het ook weet
2: maar,
0: wat het is.
2: Maar echt. Maar die blokfluit die brengt hetzelfde teweeg als een Ajax-ziet in de Kuip.
3: NOS op 3.
2: Hoi. Ajax-ziet in de Kuip.
0: Ja, mensen worden gek.
2: Oh zo?
0: Ja.
2: Ja.
0: Agressief.
2: Ja.
0: We gaan gewoon door. Het valt nog mee in de app hoor. Het is tot dusver prima. Wat ik zei, ja, zolang de ramen niet in worden gegooid, komt het allemaal goed. Oké, jongens. Het is ondertussen 4:01. Het laatste nieuws. NOS op 3. Hier is niemand minder dan Stef Bastra. Stef.
4: Ja, goedemiddag. Het is een spannende dag voor premier Jette. Want hij heeft net zijn eerste internationale speech gehouden op een grote veiligheidsconferentie in Den Haag. Maar de boodschap waar Jette net mee kwam is niet helemaal nieuw, hoorde verslaggever Onno Beukers.
5: Dat Europa wat meer op zijn eigen benen moet staan, minder afhankelijk moet zijn van Amerika. He, vroeger toch de bondgenoot die altijd ook voor de veiligheid zorgde. Ja, dat idee, dat beeld, dat is natuurlijk, dat horen we al wat langer. Dat is niet meer zo nieuw.
4: Ja, volgens premier Jette wordt het steeds duidelijker dat de EU een eigen koers moet varen en dat we ook niet zo snel meer teruggaan naar hoe het vroeger was. Dan naar Laos. Daar zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. De mannen gingen vorige week in die grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde die grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. De reddingswerkers buiten die grot waren blij toen ze hoorden dat de mannen nog leefden. Het klinkt wel een beetje alsof het in die grot is opgenomen, maar naar twee mannen wordt nog gezocht.
0: Zo. Geweldig. Wat een moment zeg. Als je dan gereleased wordt, zo, moet dat geweldig voelen.
4: Ja, het is de jaarlijkse terugkerende discussie in de zomer. Wel of geen korte broek aan naar je werk toe met dit weer. Een verslaggever van Omroep Brabant ging even langs in zijn afritsbroek naar fashion icon Joris uit Den Bosch. We kennen hem.
6: Ciao tutti. Buongiorno. Ik weet niet wat je plannen zijn voor vandaag, maar zwembad, strand.
7: Nee, verslag even werken.
6: Haarige benen, dan zien we van die sokjes uit die sneakertjes komen. Ik ga jou zo lekker even de paskamer in eisen. En dan ga ik jou deze lekkere luchtige linnen chino aangeven. Met het superleuke gestreepte linnen shirt. Mouwtjes oprollen, knoopje los.
7: Goed gekeurd.
6: Je ziet er waanzinnig uit, mijn complimenten. Ciao!
4: Ja, waar ga jij voor, Barend? Lichte chino?
0: Ja, ik vind korte broeken wel echt, ik weet niet man. Ik neem je wel echt 100.000 keer minder serieus.
2: Nou ja, het is ook bij heel veel bedrijven is echt een ding hoor. Ik bedoel, ook Nelly, je hebt een hemdje aan. Ik ken mensen die werken op een bedrijf, daar mag je absoluut niet zulke blote schouders hebben bijvoorbeeld. Dat kan niet.
0: Ik weet nog dat ik hier dan vroeger zag ik Koen Zwijnenberg binnenkomen op zijn korte broek. Ja, dan vond ik het gewoon 10% minder.
2: Ja, maar Koen Zwijnenberg is zo groot, iedere broek is bij hem een korte broek.
0: Nee, maar dat waren zulke grote mannen in mijn hoofd. Toen was ik 22 en dan kwam Koen Zwijnenberg, die kwam hier binnen op zo'n korte broek. Met van die Beeldhovense melkfles. Dan denk ik, ja, wat ben je nou aan het doen?
1: Nou, wat een nonsens.
0: Ja, maar schat, ik mag toch gewoon een mening hebben. Ja. Ik vind dat je er gewoon, als jij jezelf respecteert.
1: Maar kijk, als je nooit die korte broek aan hebt, krijg je ook nooit een beetje bruine benen.
0: Ja, maar daar is de vakantie voor. We zijn aan het werk.
1: Ja, nou, vakantie, je moet een beetje voortennen.
0: Ja, een beetje voortennen, dan doe je dat s'avonds onder de zonnebank.
1: Nee, dat is echt voor je uit. Ja, dan leg je ervan.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Ja. Dat is ook weer niet helemaal waar.
1: Toch heerlijk, van die mooie blote kuiten met die woeste benen. Ja, heerlijk.
0: Lekker thuis.
2: Ben je dat ook heerlijk is? Topless. Heerlijk, maar niet op je werk.
1: Ja, waarom ben ik ook voor?
0: Waarom heb jij een shirt aan? Doe
1: het
0: shirt eens uit. Echt, ja, tuurlijk.
1: Prima.
0: Het heeft te maken met een stukje zelfrespect, vind ik.
1: Nee, ja, doe je normaal.
0: Ja.
1: Je zegt weer dingen waar je later spijt van gaat krijgen.
0: Hoezo?
1: Ja, je hebt ook wel een korte broek aan. Staat je hartstikke goed.
0: Heel zelden.
1: Een joggingsbroekje zelfs.
0: Remy die heeft het enige juiste antwoord. Barend, ik neem jij zelfs met een lange broek niet serieus.
1: Lekker, Remy. Hey,
0: dat vind ik heel goed. Oké, we doen het weer nog even.
4: Ja, vanavond kun je nog lang buiten zitten. Wordt het zonnig en droog overal. Morgen zeker korte broeken weer. Zon overgoten. Wordt een graad of 25 ietsjes warmer dan vandaag.
0: Ik ben het helemaal eens met Joris. Gewoon in de chino. Ziet je goed. Oké, 3FM met het verkeer. Nel.
1: Het is best wel vroeg weer druk onderweg. De avondspits speelt zich met name af in de Randstad en in Noord-Brabant. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 24 minuutjes. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer 14 minuutjes. De A12 Den Haag-Utrecht voor De Meer en 11 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Rijnsweer. Naar de A28 richting Amersfoort en Lexmond 19 minuten.
8: Pennen aan, werk uit. Maar het wil jou zo naar huis. Pauze op de biet als ik al geroet. En dat staat nu weer. Hey, yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: dit even horen, hè? Moet je goed raden of je dit herkent.
1: Thank you, Cecily. Well, this is a story that I have been dreading to have to write, but life certainties finally left me no choice. Our former executive producer, Rick Williams, died overnight, losing a hard-fought struggle to esophageal cancer.
0: Okay, dit is een huismededeling van een grote Amerikaanse nieuwsanker met de naam Jim Gardner. Wat je eigenlijk nog steeds naar boven krijgt als je hem googelt. Maar dat gaat niet heel lang duren, want deze Jim Gardner... ongekend hard aan de weg gaan timmeren. Oud 3FM mega top talent. Dit is Hardwired.

0: Oké, Jim Gardner, ex-DFM, Megahit, Hardwired. Geboren in Nederland, woonachtig in Berlijn. En ja, ongekend onderweg om een superster te worden. En ja, een liedje wat heel erg prettig in ieder geval onder zijn gehoorgang ligt. Ik hoop ook in de jouwe. Over prettig in de gehoorgang liggen gesproken. Daar gaan we weer. Hoppakee. Kom maar.
1: Ja hoor.

0: Oké. Vorige week hadden we dat debacle met mijn blokfluit. Ik kan vanuit mijn jeugd best wel goed blokfluit spelen. En ik doe dan een melodietje na van een grote hit. En vorige week is het gewoon niet geraden.
1: Nee, terwijl jij wilde altijd drummer worden, maar je moest blokfluitles. Precies, en nog geen succes.
0: Precies.
2: Ik denk dat het liedje gewoon, ja, het was toch te onbekend, denk ik. Ja. Het was echt voor fijnproevers.
0: Ik heb even het volgende gedaan. Ik heb even een karaoke bandje. Dat ik moet eerlijk zeggen, ik was niet in al te beste vorm vorige week.
1: Nee.
0: Dus ik ga de fluiten in mijn mond doen. Of op mijn lippen, wat je wil. En dan laat ik ook even een karaoke bandje meelopen, zodat ik er wat makkelijker overheen fluit.
2: Oh, dan heb je een goede basis.
0: Precies. En om die reden is het misschien voor jou ook weer makkelijker om even in de gaten te hebben om welke track het gaat. Dus heel simpel, we gaan de blokfluit weer pakken.
2: Steek hem in je mond.
0: En we hebben op het menu als prijs, mocht je het goed raden, Remember the Music van Eigen Bodem.
2: Geweldig. Eigen Bodem?
0: Nou, all time.
1: Ja, dit is een all-time nummer.
0: All time. Oké, nou goed. Dan
2: steek
0: gaan
2: hem
0: we even stemmen. Oké, hoor. Ja. Vind je die geluiden goed? Oké, here we go, daar gaan we.

0: en Messi bij Barend en Benner op 3FM. Hebben we al een grote topper hangen? Of
1: weet je heel veel?
2: Nee, we
0: wachten nog naar niemand
1: spannend,
0: die het
1: hoor.
0: Weet. Niemand die het
1: nee,
0: weet.
1: Nee, bijla is het niet.
0: Maar nee. Oké, jongens, nee. Komt dan maar goed. Barend's blokfluit uitslag gaat raken. We winnen nu in een paar tellen. Eerst is het gewoon met jij.

0: Kunnen we een klein stukje doen?
1: Een klein stukje. Ik heb het opgenomen toevallig. Moet ik okay. uit het opnameapparaat
2: halen. Ja, ja.
1: Zoveel beter dan vorige week. Magiella, wat heb jij gehoord?
3: Ik dacht dat ik Despacito hoorde.
1: Kijk, een fantastische vrouw. 37 lentes uit dat prachtige reizen. Ik had er bijna gewoond 13 jaar geleden. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wij geven aan jou niks meer, niks minder dan Remember the Music of All Time.
3: Yay.
1: Dat is lekker hoor. Hey. Volgende week weer, hè?
3: Yes, dankjewel.
1: Heel goed. En blijf de radio aanhouden bij de middagshow. Heel goed.
3: Doei.

0: zeg je?
1: Justin Bieber's met chilisaus.
0: Sorry, precies.
1: Ja, ook. Zo beter met chilisaus.
0: De chilisaus van XXL Nutrition, die vind ik namelijk het lekker. Hey, de oranje selectie is bekend en we hebben oren en ogen daar gehad. Zometeen meer.
2: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Chester
5: terug
4: bij Rijzing 2, hè?
5: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
6: Jij bent bellig, toch?
7: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
5: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense Nofrost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Pap, wat doe je?
18: Ik ben een vakantie aan het boeken.
17: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
18: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
19: Lekker!
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrij vakanties.

0: de middagshow. Hey, wat goed zeggen. Ronald Koeman heeft er 26 weten te selecteren. Maar wie gaan er mee? En hoe wordt ze sfeer in de zaal? We spreken zo meteen met Mike Verwij. Oren en ogen van de Telegraaf. Eerst NOS op 3. Met iemand minder dan die andere nieuwskoning. Stef Wanstra, nieuwsanker NOS op 3.
1: Goedemiddag. Oud-minister Hugo de Jonge heeft in coronatijd druk gezet op een zorgbaas.
2: NOS op 3.
1: Hugo de Jonge zei over één specifieke zorgdirecteur, Jos de Blok, dat het niet handig was dat die zijn medewerkers in de thuiszorg preventief mondkapjes liet dragen. Want dan zouden anderen er te weinig hebben. En dat zei de jongen op verzoek van de Club voor Ouderenzorg, zegt deze verslaggever van Nieuwsuur.
3: In het kader van verzoeknummers voor de persconferentie vraagt ze hem om expliciet te maken dat het uit voorzorg dragen van mondmaskers in de ouderenzorg bewezen zinloos is. En ze vraagt ook om buurtzorg aan te spreken op haar mediacampagne. Want Jos de Blok had ook in de krant gezegd dat hij mondmaskers uitdeelde aan zijn personeel.
1: Maar het was toen helemaal niet bewezen dat mondkapjes zinloos waren. En degene die wilde dat de jongen dat zou zeggen is Connie Helder. En zij stond toen aan het hoofd van de ouderenzorg in Nederland. Daarna werd ze minister van Langdurige Zorg. Ze zegt nu achteraf dat ze het niet zo had moeten zeggen. Ander nieuws dan. Een vrouw uit Woerden moet 3 jaar de gevangenis in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. 2 stewardessen en een steward hebben gisteren boetes gekregen omdat ze aangeschoten wilden gaan vliegen. Gisteren was er ineens een grote controle van de marechaussee op Schiphol. 526 mensen moesten blazen. Een paar hadden dus te veel op. De hoogste boete die is uitgedeeld is €1500. Luchtvaartpersoneel mag eigenlijk tot 10 uur voor vertrek niet meer drinken. En de komende dagen is het iets minder warm, maar nog steeds zwemweer hoor. Maar toch kun je dat niet overal in open water doen. Soms door blauwalg, maar in de zwemplas in Kudelstaart ligt nu te veel ganzenpoep. Was alleen nog niet bij alle zwemmers bekend.
4: Oh, dat is niet best.
5: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van de stront. Het is ja echt vies. En we dachten lekker dicht bij huis, maar helaas.
6: Er is hier van het weekend wel een aardig koppeltje volk geweest, ja.
5: U maakt zich dus ook geen zorgen?
6: Nee, ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond over open houdt met zwemmen, die zal een keer ziek worden of beroerd een dagje en dan is het weer over.
1: Ja, maar toch waarschuwt de gemeente dat je van die E. coli-bacterie in het water toch goed ziek kunt worden. Het weer vanavond zonnig en droog overal en morgen zon overgoten weer. Het wordt zo'n 25 graden, dus ietsjes warmer dan vandaag.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. We hebben de A2 Utrecht naar Bosch voor Zaltbommel, 22 minuten. De A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer Centrum, 13 minuten. De A12 Den Haag Utrecht voor de Meren, 15. En de A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht, 16 minuten. Dank u.
7: 3FM.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Lieselot van Prijsvrij.
19: Lot, je bent op de radio, hè?
18: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
19: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
18: Ja, dat wou ik dus zeggen.
19: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
20: Hé, hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Heb jij ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
21: Obelink, alles voor kampeergeluk.
22: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood.
9: Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
22: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
23: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 3FM. Want Barend en Benner. Ja, hoeveel vertrouwen heb jij erin, Nel, als je naar de selectie kijkt?
2: Nou, ik heb nog geen idee van de selectie.
1: Nee, dat is lekker zeg. Daarom in de show zijn we met Mike Verwij. Praat ons erover bij. Het elftal van Oranje, wat binnen nu in anderhalve week vertrekt voor het WK editie 2000.

0: Weet je wat mijn probleem met die jongen een beetje is? Dat is heel raar om te zeggen, want zo is het nooit goed. En zo ben je altijd oordelend over iets waar hij of zij niks aan kan doen. Ik zit altijd naar Insta en naar TikTok-video's van deze jongen te kijken. En denk, ja, jij hebt zo'n normaal hoofd. Ik vind het te normaal.
1: Nou, daar worden heel veel mensen heel groot bij. De gemiddelde volkshanger in Nederland vind ik dat ook. Vind ik ook een gemiddelde ICT-gast.
0: Ja, nee, geen ICT-gast. Dat is gewoon, dat zijn tokkies met dure kleren vaak.
1: Nou, nee, ik vind het gewoon vaak wel gewoon een normaal hoofd.
0: Nee, maar jij lacht nu heel veel.
2: Nee, ik vind het zo mooi hoe jij altijd één uitzending, hoeveel mensen jij kunt beledigen. Je moest zo'n telletje in de hoek met weer iemand beledigd.
0: Is toch zo? Kijk naar gewoon een gemiddelde volkszanger. Dat zijn toch vaak...
1: Een tokie met skinny jeans.
0: Kamperachtige jongens met tatoeages. En het is, oké, Mart Hoogkamer, waar zie je die eerder? In Ex on the Beach of in De Slimste?
1: Ex on the Beach.
0: Dat wou ik zeggen. André Hazes, waar zie je die eerder? Bij de Harbor Club of bij de Libreye? Oh nee, dat zou wel kunnen, dat laatste.
1: Ja.
0: Nee, maar je begrijpt wel een beetje wat ik bedoel.
2: Punt, ja.
0: Ik bedoel, hoe heet die gozer met de geweldige jongen? Het zegt niks over die mensen. Marco Schuitmaker, als die begint te lachen... Nou, dan komen er gewoon schepen binnen, vader.
1: Maar één ding hebben ze allemaal gemeen, toch?
0: Neptandjes.
1: Neptandjes.
2: Ja, nou ja. Één ding is ook... Eigenlijk zou jij een hele goede volkszanger
0: precies,
2: zijn.
0: Precies, ik ben one of them, weet je. Ja. Kom op, ja.
3: Barend en Benner.
4: De drie dingen van de dag die ertoe doen... Of toededen.
0: Ik praat ook allemaal in hetzelfde jargon. Hey, pik, hoe is het?
1: Hey, bro.
0: Hey,
1: bro.
0: Hey, goos, hoe is het?
1: Oude pikkenpijpen.
0: Acht jootjes weer vanavond, Yves. Weet
1: ja,
0: je?
1: Lekker.
0: Zo, dat is een beetje
1: even lekker harken.
0: Oké, jongens. De dingen van de dag die eer te doen of toededen. Sowieso een waarschuwing voor jou als vaste luisteraar van dit radioprogramma. Binnen nu in een paar minuutjes hoor je wat nieuws... waarvan ik niet weet of je er boos van gaat worden. Eerst even mijn ding van de dag. Ronald Koeman, de equipe. Ik was gewoon een beetje nerveus terwijl ik toch alweer eens wat er ging gebeuren. Voor de bekendmaking van de selectie. Toelichting daarvan krijg je binnen nu in 10 minuten. Namens de oren en ogen van deze show. Mike Verwij, jammer, wat heb jij?
2: Ik heb bioscoopkaartjes.
1: Hey, nee, ja. Harreke.
2: Hij gaat morgen pas in première. Ik kan hier dus verder weinig over vertellen. Wel dat de film heet Treat Her Like a Lady.
1: Oeh, I like it.
2: En dan denk je misschien... Oh, dat zal dan wel een of andere hobby.
0: Musical.
2: Ja, musical.
1: Drama, nou, het zou misschien kunnen.
2: Maar Nienke Plas speelt de hoofdrol.
1: Oh, het is een Nederlandse film.
2: Het is een Nederlandse film.
1: Oh, met een Engels titel.
2: Ja, en de regisseuse heet... Paloma Aguilera Valdebenito.
1: Mooi, waar komt zij vandaan?
2: Nederland.
1: Wat leuk. Nou, ja. Wat geweldig.
2: Dus vind je dat leuk om erbij? Zeg dan, app dan bijvoorbeeld via de NPO-app Tweet. Oh,
0: wat?
2: Plasje.
0: Oké, plasje. Doe even je plasje in de NPO-luisterapp. App het woord plasje en dan komt het allemaal dikker in orde.
2: Ja, krijg je een bioscoopkaart.
0: Nellebel, wat heb jij vandaag?
1: Ja, ik moest het er toch heel even over hebben. Jij vertelde gisteren, Marcel Musters, acteur, vraagt op zijn eigen social media...
0: Ja.
1: 1 euro per persoon, omdat hij in de schulden heeft. Een hele vervelende tijd gehad, burn-out, had klachten, weinig werk.
0: Ja.
1: 67 jaar. En nou, jij vertelde dat het toch wel heel dapper is dat iemand dat doet, toch? Want je gooit
0: dapper,
1: je hele...
0: ik vond het dapper, weet je, het is... ook, ja. Het is, hij doet in ieder geval wat.
1: Nou, dat vond ik dus ook. En vandaag is bekend geworden, heeft hij zelf gezegd... dat hij nu schuldenvrij is na die inzameling.
0: Ja, fijn.
1: Vind ik echt wel heel tof.
0: Lekker.
1: Ja, sorry, moet ik wel even één negatief ding zeggen.
0: Hoe dan, Nel? Kom
1: ja,
0: dan.
1: Want dan komt Angela de Jong, mevrouw Zijksnoor...
0: Ja.
1: Zo schaamteloos en brutaal voor jezelf bedelen als BN'er... heb ik nog nooit eerder gezien. En dan denk ik, jongen, hij doorbreekt juist een taboe. Weet je hoeveel mensen in de schulden zitten... en daar niet over durven te praten?
0: Nou, dat woord taboe... doorbreken, daar word ik ook moe van, want iedereen met een...
1: weet ik veel, in ieder geval, je praat...
0: Iedereen met een afwijking, er zit Marijn, Marijn Kuipers heeft vorige week een documentaire over bulimia. Waarom maak je een documentaire? Ja, ik wil een taboe doorbreken.
1: Nou, ik vind het altijd wel stoer. Ja, maar kom op, ik bedoel, je bent een acteur, helemaal in Nederland. Iedereen denkt van, oh, je bent groot, je hebt veel rollen, veel geld. Ja. Dan gooi je je pik op tafel, dan denk je gewoon, ja, shit, weet je. Ja. En ik bedoel,

de WK-selectie van Ronaldo. Koeman. En ondertussen kun je ook nog steeds jezelf de bioscoop inlullen. Tegenwoordig kost het ook 1700 euro. En dan de parkeerkosten nog niet meegerekend. Dus dat is een lekker cadeau aan jezelf.

0: Middagshow, 3FM Goldband en noodgeval bij Barend en Benner op 3FM. Het is toch niet te geloven. Het is in mijn beleving eergisteravond dat we op kerstavond het glazen huis uitkwamen lopen. Dat ik een nieuwjaarsduik deed in Thailand. Dat het langzaamaan voorjaarsvakantie was. Maar het is alweer. Het is bijna juni. We gaan alweer naar het WK. En de selectie is bekendgemaakt vanmiddag door bondscoach Ronald Koeman. En ja, wij moesten hier zijn. En mochten daar ook niet bij zijn. Zo simpel is het ook. Maar iemand die er wel bij mocht zijn. Zijn de oren en ogen van de Telegraaf. Oranje en Ajax-watchers. Zo simpel is het ook. Dames en heren, Mike Verwijk. Mike, even verrassingen in de selectie. Of niet echt?
1: Ja, die zijn er zeker, Barend. Of had jij op Summerville gerekend?
0: Nou, ik had er wel een beetje op gehoopt.
1: Ja, hij heeft het goed gedaan. Niet zo goed dat hij in de Premier League is gebleven.
0: Ja.
1: Maar dit is al een openbaring gebleken. En Koeman zocht iemand voor rechtsbuiten.
0: Ja.
1: En hij wilde hem eigenlijk in maart al oproepen. Dat kon toen niet door een lichte blessure. Ja. Maar die is erbij.
0: Hey, maar even, gewoon 26 mensen. Weet je, bij wie is de teleurstelling het groot? Want laten we het ook even menselijk houden. Zijn ook jongens afgevallen. Die krijgen dan vandaag een telefoontje van, joh, je gaat niet mee.
1: Ja, ik vond het wel een hele grote verrassing dat Jeremy Frimpong er niet bij is.
0: Zo.
1: De speler van Liverpool.
0: Ja.
1: Hij heeft ook een beetje de pech gehad dat hij laatst in Interland inviel en gelijk weer uitviel.
0: Ja.
1: En dat was wel een beetje tekenend voor zijn seizoen.
0: Ja.
1: Veel kwakkelen. Ja, en Koeman durft het niet aan, want hij heeft al hier in het dorp zeg maar een paar halve vies.
0: Ja, dus qua blessuregevoeligheid bedoel je, qua hoe fit ze zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Een aantal spelers die echt gewoon heel weinig hebben gespeeld, al maanden niet. Jurrien Timber, maar ook Justin Kluivert, Frenkie de Jong, Memphis Depay natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat gaat ook ten koste van Luciano Valente en Kees Smit. En vooral dat laatste vind ik wel heel erg jammer.
0: Maar die tijd die kon nog wel. Ik zit gewoon even op jullie website te kijken, waar het heel erg overzichtelijk staat. Wie er allemaal zijn geselecteerd. En ik zit er naar de namen te kijken. Brian Brobby, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noah Lang, Doniel Malen en Frenkie de Jong, Teun Koopmeijner, Reinders. Wat is er aan de hand dat ik allerlei hele rare sentimenten in het land hoor van onder andere Hugo Borst, die vergelijkt ons met het nationale elftal van Eritrea. Kenneth Pires, die begint dingen te roepen.
1: Hallo. Het was Haiti, hè?
0: Oh, Haiti. Ja. Nou, als je Eritrea en Haiti tegen elkaar laat voetballen, zou het wel eens 0-0.
1: Ik heb ook een beetje de pech gehad dat hij laatst in Interland inviel en gelijk weer uitviel.
0: Ja.
1: En dat was wel een beetje tekenend voor zijn seizoen.
0: Ja.
1: Veel kwakkelen. Ja, en Koeman durft het niet aan, want hij heeft al hier in het dorp zeg maar een paar halve vies.
0: Ja. Dus qua blessuregevoeligheid bedoel je, qua hoe fit ze zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Een aantal spelers die echt gewoon heel weinig hebben gespeeld, al maanden niet. Jurrien Timber, maar ook Justin Kluivert, Frenkie de Jong, Memphis Depay natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat gaat ook ten koste van Luciano Valente en Kees Smit. En vooral dat laatste vind ik wel heel erg jammer.
0: Maar die tijd die kon nog wel. Ik zit gewoon even op jullie website te kijken, waar het heel erg overzichtelijk staat. Wie er allemaal zijn geselecteerd. En ik zit er naar de namen te kijken. Brian Brobby, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noah Lang, Doniel Malen en Frenkie de Jong, Teun Koopmeijner, Reinders. Wat is er aan de hand dat ik allerlei hele rare sentimenten in het land hoor van onder andere Hugo Borst, die vergelijkt ons met het nationale elftal van Eritrea. Kenneth Pires, die begint dingen te roepen.
1: Hallo. Oh. Het was Haiti, hè?
0: Oh, Haiti. Ja. Nou, als je Eritrea en Haiti tegen elkaar laat voetballen, zou het wel eens 0-0 kunnen worden.
1: Denk ik.
0: Maar het is toch best wel een

0: wie er allemaal zijn geselecteerd. En ik zit er naar de namen te kijken. Brian Brobby, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noah Lang, Doriel Malen en Frenkie de Jong, Teun Koopmeijners, Reinders. Wat is er aan de hand dat ik allerlei hele rare sentimenten in het land hoor van onder andere Hugo Borst, die vergelijkt ons met het nationale elftal van Eritrea. Kenneth Pires, die begint dingen te roepen.
1: Hallo. Oh. Het was Haiti, hè?
0: Oh, Haiti. Ja. Nou, als je Eritrea en Haiti tegen elkaar laat voetballen, zou het wel eens 0-0 kunnen worden.
1: Denk ik. Ja.
0: Maar het is toch best wel een aardig elftal, man.
2: Ja, toch?
1: Zeker. Ja hoor, ik vind ook dat je heel veel kanten op kunt. Alleen, het is een toernooi in Amerika. Ja. Het is trouwens dood en dood zonde dat jullie er niet bij zijn. Want ik vond het in Duitsland wel heel, heel gezellig.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is... Ik doe het wel alleen, Barend.
0: Het was zeker heel gezellig. Maar ik moet zeggen, mijn Duits is ook beduidend beter dan mijn Engels. Wie weet kunnen we daar nog wat aan veranderen. Maar vooralsnog ziet het er Duits uit, moet ik zeggen.
1: Al dachten die Duitsers wel dat jij Chinees sprak in plaats van Duits. Het is bloedheet in Amerika. En als je dan met zoveel gemankeerde spelers die kant op gaat, of eigenlijk spelers die gedurende het toernooi in de voorbereiding nog fit moeten worden, ja, dan wordt het heel moeilijk. En als je heel eerlijk kijkt, zijn er zoveel landen met meer kwaliteit. Dus het moet allemaal meezitten. Ik heb vanochtend ook Tijani Reinders geïnterviewd. En die zei wel... grote landen spelen niet heel graag tegen Nederland. En die vinden Nederland ook heel lastig te verslaan. Dus ja, dat zegt ook wel iets. Maar het moet allemaal meezitten.
0: Ja, ik moet je wel zeggen, ik begin al wel een beetje de WK-koorts te omarmen. En ik wil iedereen even aanbevelen. Afgelopen zondagavond was er een documentaire over een man die een hele grote voetballer is geweest, maar niet zo heel bekend meer is. Rob Rensenbrink, zo heet hij, het slangenmens. En dan zit je te kijken naar het WK van 74, wat wel een totaal andere wereld lijkt, hè, met spelers in de... Ja, assistent-trainers nog rokend op het veld en dat soort dingen, weet je wel. Een totaal andere beleving dan het nu is. Maar de geruchten van het allerbeste WK-voetbal ooit in Nederland, voordat het ging beginnen, waar ja, we hebben zo'n kut elftal, we kunnen beter niet gaan. Dus ik heb goede hoop voor deze. Zo simpel is het ook, zo positief moet het ook zijn.
1: In 2010, ik heb een collega die is nooit zo heel positief, Valentijn.
0: Ja, Valentijn Driessen.
1: Maar wij hadden in 2010 en 2014 ook het gevoel van wat gaan we in Zuid-Afrika en Brazilië doen?
0: Ja.
1: Ja, en toen bleven we in het eerste geval tot en met de finale. Ja. En in 2014 werd Nederland derde. Dus het sentiment vooraf zegt niet zo heel veel. En het speelschema moet een beetje openvallen. Nou, dat gebeurde in Duitsland natuurlijk. Daar ging alle grote sterke tegenstanders eruit.
0: Ja.
1: En Koeman heeft, dat is in het verleden wel een keer geroepen, een gouden pik.
0: Pik, hè? Ja, een gouden pik, ja. Wat betreft lijken we op elkaar.
1: Alleen bij jou is het nooit uitgesproken, toch?
0: Nee. Hey, nog even, wanneer vertrek je zelf? En waar ga je zitten? In welke stad ben je te bewonderen?
1: 4 juni, dan gaan we met de Telesport, Telegraaf-equipe, eerst richting New York. Ja. Daar speelt Nederland nog altijd tegen het altijd lastige Oezbekistan.
0: Ja, ja,
1: ik wilde zeggen, er zijn nog kaartjes, maar dat is niet zo, want het is achter gesloten deuren.
0: Ja.
1: En dat is op 8 juni en dan vliegen we 9 juni naar Kansas City.
0: Lekker man.
1: Heerlijk. En dat is zeg maar ook de thuisbasis van Oranje.
0: Ja.
1: En van daaruit gaan we naar Dallas, Houston. En de laatste groepswedstrijd is in Kansas.
3: En dan is zondag de eerste wedstrijd?
0: Zondag 14 juni. Eerste
1: zondag 14 juni. Je bent goed op de hoogte. Hè?
0: Ja, maar nou,
3: tegen wie spelen we dan?
1: Tegen Japan openen we.
0: Ja, tegen Japan.
3: En heb ik denk je van dat we die wel kunnen verslaan?
0: Nou,
1: ben je de WK-pool aan het invullen?
0: Ja. Dan
1: gaan we naar de uitzendingen. Dan nemen ze allemaal door.
0: Daar zie je de Mike Verwij. Dankjewel Mike, hier is te gaan. Olivia Dien nu.

0: En telefoon bij Barend en Benno op NPO 3FM. Ik zit te denken, er gaat iets mis in de productie van dit radioprogramma. En dat zou op zich niet zo gek zijn. Maar we hebben gisteren natuurlijk gewoon te maken met iemand, Anouk van 22 uit Bodegraven. Die even de mist inging. Dat kan gebeuren.
1: Ja, zakte gelijk door het ijs.
0: Bij de allereerste vraag en de allereerste vraag van volgende vraag luidde: hoe heet de jongste dochter van Martien Meiland?
2: Nou, ook een boek geschreven.
0: Inderdaad, ja. Noordwijk woonde ze altijd.
2: Ja.
0: Dat was altijd gedoe met die villa die dan niet verkocht werd. En denk ik altijd, jeetje, dat meisje dan 31. En dat verkoopt dan een huis van 2,2 miljoen.
2: Volgens mij is het
1: toch wel knap. Ik heb nog nooit gekeken met Martien Meiland en de Meilandjes.
2: De drummer van Kensington heeft het volgens mij opgeknapt, die villa. Niels.
1: Ja, oh ja, die kan dat goed, hè. Die kan heel goed dingen opknappen en weer doorverkopen.
0: Ja, dan zou ze een keertje bij mij langs moeten komen. Hoe heet de jongste dochter van Martien Meiland? Hoe heet dat meisje ook alweer?
2: Ja.
0: Laat het even weten, drop het in de NPO-lijst. En win daarmee een... Wat zei je, Jan?
1: Barend en Benno Boombox.
0: En Barend en Benno Boombox, precies.
2: Ja. Okay. Ook bekend van OnlyFans.
0: Oké, jongens.
3: NOS op 3.
0: Oh, is het allerlaatste nieuws. Dit is Stefans naar NOS op 3. Waar gaat het over, Stefan, vandaag?
4: Ja, goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. In Amerika gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid toegang tot diensten kan blokkeren of ook gegevens kan opvragen. De Verenigde Staten bekijken nu of die blokkade door Nederland moet worden gezien als een handelsbelemmering. Almere. Ja, niet iedereen staat erom te springen om daar naartoe te verhuizen. De KVB dacht er wel serieus over na, maar ziet er nu toch vanaf. De gemeente Zeist is blij dat hun KVB toch binnenboord blijft.
5: Nou, we zijn natuurlijk heel verheugd, zowel als gemeente als provincie Utrecht, dat de KVB gisteren het vertrouwen heeft uitgesproken. Want we zijn er nog niet, hè. Er moet natuurlijk nog een besluit genomen worden over de uitbreidingsplannen. Maar dat de KVB wel dat vertrouwen heeft uitgesproken dat we op de goede weg zitten met elkaar. En dat ze, net als wij, hopen op een positieve uitkomst.
4: De KVB wil uitbreiden en kan in Zeist waarschijnlijk 3 nieuwe voetbalvelden aanleggen. En het gaat wel ten koste van bossen. En dan nog eventjes naar het gesprek van de dag in de Italiaanse horeca. De hoogste rechter daar in Italië heeft daar bepaald dat horecaketens geen gratis kraanwater hoeven te geven aan klanten als ze daarom vragen. In Engeland en Wales zijn cafés en restaurants dat wel verplicht. Nou, om uit te zoeken hoe dat hier in Nederland zit, hebben we verslaggever Jasper Leegwater voor. Aha. Een keertje omgedoopt tot Jasper Kraanwater.
6: Kiefer, je hebt een horecazaak hier.
7: Ja, zeker, klopt.
6: In Den Haag schenken jullie kraanwater?
7: Ja, wij schenken zeker kraanwater als er wel wat bij besteld wordt.
6: Ja, heb je moeten zeggen, het moet met consumptie, omdat er ook mensen kwamen zitten die alleen kraanwater bestelden.
7: Ja, dat hebben wij. We hebben ook veel jongeren hier zitten. En dan werkt het niet als je alleen kraanwater verkoopt. Als iedereen dat gaat doen, dan verdienen wij vrij weinig op een dag.
8: Ik ben Marijke Vuik, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland.
6: Is het een hot topic?
8: Dit is al heel lang een onderwerp. En het is ook zo'n typisch onderwerp waar iedereen een mening over heeft.
6: Zeker in zo'n warme week als deze kan ik me voorstellen dat het wel lekker is als je op het terras zit, dat je dan ook een glaasje kraanwater kan krijgen. Gebeurt het veel dat het wordt geweigerd?
8: Nee, dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Tenminste, de signalen hebben we ook helemaal niet. Het is meer de discussie in Nederland of je ervoor moet betalen of niet.
9: Stel je zit op het terras, je drinkt bijvoorbeeld een wijntje of een koffietje en je vraagt daar een glaasje kraanwater bij. Ja, ik denk zelf van joh, koop gewoon een spaatje blauw of een spaatje rood.
10: Als je dan zo'n kraanwater neerzet, dan kan je er ook niet heel veel voor vragen. Dus ik denk niet dat je daar heel veel winst uit kan halen als restaurant zijn.
6: Jullie hebben jullie biertjes gekregen en die staan bijna dood te slaan. Dus ik denk dat het tijd is dat jullie even met elkaar gaan proosten.
9: Dat denk ik ook. Heerlijk.
0: Ja, weet je wat het is? Nederland is ook gewoon heel slecht. Nederlandse consumenten. Wij zijn ook gewoon heel slecht in het normaal omgaan met gratis producten. Dat kunnen wij niet.
2: Nee.
0: Dat vind ik zoiets insane.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, er is gewoon een plek waar ik heel graag kom. En die had zeg maar gewoon altijd gratis koffie. Maar er staan er van die aasgieren, die staan er gewoon de toko leeg te halen zonder dat ze verder wat nemen. Weet je, dat was dan bedoeld voor mensen die wat extra. En dan denk ik, ja, dat kunnen wij niet. Als het de Nederlanders zijn gratis, dat is een soort van.
2: Je wil niet weten.
1: Ja, terwijl het gewoon ook een ondernemer achter zit die ook gewoon de huur moet betalen. En nee, ik heb een hele romslomp.
2: Echt emmers vol met IKEA-potloodjes. Ja, kan er niks aan doen, dat is gratis.
1: Nou, jij bent er zo een.
0: Ja, tuurlijk. Ik had het eigenlijk ook over jou, maar
2: sorry.
0: Niet normaal. En gelijk heb je, jongen, tuurlijk. Want jouw salaris zou ik nog veel meer jatten. Oké, Stef, we doen het weer nog even.
4: Ja, gratis en voor niets. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. Morgen zon overgoten en bij zo'n 25 graden. Ietsjes warmer dan vandaag.
0: Nel, waar staat het vast?
1: Hebben de belangrijkste files nog voor je. De A2 Utrecht, Den Bosch, Versal, Bommel, 26 minuten. De A20, Hoek van Holland, Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel, 9 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, 23 minuten. En de A50 Arnhem-Oss voor Ravenstein, 16 minuten.

0: talk about.
1: Bart en Benner, I got something what I want to talk about, zegt de Madonna al heel zachtjes in mijn oren. En dat vind ik op zich een hele goede ontwikkeling. Want dat wil ik ook zeker. We zitten namelijk midden in de familieweken van Volgende Vraag. Mag ik een groot applaus voor Gerald van Leiden. Woe! Uit Bodegraven, die gisteren zijn dochter van Anouk uit 22, ook uit Bodegraven, hard heeft uitgelachen, hoorde ik.
2: Nou, hard uitlachen. Ze had gewoon, ze luisterde elke dag naar jullie. Goedenavond, trouwens.
1: Goedemiddag.
2: En ze was nu onderweg met de auto en ze was nog aan het parkeren toen jullie al het spel aan het spelen waren. En daarom was ze gewoon, ze moet natuurlijk de veiligheid voor alles.
3: Ja, heel goed. Ja.
4: Mooi dat je het opneemt via je
3: hoort gelijk. Lieve vader, hè?
5: Ja. Ja, het was net een scherm. Ik heb me kapot gelachen. Wat een domme muts.
3: Nee.
1: Hoeveel kinderen heb je, Gerald?
2: Volgens mij twee.
1: Ja, volgens mij. Mooi, hè? Dat is lekker. Je kan als man zijnde kun je dus binnen 30 seconden... kun je en die liefhebbende vader zijn... en die foute oom op een verjaardag.
3: Ja, Gerard.
1: Zo geweldig aan mannen vind ik dat, weet je. Dat mogen we best wel wat meer omarmen.
3: Ik dacht eerst, we hebben een hele strenge man... een hele strenge vader aan de lijn. Nu betwijfel ik het.
1: Je moet, na afloop van ons gesprek...
2: Ik ben soms wel streng, maar soms ben ik iets anders.
1: Ja, ja, super.
4: En hoe heet die andere, dat andere familielid...
1: Dochter. Of zoon.
4: Zoon.
2: Die andere zoon heet Timo.
4: Timo, en hoe oud is Timo?
2: Die is lekker aan het studeren in Rotterdam. Oh, op zijn 20ste.
1: Dan bellen we Timo morgen. Die moet zo rond 5:45 op donderdag wel een keertje wakker zijn.
2: Prakt, ja.
1: Dat komt wel goed. Volgende vraag. Gisteren niet goed gedaan met Anouk, dochter van 22. Nu vader Gerald van Leiden uit Bodegraven. Ja. Van 54 gaat het spelen. Jammer, leg het uit in twee duidelijke zinnen.
4: Bij de eerste vraag geeft Gerald als antwoord volgende vragen. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. En als hij al één vraag goed heeft, staat hij al in de finale.
1: Hoppakee, je bent er klaar voor, hè, Gerald?
2: Zeker.
3: Hoe heet de jongste dochter van Martien Meiland?
2: Doe maar volgende vraag.
3: En welke Vroeger heeft hits met Alles kan een mens gelukkig maken en This is the moment?
2: Maxime.
3: Er zitten 3 mensen op een scooter. 1 voorop, 1 achterop. Wie zit er in het midden?
2: René.
3: Welke Arjen debuteerde bij FC Groningen en scoorde 37 keer voor het Nederlands elftal? Arjen?
2: De bestuurder.
3: Oh.
4: Nee.
3: Ja, je moet deze kennen.
4: Dat is wel een classic, denk
3: ik. Het is een classic.
1: Maar ik moest gewoon aan mijn zoon denken. Die stierf en echt van... Nee, maar die stierf echt van... toen ze die voor de eerste keer hoorden, toen ze hem door hadden... de onderaan in een lachsalvo van volgens mij... dat heeft heel 2022 en 2023 geduurd.
3: Ik denk nu dat Anouk Gerald gaat uitlachen.
1: Ja, denk ik niet. Want hoeveel heeft vaders te goed?
4: 3! Nou. En daarmee staat hij wel op nummer 1 deze week. Het is natuurlijk een korte week.
1: Ik durf bijna niet te klappen.
4: Maar morgen is de finale. Misschien wel met Timo.
1: Je weet van Leiden.
2: Ik zal Timo even bellen.
3: Ja, leuk.
1: Heel goed. Oké, jongen. Fijne avond. Groetjes aan dochter, lief, hè?
2: Fijne avond.
1: Ja.

0: paar gasten uit Noorwegen. Jongens die gewoon op de middelbare school een beetje tracks maakten met elkaar. En wel in Noorwegen al succes hadden. En vervolgens dat uitbouwden en dan zo de wereld overgaan. Met niet alleen een radiohit en een streaminghit. Maar ook gewoon ja, iedereen met een video die enigszins gelukzalig is. Die naar buiten gaat op TikTok of Instagram. Heeft deze sound eronder.
1: Ja, maar ik begrijp het ook wel. Want je hebt gewoon gelijk zin om op te staan. Of om te bewegen.
0: Oh, nou, in dit geval zou ik hem morgen naast je wekker zetten.

0: dat is echt niet normaal. Is een 90's plaat die en zomers is, maar me ook aan het hart gaat. En jou als liefhebber gewoon ook zo kan bekoorden. Terwijl ik bij Nel denk, ja, wat heb je nou weer gekozen?
1: Nou, een parel.
2: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: het 99 euro. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Youfone.
11: 3FM. Middagshow 3FM, het is Exactemundo. 6 uur, 90's tijd gaat eraan komen. Eerst NOS 3. Stef Banstra met het allerlaatste nieuws.
12: Zeker, goedenavond. De toezichthouder begint een onderzoek naar de jeugdzorg in Stadskanaal.
13: NOS op 3.
12: Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek hun vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hielden. Op een van die vlaggen stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn uiteindelijk de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema noemt die actie een absolute schande. In Breda is een stel voor de rechter verschenen dat mensen zou hebben opgelicht via Marktplaats, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
14: Het stel handelde in alles wat los en vast zat. Bijvoorbeeld duur gereedschap, maar ook een kinderwagen, stofzuiger of tent was via een van hun accounts te koop. De 2 verdienden er duizenden euro's mee, want ze leverden nooit iets. Toen er 10 aangiften binnenkwamen, maakte de politie een eind aan de handel.
12: Nou, de man is niet komen opdagen in de rechtbank en de vrouw zegt dat ze van niets af is van de oplichting. Het OM eist een taakstraf tegen haar van 40 uur.
15: Het WK voetbal.
12: Ja, daar is inderdaad nieuws over, want de WK-selectie is bekend. Er is geen plek voor Jeremy Frimpong. Hij was dit seizoen regelmatig geblesseerd, zei bondscoach Koeman. Wel was er plek voor een debutant, Crescencio Somerville. Oranje-commentator Jeroen Elsof weet waarom.
16: Ja, omdat hij dan toch dit seizoen bij West Ham United, dat overigens degradeerde uit de Premier League, meer indruk heeft gemaakt op de bondscoach en de assistenten die daar voortdurend zijn wezen kijken. Somerville had er in maart al bij moeten zitten in de interlands die Nederland toen speelde, maar raakte juist in die fase geblesseerd. Nou, hij heeft een aantal goals gemaakt, 5. 4 keer een assist gegeven. Is een hele dynamische, snelle speler met de bal.
12: En wie ook mee mag, is Martin de Roon. Na 2 jaar keert hij weer terug. En helaas, voor Stefan de Vrij mag hij niet mee. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond is het overal zonnig en droog. Morgen weer zon overgoten. En bij zo'n 25 graden warmer dan

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Hij is in
3: twee, hè? QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
4: Jij bent bellig, toch?
5: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders
3: had. Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Hallo, dames en heren, bij de radio. Papa wil iets zeggen.
9: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
8: Wat is dat?
9: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
8: Wie heeft daar nou geen zin in?
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.

0: Dua Lipa en Physical bij Barend en Benner op NPO 3FM. Here we go.
1: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het snijden is het 90's tijd.
0: Oh, soms heb je het wel eens, hè. Soms dan denk je wel eens van ja, denk ik toch dan. Ik had het ook toen we nog ethisch tijd deden, maar dan ben je zo ontzettend aan het mijmeren hoe je was geweest als je gewoon, pak een beet, in mijn geval 37 was geweest in 1995. Wat was er dan van het leventje terechtgekomen? Wat nou als ik gewoon de DJ was geweest die ik nu ben?
2: Ja.
0: In 1992. Dus met precies dezelfde maniertjes. Hoe ik nu praat. Hoe je nu over dingen denkt en zo. Wat was dat? Wat had dat betekend toen?
3: Nou, ik denk dat het lastig was. Voor ons.
0: Ja.
3: Het was geen internet.
0: Ja.
3: Dus ja, dan had je de informatie.
2: Ja, en je had geen AI, Barend.
0: Nee, maar we hebben niks nodig.
2: Nee, dat ook.
0: We gaan gewoon lekker zitten.
2: Ik denk dat jij een soort Jensen was geweest.
0: Ja?
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja,
2: ja,
3: maar ik denk
0: qua gewicht of qua uitspraak? Ja.
3: Beide.
2: Uitspraken, zeg maar. Ja, ja.
3: Nee, maar ik denk dat het volgens mij kon je in die tijd. Ja, waren er allemaal barentjes? Dat waren allemaal barentjes.
2: Ja, die worden gecorrigeerd door het internet.
3: Tegenwoordig mag het dan, mag je ja,
2: Nee, word je aangepakt door elke ramde wiel.
0: Met mensen waar je op een profielfoto klinkt dat je denkt, nou, misschien een goed idee om die barbecue dit weekend even te laten staan.
2: Nee, terecht.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja. Ja, dan mag je ook weer terug zeggen.
0: Als ik mensen met zo weinig zelfbeheersing zie commenten, dan denk ik, nou ja, goed, dat hoef ik niet serieus te nemen. Ja, is dat zo?
2: Kom op. Ja, nu hebben we over zelfbeheersing.
0: Over zelfbeheersing gesproken. Ik heb hier een hele mooie, donkere vrouw genaamd Ultra Naté Wiché. Je denkt, dit is een artiestennaam, maar dat is het helemaal niet. Het is een dame die geboren is in Baltimore. En eerste, niet eerste, maar wel een van de eerste, ja, Amerikaanse zangeressen op een grote houseplaat. En een anthem wat we op ieder feest nog steeds graag gooien. Dit is op welk zichzelf respecterend feest dan ook, komende zomer ook weer ergens om 7 uur 's ochtends of om 11 uur 's avonds een afsluiten op een feest, terwijl iedereen zich chemisch dood staat te knuffelen omdat hij of zij zo dol is op zijn of haar buurvrouw. Omdat hij weer even een pilletje of iets anders aan binnen heeft gesodemiet. Zo simpel is het. En dan met z'n allen, wat zijn we vrij? Ja, inderdaad. Maar nu aan.

0: Trek kende haar grootste succes in 1997. In natuurlijk, Nellebel. Welke plaats op Moeder Aarde werd dit echt groot?
1: Dit werd echt groot in Nederland.
2: Nee.
1: Amerika.
0: Nee.
1: Haiti.
0: Haiti heeft het heel aardig gedaan. In de Haitiaanse 100 werd het nummer 33. Maar het werd natuurlijk groot op de Island of Love and Freedom. Ibiza.
1: Ah.
0: Ibiza, dat was echt de unpoppings van deze track. Oké, een minuutje A is mijn keuze. Nel, wat heb jij vandaag?
1: Ik heb denk ik de beste track van Billy Joel ooit gemaakt.
0: Oei, dat kan ik.
1: Jawel, jawel. Het heeft namelijk alles. Het schijnt dat hij in zijn slaap dit liedje bedacht. Dat hij wakker werd en dat hij het gelijk maakte. Ja, ik denk echt dat de engeltjes het hem hebben toegefluisterd. Want het is gewoon, het is instant vrolijk. Zo leuk, zo fijn, zo'n mooie tekst. Menu B. Menu B.

0: je denkt een beetje wel Three Little Birds of zo. Dat
1: nee, nee, nee.
0: Maar het is heel, hij zegt eigenlijk van ja, ik ben onderweg, ben ik een stukje van mezelf verloren. En daar ben ik weer op zoek naar.
1: Ja.
0: En dat ga ik ooit weer vinden.
1: Had ik ook.
0: Ja, heb je ook gevonden, toch?
1: Ja, je of 8 geleden had ik
0: ja,
1: nou.
0: Ja, een klein vogeltje van me.
1: Ja. Klinkt ook een soort soundtrack voor een niet uitgekomen Lions King.
0: Ja! Ja!

0: uit het prachtige Berlicum. Dan moet ik even nadenken. Berlicum is oosten van het land?
1: Nee, zuiden. Tegen Den Bosch aan.
0: Oh, dat is het, ja. Ik was in de warme Berkum. Dat ligt vlakbij Zwolle.
1: Ja.
0: Maar dat is weer een ander verhaal. Hey, jij bent de IT security specialist, maar jullie dachten bij de Car Kids, nou, dan kunnen we wel bezuinigen.
1: Ja, het is een voorloopauto, dus daar wordt op bezuinigd.
2: En hoe auto?
1: Een voorloopauto. Ik heb een leaseauto besteld, maar die duurt nog even.
0: Hey. Oké. Maar luister, we kunnen aan de leaseauto wel een beetje ontlenen wat voor fase onze Vincent in zijn carrière zit.
3: Ik weet het. Ja. Een Polestar.
0: Een Polestar. Oké. Nel, wat denk jij?
2: Nee, toch een Tesla.
0: Een Tesla?
2: Ja, dat zou ook kunnen, hoor. Nee, BMW.
0: Oh nee, Nel die schrikt in één keer. Die denkt, oei ja, natuurlijk, dat mag niet meer. Want
2: nee, maar het is ook een beetje uit, heb ik het gevoel. Nee, een BMW.
0: Je ziet, oké. Okay. Dan ga ik voor de Skoda. De dikke variant. Vincent!
1: Ja?
0: Uit het prachtige Berlicum. Dan moet ik even nadenken. Berlicum is oosten van het land?
1: Nee, zuiden. Tegen Den
0: Bosch aan. Oh, dat is het, ja. Ik was in de warme Berkum. Dat ligt vlakbij Zwolle.
1: Ja.
0: Maar dat is weer een ander verhaal. Hey, jij bent de IT security specialist, maar jullie dachten bij de Car Kids, nou, dan kunnen we wel bezuinigen.
1: Ja, het is een voorloopauto, dus daar wordt op bezuinigd.
2: En hoe auto?
1: Een voorloopauto. Ik heb een leaseauto besteld, maar die duurt nog even.
0: Hey. Oké. Maar luister, we kunnen aan de leaseauto...

0: aan de leaseauto wel een beetje ontlenen wat voor fase onze Vincent in zijn carrière zit.
1: Ik weet het. Ja, ja. Een Polestar.
0: Een Polestar. Oké, okay. Nel, wat denk jij?
2: Nee, toch een Tesla.
0: Een Tesla?
2: Nee, BMW.
0: Oh nee, Nel die schrikt in één keer. Die denkt, oei ja, natuurlijk, dat mag niet meer. Want Elon
2: nee, maar is ook een beetje uit, heb ik het gevoel. Nee, een BMW.
0: Je ziet, oké. Okay. Dan ga ik voor de Skoda. De dikke variant.
3: Met de Skoda zit je dichtbij dan met Polestar, maar het wordt een Kia.
0: Welke Kia?
1: Want ik vind het interessant altijd.
0: Welke Kia?
3: De EV3.
0: Zo, mooi bakkie hoor.
1: Kijk eens even.
0: Ja, echt, mooi autootje. Heel goed. Nou jongen, voor een man met zulke goede smaken heb je me wel weer ernstig teleurgesteld. Want je gaat voor een andere plaat dan degene die je had moeten kiezen. En zeker als man van 37 uit 1988 had ik gehoopt om een beetje een band te hebben onderling. Nee. Maar dat is weer niet het geval.
3: Nee, helaas. Ik hoorde die van jou en ik denk,
2: daar
3: heb ik echt geen zin in.
2: Maar wat dacht je met die van mij dan?
3: Ja, die klonk beter, die klonk leuker. Dus ik denk, dat gaan we niet doen.
0: Hey, hartstikke goed Vincent. De keuze is vrij en ook helemaal gegund. Wat ga je eten vanavond?
3: Ik weet het nog niet. Ik zit nu in de auto nog een 3 kwartier en dan ga ik eerst even de supermarkt in.
0: Oh, dat is altijd levensgevaarlijk. Gewoon met honger de supermarkt in. Dan kom je altijd, als een soort Peter Gillis, kom je weer buiten uiteindelijk. Bij mij werkt het in ieder geval wel zo.
2: Ja, nou, ik heb net een pittig rapje van Barend gekregen. Kan ik je aanbevelen.
0: Nou,
2: echt lekker.
0: Het is echt van Hanna, van mijn vriendin.
2: Van Hanna, zijn vriendin.
0: Die maakt ze en dan flikkeren we daar een hele vriezer bij vol. Maar dat is een beetje uit bescherming. Omdat ik anders iedere Esso weer leegtrek. Ja. Die er langs de weg te halen.
2: Al je vakantie gaat op.
0: Ja. Precies, krijg je dat weer. Ja. Hey Vincent,
3: ik ben net heel op zoom voorbij, dus dat gaat het niet worden.
0: Oh, ik wou net zeggen, joh. Anders had Nel wel wat voor je klaargemaakt. Maar dat gaat nu niet.
2: Nee, helaas.
0: Vincent, we gaan dit live verslag vanaf Walcheren met In de Windtunnel gaan we eindigen. En we gaan ervoor. Een hele fijne avond verder.
3: Jullie ook.
0: Rustig gaan. En nog even, de voorloopauto, wat voor merk is dat dan?
3: Dat is een Nissan Micra.
0: Ja, ik had zo'n donkerbruin vermoeden. Ja.
2: Gefeliciteerd met mij.
0: Ja, heel goed. Gewonnen, Winnetje wel.

0: van 90's tijd. Deze editie. Morgen moet ik je weer pakken, Nel. Want het is natuurlijk echt ongelooflijk.
1: Ja, hoeveel staan we, Jel?
2: Het staat. Oh, dat is wel spannend. Het was gelijk.
1: Oeh.
2: Dus je staat nu met.
0: Ik sta er twee achter.
2: Eén voor.
1: Oh, één voor.
2: Ja, het was 27-27.
0: Hmm. Ach ja, jongens. Ik heb wel gekke dingen gezien, weet je. Dus dat er gaat. Er kan nog van alles gebeuren. En morgen een nieuwe 90's tijd. Ondertussen is het tijd voor mevrouw Tick McRae. Dit is Greedy. Bij de middagshow van 3.

0: kunst in het wild.
1: NOS op 3.
0: En nee, dat is geen nieuw programma van Ruud in Wild, maar gewoon iets totaal anders. En dat wil je wel zeker te weten horen. Hoe het zit, hoor je binnen nu in een paar tellen. Eerst NOS 3, dit is Stef Wanstra. Stef, goeie avond.
2: Ja, goeie avond. Warfum vangt vanaf morgen voor 4 nachten asielzoekers uit Ter Apel op. Dat doet de gemeente op verzoek van asielminister Van den Brink. Die opvangplek in Warfum is voor maximaal 150 mensen. En die kunnen daar vanaf 10 uur 's avonds terecht en gaan 's ochtends om 7 uur dan weer naar Ter Apel toe. Het aanmeldcentrum in Groningen zit nog steeds veel te vol, waardoor andere gemeentes de hulp moeten schieten. Voor komende dag is de tijdelijke noodopvang in Groningen nog steeds open. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip weggejaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Dat staat in een verklaring van het Chinese leger, vertelt correspondent Laura van Meegen.
0: Laura.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Ja, die eilanden zijn beter bekend als de Paracel-eilanden. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. Hebben Defensie als NOS zijnde om een reactie gevraagd, maar kregen ze niet te pakken. En dan volop reacties op de oranje selectie voor het WK. Justin Kluivert bijvoorbeeld post een foto op zijn Instagram met zijn jeugdmaat Noah Lang. Want die twee gaan samen naar het WK toe en noemen het een droom die uitkomt.
4: Oh, mooi.
2: Ja, ook Frenkie de Jong gaat mee, plaatst een foto op zijn Instagram van toen hij nog een klein jochie was en er alleen nog maar van kon dromen om profvoetballer te worden. Jeroen Stekelenburg, onze sportverslaggever, vertelt wat hem het meest opvalt aan de oranje selectie.
5: Nou, het meest opvallende is eigenlijk iemand die een heel vervelend telefoontje kreeg van de bondscoach Jeremy Frimpong, de rechtsback van Liverpool. Die is er namelijk niet bij straks tijdens het wereldkampioenschap. En dat is toch eigenlijk wel de verrassing van de dag. Heeft er altijd bij gezeten onder Koeman, zeker de laatste 2 jaar. En die is er dus niet bij straks in de Verenigde Staten. Als we dan kijken wie opvallen die wel in de selectie zitten. Er is een debutant, Crescencio Somerville. Die spelen ook in de Premier League bij West Ham United. De bondscoach had hem in maart ook al op willen roepen. Toen was hij geblesseerd. En hij zit er nu bij, is een buitenspeler. Wordt veel van hem verwacht. Snelle jongen, dus die moet het gaan doen aan de buitenkant voor Nederland.
2: Stefan de Vrij kreeg ook geen leuk telefoontje van Koeman, want hij gaat om blessureredenen ook niet mee naar het WK. Opvallend is verder Martin de Roon. Die keert na 2 jaar weer terug in de oranje selectie. En ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij op het WK dit jaar.
4: Ik vind het zo mooi wat die Frenkie de Jong is. Dus vroeger wil je allemaal, was je een speler toch op het veld. Wie was jij op het veld?
6: Dat waren altijd Brazilianen. Ik vond Cafu altijd heel leuk. En Ronaldo, R9. En ja, ik heb een hele gekke fascinatie als kind voor voetballen had ik.
4: Ja.
6: Een Nederlands voetballer die je niet zo heel snel zou verwachten. Maar dat was Boudewijn Zender.
7: Hey, ik zat de hele tijd naar zijn naam te zoeken.
6: Ja?
7: Ja, daar waren Didi en ik ook verliefd op.
6: Nee, maar Boudewijn Zender had namelijk het volgende. Die had in 1998 maakte hij... In 1998 was het eerste toernooi wat ik keek. En hij kwam dan af en toe erin en hij ging naar Barcelona. Hij was supersnel, had hij nummer 12 had hij volgens mij.
4: Ja.
6: Maar het meest bizarre vind ik nog, dat in de wedstrijd om de 3e en 4e plaats tegen Kroatië scoorde hij, verloren. Maar toen maakte hij een mislukte koprol. Dus hij deed, mislukte salto.
4: Ja.
6: Dus dat vond ik zo bizar. En hij zat op judo en dat zat ik ook. Dus Boudewijn Zender was een beetje mijn favoriet.
7: En Zlatan Ibrahimovic?
6: Die kwam 4 jaar later.
4: Ja.
7: En Huntelaar ook wel.
6: Huntelaar ook, een geweldig.
7: Ja,
6: tuurlijk. Ja, we hebben nou ook weer leuke jongens, man. Ik zag zo'n leuk interview van Justin Kluivert. Die werd, die was vorige week al helemaal emotioneel. Want die is dan net op tijd fit met zijn vader op het veld. Maar die zag ik naast de camera zitten terwijl die naar zichzelf keek. Een interview van 10 jaar geleden, dat hij nog een jong oranje zat.
7: Wat mooi.
6: Daar ook van, dat vind ik leuk.
7: Ja, ik moet ze nog wel even, ik merk dat ik nog even weer in die oude WK-stemming moet komen. Dat ik weer ze allemaal ken en zo.
6: Klopt.
7: Ja,
6: klopt,
7: maar
6: klopt,
7: dat komt klopt, nog
6: klopt.
7: Wel.
6: Frank Rijkaard is niet geselecteerd, dan weet je dat. We doen het weer nog even, Stef.
2: Ja, vanavond overal zonnig en droog. Morgen zon overgoten weer. Het wordt zo'n 25 graden. Tikkeltje warmer dan vandaag.
6: Oeh. En wat vind je ervan dat Lewandowski er niet bij is? Lewandowski, vind je nou van dat...
7: Wie is Lewandowski?
6: Wat vind je ervan dat hij er niet bij is?
7: Verschrikkelijk.
6: En dat had ik niet gekund in zijn pol. We doen het even een keer nog even.
7: Dat is een slechte grap.
6: Ja, sorry.
7: Ja, maar dat is even beter je best. Ik ga even de file lezen.
6: De
7: A9 Amstelveen Alkmaar voor afrit Haarlem-Zuid 12 minuten. De A10 Amstel Koenplein voor de Nieuwe Meer 9 minuten. De A12 Utrecht Den Haag voor Woerden 9 minuten. En de A27 Utrecht Breda voor Werkendam 15 minuten.
6: Vond ik altijd zo leuk. Vroeger op de radio ging Jan Paparazzi. Ging dan BN'ers bellen voor de grote EK-special van Jensen in de middag.
7: Ook dat.
6: En de belde Rinus Michel zegt: ja, goedemiddag met Jan Paparazzi. Voor de grote EK-special 2004 verwachten we ook dat Brazilië Europees kampioen wordt. Ja. Ik vind dat een hele leuke humor. Oh, ik hou ervan.
8: Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
7: Waarom wel?
6: Ik wel.
8: Ik wel, hoor.

0: en Harry Styles, Dance No More. Deze week 3FM mega hit. Nel, jij kwam hier gisteren mee.
1: Ja.
0: En ik heb mezelf er even in verdiept en ik vind het hartstikke leuk. Even het volgende als ik de omschrijving moet voordragen. Nederland is één grote openluchtexpositie van duinen tot dorpspleinen. En van rotondes tot stoepen, overal is kunst te vinden. In de nieuwe vijfdelige Max-serie Kunst in het Wild trekken kunsthistoricus... Jeetje, Katelijne Blok. Ik wist helemaal niet dat je kunsthistoricus was.
2: Ja, nee, dat klopt, dat ben ik.
0: Jeetje, dat klinkt wel gelijk heel erg goed. Gewoon heel gewichtig gelijk.
2: Ja, maar ja, dan moet je nog bewijzen, hè?
0: Ja,
1: ja,
0: dat is waar.
1: Met deze vrouw is alles. Dit is beauty and brains.
0: Zo is het, zo is het. En daarbij maakt ze met de kunstcurator Jurgen Chong Afong... trek je door het land om kunstwerken en hun verhalen te ontdekken. Met andere woorden, kunst, het is niet alleen maar in musea. Het is overal, het is in het wild. En daarover hebben jullie een tv-programma gemaakt, toch?
2: Ja, het is te gek. Dus gisteren is de eerste aflevering op tv geweest. Ja. En dan hebben we 5 achter elkaar, dus volgende week dinsdag weer de volgende aflevering. En de eerste aflevering gingen we door Flevoland. Nou jongens, ik weet niet of jullie vaak op route en op tour door Flevoland zijn geweest.
1: Nee. Ja.
2: Daar tref je echt de gaafste en grootste dingen aan.
3: Ja, dus die olifanten.
1: Oh ja, die zijn altijd leuk. Als ik naar mijn opa oma ging, zag ik die olifanten gelijk, langs de weg.
0: Dit klinkt gelijk heel positief. De eerste associatie met Flevoland, laten we gewoon gelijk even een beetje bij het naam noemen, is toch Lelystad en Almere.
2: Ja, maar ook daar, Lelystad en Almere, zijn we langs kunstwerk geweest. Onder andere Street Art Frankie. Ik weet niet of die naam hier wat zegt.
3: Geweldig.
2: Nou, die heeft in Almere stad een te gek kunstwerk gemaakt van een lift waarmee je naar de parkeergarage kan gaan. Die heeft hij omgetoverd tot het zeeniveau met een papegaaiduiker erop in de lucht.
0: Ja.
2: Ja, en als je daarvoor staat, het leuke is, je kan gewoon recht vooruit kijken en dan zie je hem misschien nog niet eens. Maar als je goed omhoog kijkt, dan zie je daar ineens zo in de hemel die ontzettend vrolijke vogel. En dat staat voor hem eigenlijk voor Almere stad. Weet je, dat eigenlijk van alle hoeksoorten komen er mensen naar Almere om daar te wonen, om daar te zijn.
0: Ja.
2: En het leuke aan hem is natuurlijk, hij kijkt gewoon op een ontzettend goede manier naar een omgeving. Hij ziet in prullenbakken, ziet hij insecten, tot lantaarnparen, flamingo's. En dat goede kijken, dat is ook een beetje wat we hopen met het programma te bereiken.
1: Ja, dat is even wel leuk. Oh, ja.
0: En dat even wat ik wilde vragen. Het is natuurlijk, vanuit welke behoefte is dit geboren? Wat dacht je?
2: Nou, eigenlijk echt wel dat kijken. Dus inderdaad, wat jullie net al heel mooi zeiden, van Nederland heb je overal kunst te vinden. En niet alleen in musea, maar inderdaad echt de kleinste dorpen, grote steden. En ook op rotondes. Weet je, op een gegeven moment kreeg je, zoveel jaar geleden was opeens het helemaal, nou ja, noem het hot and happening, maar om rotonde kunst te plaatsen.
0: Ja.
1: Ook veel lelijke dingen, zeg.
2: Precies, maar vaak valt het je niet eens op. Dat je opeens denkt van, goh, er stond inderdaad net iets volgens mij op die rotonde waar ik langs ben gereden. En kijk, het mag natuurlijk niet, maar als jij nog een rondje extra rijdt, dan zie je nog eens een keer extra goed wat erop staat. En dat is denk ik vooral hetgene wat we hopen wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Dat je net iets beter gaat kijken als je naar werk toe rijdt, als je op de fiets zit, als je een rondje loopt, van wat staat er nou eigenlijk om mij heen in de omgeving? Want het mag lelijk zijn, het mag mooi zijn, maar het vertelt ook vaak wel iets over een plek of een geschiedenis van die plek.
3: Maar dan kom jij op die verjaardag en dan komt die ene oom weer en die zegt dan, ja, en voor ons belastinggeld. En wat zeg jij dan?
2: Ja, nou ja, dat kan ik natuurlijk heel snel weer leggen met, er is genoeg wat er wordt betaald van belastinggeld, waar ik ook misschien niet het altijd mee eens ben, bij wijze van. Maar...
0: Zit je nou een beetje dit programma te ondermijnen, Katelijne?
2: Nee, dat zei ik niet. Nee, zeker niet. Maar het leuke is wel natuurlijk dat kunst in openbare ruimte, dat staat permanent. En het is altijd toegankelijk en altijd daar. Dus of jij nou Barend in de ochtend naar werk gaat of Nelly naar het uitgaan nog even langs iets fietst, dat kunstwerk staat nog steeds op die rotonde.
0: Ja.
1: Waar moeten we echt naartoe? Waar is een plekje waar je zegt van, als je nu luistert, hup, linea recta, daar naartoe.
2: Nou, dan zou ik misschien toch even een ritje maken richting Zwolle. Want daar heb je namelijk een enorm grote swing staan. Van een speciaal aluminium wat eigenlijk glinstert in het licht. Dat
1: een swing als een schobbel?
2: Nee, swings. Denk aan Harry Potter. Zo'n vogel hier uit de zwang. En dat is gemaakt door Ginny Vos. En zij heeft dat eigenlijk gemaakt met het idee, weet je, zo'n magische vogel dat staat daar. En die is er ook speciaal in grote delen over de snelweg naartoe gebracht. Maar je vraagt zich bijna af, hoe is ze godsnaam daar geplaatst? Want je rijdt er dus langs richtingen van naar Zwolle. Als een soort welkomstvogel staat hij daar te schijnen. En het verandert echt van kleur per weer. Echt fantastisch.
0: Hey, en hoe groot is de kans dat je met het tv-programma, wat ik als een heel leuk format vind, klinken? Ik moet heel eerlijk zeggen, moet het er wel kijken. Ik heb het gisteren gemist door alle andere pulp. Die ik,
2: jij lag waarschijnlijk te zwemmen in het water.
1: Ik lag
0: naar mezelf te kijken bij hoe het vis. Toen dacht ik, wie is die dikke hond?
1: Dat is ook een soort zeehond kunstwerk.
0: Alleen hij praat wel heel veel. Nee, maar even, het klinkt als iets heel tofs. Wat is de droom met de show? Wat zou je graag willen voor de komende jaren?
4: Nou, het kan natuurlijk te gek zijn als het zich herhaalt. Want we zijn nu in 5 afleveringen zijn we naar Groningen, naar Brabant, naar het oosten, naar Flevoland, de kust zijn we langs gereden, tot aan IJmuiden. Ja, het te gek is, er zijn natuurlijk nog veel meer plekken te vinden in Nederland.
0: Ja, goed, man.
1: En een laatste vraagje, want ik heb net gevraagd naar waar je echt naartoe moet. Is er ook bij elke kunst waar ik tegengekomen dat je dacht, jeetje, dit is echt voel je lelijk, dit had niet gemaakt mogen worden?
4: Dat heb ik gelukkig nog niet gezien. Maar goed, ik moet wel zeggen, je hebt ook gewoon een paar kunstwerken bij zitten die vertellen, onder andere een mammoet in Borne. Ja, dat is ook gewoon een waanzinnig grappig kunstwerk. En iedereen kent ook dat kunstwerk. Dus sommigen vonden het lelijk van de mensen die we spraken, maar die moeten er nog steeds om lachen.
0: Nou, je moet gewoon zo lang mogelijk die show blijven maken. Je komt vanzelf een keer in Glanenbrug of zo, weet je.
4: Tot nu toe, wat ik overal ben, ik echt ging met een glimlach weg.
0: Lekker, heel goed. Nou, wij gaan met een glimlach kijken. Plug het er even één keer hoe, wat, waar, NPO Start, hoe heet het hele pakket?
4: Ja, je kan hem terugkijken, kunst in het wild op NPO.nl. En als volgende week dinsdag klaar zit, lekker voor de tv om 9:50 op NPO 2.
0: Heel goed. Heel goed. Katelijnenblok, dames en heren.
1: Woe! Geweldig!
0: Stegel, dankjewel. Het is de middagshow Baten Menem. We nu uit Bella Italia, Medusa.

0: Smik. Fix what you didn't break. Hey, Odijkie.
1: Mel.
0: Ga je ons nog een beetje prikkelen, kietelen vanavond?
1: Waar wil je het liefst?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk... Ja, jij dacht dat ik en Jelmer bedoelde, of Jelmer en ik.
1: Oh!
0: Nee, ik bedoelde de luisteraar. Ga je er wat leuks brengen?
1: Natuurlijk. Ik heb hier vanavond 100 euro liggen. Dat wil ik ook nog even genoemd hebben, want het is echt... Ja, je hebt gewoon nog nooit zo makkelijk geld verdiend.
0: Lekker.
1: Echt nog nooit zo makkelijk geld verdiend. En ik wil het vanavond hebben met wat doe je... Ja, als je partner een beetje te dik geworden vindt.
0: Oh, spannend.
1: Nee, niet naar me kijken, ja.
0: Oké, okay, lekker.
1: Ik vraag dit voor een vriend.
2: Ja.
0: En deze is voor een vriend, Frenna en Starlife.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
10: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
9: Dus nog meer vakantie voor je geld.
10: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en

0: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Een nieuwe grill. Op ons terras.
2: Sorry, het is WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op Tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: 3FM. Alright, alright. Het is bijna avondshowtijd. Zometeen muziek van Chef Special. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
14: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure we'll be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
13: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
15: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
13: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

Kardashian like Naomi Campbell. It's me.

0: goede woensdagavond. En wat heerlijk dat je voor 3FM hebt gekozen. Ik hoop dat je een beetje ruikt naar zonnebrand. Want dan heb je lekker buiten in het zonnetje kunnen zitten. Als je vandaag ook gewoon hebt gewerkt, dan is het een IPA 0.0 wat je vanavond wel verdient. Hoe je de avond ook insteekt, vergeet je niet te melden via de app van NPO Luister in de avondstreek. Werkt als volgt. Stuur me je naam door, dan houden we even contact. Net als bij Snap sturen we elke dag elkaar een berichtje. En als dat dan binnen de maand het vaakst gebeurt, pak jij vanavond 100 euro.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Noah Kahan, American Cars.
1: Met 3FM ontdek je nog...

0: Yes, Clean Bandit en Rather Be bij 3FM. Als je net als ik gevoelig bent voor FOMO, dan moet je het volgende stuk eigenlijk even overslaan, want er zijn geen tickets meer.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Gisteren is hij begonnen aan zijn Europese tour in Europa en hij deed dat echt big time. Zijn show is echt in het kaliber van, ik weet niet waar ik moet kijken, maar vooral, ik weet niet waar ik moet luisteren. Hoor even hoe los dat gaat.

0: Jess Glyn, Glyn Bandit en Rather Be bij 3FM. Als je net als ik gevoelig bent voor FOMO, dan moet je het volgende stuk eigenlijk even overslaan, want er zijn geen tickets meer.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Gisteren is hij begonnen aan zijn Europese tour in Europa en hij deed dat echt big, big, big time. Zijn show is echt in het kaliber van, ik weet niet waar ik moet kijken, maar vooral, ik weet niet waar ik moet luisteren. Hoor even hoe los dat gaat.

is hij begonnen aan zijn Europese tour in Europa. En hij deed dat echt big, big, big time. Zijn show is echt in het kaliber van, ik weet niet waar ik moet kijken. Maar vooral, ik weet niet waar ik moet luisteren. Hoor even hoe los dat gaat.

Ik hoor Bad Bunny, de zanger in kwestie, er amper tussendoor. En dat vind ik zo mooi, weet je wel. Latino's en Latina's die weten gewoon beter dan elke white boy en elke white girl hoe je een feestje moet geven. Ik heb echt met jaloezie te kijken naar hoe er salsa gedanst werd gisteren. Moet je voorstellen dat die in Nederland staat dat we hier met z'n allen salsa gaan dansen. Ik zie dat nog niet gebeuren. Ik kom uit Colombia. Ik voel me een Latino. Ik heb de karaktereigenschappen. Ik hou van flirten. Ik kom vaak te laat. Ik hou van het leven. Ik ben sociaal. En ik vind dat zo mooi, dat begint dan in me te borrelen. En ik hoop dat ik je een beetje kan aansteken

Kensington en Living For hoor je bij 3FM. Je hebt nog exact 2 minuten 29 om je naam even te sturen in de app van NPO Luister. Dan zet ik je op aanwezig voor vanavond, gewoon in de avondstreek. Werkt als volgt, net als op Snapchat wil ik elke dag gewoon even een berichtje naar je sturen. Bouwen we een streak op, ben je er nou het vaakst bij in een maand, dan win je een mooie zelfgemaakte pot zandbal. Het is eigenlijk heel chill, want elke dag telt. Weet je wel, of je er nou voor het eerst bent? Als je er voor het eerst bent vanavond, stuur gewoon eens een berichtje met je naam. Vind ik wel leuk, stel ik je gelijk op aanwezig.

0: vrouw die alles kan. Beat maken en zingen, Pink Panthers. Ze maakte Illegal, hoor je in de avondshow van 3FM. Hoppatee, kijk eens, daar gaat Barry. Die stuurt zijn naam door naar de app. Ik zie Jaco, die zegt ik ben present. Kirk, 1, 2, 3. Hoppatee. Als je denkt, wat hoor ik allemaal? Nou, dat is de avondstreak. Ik vind het leuk om even met je te kijken of je incheckt in dit avondprogramma. Als je dat doet, stuur je naam, dan schrijf ik je op in een document. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Jimmy, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Even kijken, DOS 63, hè?
1: Zeker, zeker.
0: En dat is niet een soort foutmelding. Wat is DOS 63?
1: Dat is de kleinste voetbalclub van Nederland.
0: Hé, hey, en daar train jij?
1: Ja.
0: Wat maakt het zo'n zo'n leuke kleine club dan, jouw voetbalclub?
1: Het is helemaal gewoon gezellig, een beetje vrienden met elkaar. En we beheren eigenlijk, de teamleden zijn ook het bestuur en zo. Dus het is eigenlijk gewoon, ja.
0: Dus de scheidsrechter is ook de penningmeester. Wat lekker zeg. Wat lekker. Ja. Hey, en ik zie ook dat jullie dit jaar dus 63 jaar bestaan.
1: Klopt.
0: Hoe gaan we dat vieren?
1: Groot feest, heel groot feest.
0: Een klein
1: alle
0: club.
1: Alle oud-leden worden uitgenodigd, dan wordt echt een feest.
0: Lekker man, een kleine club met een groot feest. I like it.
1: Ja.
0: Jimmy, ik wens jou daar heel veel plezier vanavond met het trainen. En ik zet je gewoon even op aanwezig.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: En vertel het voort aan je voetbalhelftal.
1: Ja, gaan we doen.

love life whenever you send me money. Ja, kijk, het vakantiegeld dat is al gestort. Daar heb ik geen invloed op. Maar wat nou als ik je vanavond nog 100 euro overmaak? 100 euro concertengoed te besteden bij je lievelingsconcert. Het enige wat je hoeft te doen is mee te doen met een spel. Ik heb 10 vragen voor je liggen waarvan je er eentje cadeau krijgt. Namelijk vraag 7. Je kunt vandaag een gratis lot voor de staatsloterij fixen, omdat ze dit jaar een jubileum vieren vanwege hun oprichting in 1726. Welk jubileum is het? Het antwoord moet zijn het 300-jarig jubileum. Als je denkt, oké, Odek, ik ben ready. Ik zou graag 100 euro willen winnen vanavond. Ik wil best wel 10 vragen beantwoorden. Stuur me dan eventjes ja naar de app van NPO Luister. Spreek ik je zo.

0: agenda's. Weet je wel, concerten in de agenda. Ik zie Kate Renetta. Ik zie FKA Twix, waar je naartoe kan. Iron Maiden, Doja Cat, Olivia Dean, Guns N' Roses. Zoveel moois wat je allemaal kan live zien. En ik vind echt dat je dat moet doen. Maar ik weet ook hoe duur het leven is. En daarom in dit radioprogramma elke werkdag kans op 100 euro concertengoed. Nikki uit Breda, 33 jaar, een hele goede avond.
1: Hallo, Andres.
0: Hey, wat voor concertganger ben jij?
1: Ik ben een luidzingende, dansende, zeer enthousiaste concertganger.
0: Kijk, dat zijn vaak de leukste, toch? Laten we eerlijk zijn. Gewoon genieten van het moment. Je kan zometeen kans maken op 100 euro concertengoed. Ik heb 10 vragen voor je over jouw lievelingsartiesten en algemene kennis. Harry Styles, hè, is een van jouw lievelingsartiesten.
1: Zeker, ja.
0: Kijk, die vragen moeten allemaal goed zijn. Je mag ze onbeperkt passen, er komen geen nieuwe vragen bij. En de laatste vraag mag je beantwoorden met ja of nee. Als je zegt ja, dan maak je morgen kans op 200 euro. En als je zegt nee, dan pak je vanavond gewoon keiharde cash.
1: Oké,
0: ja?
1: Top.
0: Dan gaan we gewoon beginnen met de eerste vraag. Die gaat over jouw lievelingsartiest Harry Styles. Hij heeft het in een van zijn songs over een bepaalde sugar. Van welk fruit komt dat?
1: Watermelon.
0: Dan, een goede dorslesser hydrateert direct, bevat geen suiker. H2O is zo'n dorslesser. Wat is H2O?
1: H2O is water.
0: Vorige week is het weggegeven, 3FM festivalbandje. Welke kleur had hij?
1: Goud.
0: Yes. Een vraag over Harry Styles. Hij doet nog een paar shows in Nederland dit weekend, maar op welk podium?
1: Doe maar even passen.
0: Doe een pakiet na.
1: Chilip.
0: Breda, waar jij vandaan komt, heeft een typische delicatesse. Het is een rijk gevulde bol, gemaakt van roomboter en krenten. Hoe heet die bol?
1: Ja, de Nassaubol.
0: Je kan alleen vandaag nog een gratis lot voor de staatsloterij fixen vanwege een jubileum. Hoeveeljarig jubileum is dat?
1: Pas.
0: Oké, noem een van de drie landen waar het WK voetbal over 2 weken begint.
1: De Verenigde Staten.
0: Ja, dat was goed. Maar... Oh. Ja, Nikki, waar treedt Harry Styles nou op?
1: In de Amsterdam Arena.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, het had zo mooi kunnen zijn.
1: Ja, godverdorie.
0: Ja, Nikki, ik vind wel, je hebt het fantastisch geprobeerd, oké?
1: Ja, weet je, het gaat om het idee, hè, zomaar denken.
0: Ja, nou, ik hoor dat

Als je nou denkt, zo, ik wil meer vrouwtje. En waarom denk je dat niet als je die nieuwe tune hoort? Ja, na jaar, dan zou ik morgenochtend de radio even aanzetten. Dan is het de gast bij Wijnand en Jamie.

Leiden Dap hoor je in de avondshow van 3FM. Wat is bij jou een grote afknapper? Weet je wel? Wat is bij jou echt iets waarvan je denkt... nee man, dat vind ik zo niet aantrekkelijk. Ik heb iets en ik ga je zo uitleggen waarom.

0: campagne. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: 3FM. Oké, laten jij en ik zo meteen eventjes een top 3 maken... aan dingen die afknappen op een datingprofiel. Denk even bij jezelf na. Wat vind je echt een afknapper op een datingprofiel? Eerst krijg je dit nieuws.
16: Doral Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog... tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd... waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz... en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was... waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren... bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar... zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens... maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
16: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Een veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: 3FM.
18: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
17: 3FM.
24: BNN Vara.
17: Andres Oudijk.
15: Oké, wat is nog een grotere afknapper dan karpers op een datingprofiel? Laat maar even weten in de app van NPO Luister. Spreek je na Olivia Dean.

lang thuis. Ik heb het over de app Bumble. Ik ben een groot gebruiker. Nee, heb jij dat ook? Ik ben een beetje onderzoek gaan doen naar die app. En die resultaten wil ik zo meteen wel even met je delen. Maar daarvoor moet ik eerst afknappers van je weten. Bespreken we zo. Let's go!

0: Die Takker en House Arrest hoor je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Met binnen nu en een minuut muziek van Diplo en Cameron Withkamp. Is hartstikke nieuw, is fantastisch. Eerst wil ik even, ja, kijk, weet je wat het is? Je hebt dat dan toch ook? Daten tegenwoordig, dat is toch zo ingewikkeld? Je zit de hele dag een beetje te chatten, te swipen. Als je net als ik een millennial Gen Z'er bent, dan ken je het alleen nog maar van online daten. Nou heb ik ontdekt vandaag wat mijn grootste afknapper is op dates. Op dingen waarvan ik echt denk, nou nee, dit slaat helemaal nergens op. Waarom hebben mensen dit op hun profiel? En nee, vrouwen met karpers, prima. ik ga eerst even checken bij Esmee. Esmee, goedenavond.
1: Hey Andres, goedenavond.
0: Hey, ik zoek eigenlijk jouw grootste afknapper aan mensen.
1: Ja, nou ja, soms dan is het datingprofiel wel leuk en dan heb je leuke chatgesprekken en dan ga je afspreken. En dan mijn grootste afknapper is dan toch wel zo'n, ja, gewoon een heel sterk dialect of accent. Dat, ja.
0: Allee, dat meen dat je niet zeg. Ja, come on zeg. Amai. Ja,
1: misschien kan Vlaams nog wel sexy zijn.
0: Ik
1: maar,
0: wou net zeggen, dus ja. Mee, dit doet bij mij wel wat hoor, bij jou niet.
1: Nou, niet zoals jij. Sorry.
0: Oh, maar jij vindt echt accenten, vind je gewoon echt kut?
1: Ja, en, nou ja, ik had het nooit per se van mezelf verwacht. Maar aan de andere kant, ja, ik ben van boven de rivieren. En ik, ja. ik vind een Limburgs dialect gewoon, ja, vind ik gewoon niet zo heel sexy.
0: Nee, het dialect, geen schijn van kans.
1: Niet bij mij, nee.
0: Oké, okay, thanks Esmee en Oetmoorn.
1: You, Oetmoorn.
0: Ik vertel je zo meteen mijn grootste afknapper. Doe ik na nieuwe muziek van Diplo.

0: bent echt accenten vind je gewoon echt kut.
1: Ja, en nou ja, ik had het nooit per se van mezelf verwacht. Maar aan de andere kant, ja, ik ben van boven de rivieren. En ik vind een Limburgs dialect gewoon, ja, vind ik gewoon niet zo heel sexy.
0: Nee, het dialect, geen schijn van kans.
1: Niet bij mij, nee.
0: Oké, okay, thanks Esmee en Oetmoor.
1: You, Oetmoor.
0: Ik vertel je zo meteen mijn grootste afknapper. Doe ik na nieuwe muziek van Diplo.

0: helemaal de pik in hebben. End of beginning in de avondshow. Angelique, in de app van NPO Luister. Jij en ik hebben het over afknappers op datingprofielen. Gewoon dingen die je gewoon echt droger maken dan de Sahara. Angelique zegt, mijn grootste afknappers zijn foto's met kinderen op het profiel. Terwijl het dan niet jouw kinderen zijn. Of alleen maar zonnebrillen, foto's, weet je wel. Zodat ik het echt vervelend vind, dan kan ik je gezicht niet zien. En ik wil je tanden zien, want dan weet je wel dat het verzorgd is. Nou, Angelique, ik heb mijn mond open. Ik zit vanmiddag op TikTok en ik hoor daar een chick. En die begint ook een beetje haar afknappers te delen. En toen raakte ik geïnspireerd. Zij zegt namelijk het volgende.
1: Als ik lekker aan het scrollen ben, hè, door jouw profiel heen, en ik zie een foto met jou en een vrouw, links.
0: Ja, weet je wat ik doe? Als ik nou lekker aan het scrollen ben en ik zie een foto van jou en 15 clubgenoten, dan swipe ik links. Nee, maar wat is het ding dat vrouwen altijd foto's hebben van zichzelf met nog 10 andere vrouwen, weet je wel? Die lijken ook nog eens allemaal op elkaar. Allemaal blauw haar, blond haar, blauwe ogen, dezelfde soort haarklemmen. Hoe moet ik weten wie jij bent? Moet ik een tweede scherm aanschaffen, weet je wel? En dan foto 1 naast foto 2 houden? Moet ik een vergrootglas kopen? Moet ik naar de Spice Shop gaan? Een vergrootglas kopen? En moet ik dan als een soort Sherlock Holmes kijken wie jij nou precies bent? Waarom kun je gewoon niet een foto van jezelf doen? Ik begrijp dat niet. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus mijn grootste afknapper bij datingprofielen zou zijn vrouwen die foto's hebben met hun jaarclubgenoten of met hun studiegenoten. Wat vreselijk. Nou ben ik wel een beetje bang geworden, want ik zit hier met een hele grote bek te oreren. En ik krijg een screenshot van iemand. Die moet ik even terugbellen. Hallo?
2: Hallo.
0: Met Andres.
2: Hi Andres, met Amanda.
0: Amanda, hallo. Amanda, jij stuurt mij een screenshot. Kun je vertellen wat ik zie op dat screenshot?
2: Jouw eigen Bumble profiel.
0: Ik zie mezelf staan inderdaad. Oké, als jij dit, heb jij dit profiel gezien? Of wat is het ding?
2: Hey, ik heb er even doorheen gescrollt, ja. Tuurlijk.
0: Oké, okay, ja. Nou, dan mag je het ook raten, zeg maar, in real life.
2: Ja, daar moet ik wel even nadenken. Ik zat namelijk te denken, meestal kiezen mensen een soort van persoonlijkheid uit op zo'n app.
0: Oké.
2: Okay. Dus je bent de megasporter, het partybeest, de reiziger, de familieman.
0: Ja.
2: Ik denk dat je het meest in een beetje de coole, chille boy vibe valt.
0: En valt dat dan ook in de smaak? Dacht je, hey, dat is knallen?
2: De eerste wat ik zag, dacht ik zeker super schattig.
0: Schattig?
2: Je mouwtje, ja, nee, je kan het niet ontkennen. Je hebt je mouw een soort van over je arm meegetrokken.
0: Ja.
2: En je staat iets te presenteren in een kerk.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Maar, en kom je nog eens een kerk tegen op zo'n app?
0: Maar schattig is dat, nou, ik ben 29. Ik vind schattig nou niet precies het woord wat bij me past. Dat is een beetje friendzone eigenlijk.
2: Oh, nee. Ja, dit is de enige foto die me is bijgebleven, maar...
0: Oké, dus als ik nu zeg, hey, binnenkort drankje, dan zeg jij?
2: Dan zeg ik ja.
0: Yes!
3: Yes!
0: Oprotten met de Mennosfeer. Hier is de Datosfeer. Ik ga heel cool overkomen vanaf nu.
2: Ja, nou, succes ermee. Ja.
0: Mag ik jouw profiel trouwens ook dan nog even zien, voordat ik weet met wie ik op date ga?
2: Nou, hoe doe ik dat? Ik wil eerlijk zeggen, ik heb mezelf dus wel echt ontzettend geframed als de reiziger.
0: Oké, ja, maar daar hou ik wel van. Hier komen we wel uit, Amanda.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em. Oké, zo meteen een anthem wat je sowieso hebt meegezongen in je leven in de kroeg. Als je nog geen 18 plus bent, dan weet ik 100% zeker dat het een anthem is dat je ooit een keer gaat meezingen in de kroeg. Het is echt zo'n schoenerscore. Wat ik ermee bedoel hoor je zo meteen. Eerst wil ik je meenemen naar iets heel intiems. Het is nieuw. Misschien ken je de naam Jesiah Rashad nog niet. Een supergoeie rapper. Werkt samen met SZA. Dit liedje is gewoon kaarsvuur voor mij. Boy in Red, ik hoop dat je hem hard vindt.

anthem. Weet je wel, ik ben eigenlijk nog nooit echt in een Engelse pub geweest. Jij wel? Ik vind, als ik hier door Utrecht loop en ik zie de Mick O'Connells, dat is gewoon een tourist trap, weet je wel, dat is gewoon je geld verbranden. Dat zijn geen echte pubs. Maar als ik dan kijk naar wat er in Mayfair in Engeland zit, als ik kijk naar wat er in downtown Londen zit, in het business district, al die boys die daar op donderdagavond, op Thirsty Thursday, met elkaar een schooner staan te drinken. Ja, dat is toch super? Dit liedje is daar toch het anthem van? Misschien moet ik eens een keer een idee pitchen bij de NPO om dit gevoel bij je over te brengen. Door een reisje naar Londen te maken. Kom ik bij je op terug. Hallo ladies, dit is Andres Olek, calling from London.

Gracie Abrams, Hit the Wall. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk zeg, dat we samen deze woensdagavond kunnen doorbrengen. Het is nog zo'n graad of 18 in Nederland, is het zonnig. Mocht je er vanavond nog op uitgaan voor een rondje hardlopen, dan vind ik je een knaller. Dan zou ik zeggen, let's fucking go. Zorg ervoor dat je de persoonlijke record zet. Zorg ervoor dat je nog even gas geeft. En als je nu onderweg bent naar vrienden, dan wens ik je een super avond. Laat mij je muzikaal supporten. Ik heb muziek van de ideale schoonzoon voor je. Miss

0: Kijk, weet je, er wordt veel gehaat op de Gen Z'ers. Er zijn altijd onderzoeken naar Gen Z'ers, want mensen van de generatie boven ons, die vinden ons fucking interessant, weet je wel. Oh, waarom willen wij niet werken? Nou, nee, waarom kijk je verkeerd naar ons? Ik zie vandaag ook weer in de krant een artikel dat ik denk, nou, dit is zo geschreven door een boomer. Het heet namelijk zo. Voor steeds meer Gen Z'ers is de keuze snel gemaakt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 1 op de 7 jongeren tussen de 18 en 29 jaar liever eindeloos scrollt op TikTok dan seks heeft met een partner. Kijk, maar die twee dingen met elkaar vergelijken, dat is hetzelfde als zeggen wie er een betere avondshow heeft. 3FM of weet ik veel, noemen ze een Duitse zender, Eins Live. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. En daarbij, op TikTok is zoveel te ontdekken. Op TikTok word je verrast. Je wordt geprikkeld op al je zintuigen. Je wordt omvergeblazen. En dan kan je niet van elke keer seks zeggen. 3FM. Nee, er is niks persoonlijks aan jou. Kom eens goed.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: 3FM.
7: Ik wil zo meteen een casus bij je voorleggen. En ja, dat is wel wat intiem, maar dat kunnen we worden toch samen. Nee, ik ga niet vragen of ik je vrouw mag lenen. Waarom maak ik nou weer ordinair? Sorry. Ik wil zo meteen met je over iets kletsen. Doen we na het nieuws van 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen, vooral met Amerikaanse.
9: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
8: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
10: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
8: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld! Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
18: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Heb jij een partner? Stuur dan even het woord ja naar de app van de NPO Luister. Ik wil zo meteen gewoon iets bij je voorleggen. Ik heb namelijk geen partner, dus ik kan dit niet bespreken.

is wel een van de grootste muzikanten hoor, van dit moment. Misschien wel de grootste muzikant van dit moment. Zijn naam is Alex Warren. Hij maakte Fever Dream. Die hoorde je in de avondshow. Ja, ben ik dan te hard? Snap ik het dan niet, weet je wel? Kijk, ik heb in het leven geen klankbordgroep. Ik ben namelijk in mijn eentje. Dus soms dan flap ik er iets uit en dan ben ik gewoon benieuwd. Oké, zou jij het anders doen? Zou jij het anders aanpakken? Ik heb het erover met wat collega's vandaag. De situatie tussen een paar vrienden van mij is dat hij de relatie met zijn vriendin gaat beëindigen. Hij zegt, joh, weet je, we zijn uit elkaar gegroeid. En ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Als je lang bij elkaar bent, soms dan voel je het niet meer voor elkaar. Dan ben je het niet meer. En dat is ook, dat is real. Dat moet je eerlijk uitspreken, toch? En toen hadden we het erover. En zei ik, nou ja, is dat iets wat je nog kan fixen? Of is de liefde echt helemaal weg? En voel je meer voor een gemiddelde vrouw op OnlyFans? Hè, weet je wel, dat kan. Maar dat moet je eerlijk zeggen. En toen zei hij, ja, ik denk wel dat het echt weg is. Want ja, ik vind haar ook een beetje dikker geworden. En toen zei ik, ja, nou, dat snap ik wel. Ja, dat is dan toch kut, weet je. Dat is misschien dan niet meer hoe het 10 jaar geleden was, weet je wel. Ik vertelde dit aan collega's vandaag. En die zeiden, nou, dat kan je toch echt niet zeggen. Je kan toch niet zeggen dat iemand heel dik wordt. Dus toen zei ik, nee, oké, je wordt echt heel dik. Nee, maar hoe, hoe zou jij dat aanpakken? Ik vroeg je net, heb je een partner? Laten we hier zo meteen even over verder hebben. Misschien kunnen we van elkaar leren. Doen we na Olivia Rodrigo en

0: Ja, kijk, ik ben gewoon een flap uit. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je eerlijk bent naar elkaar. Tenminste, ik vind mezelf altijd wel eerlijk naar mijn vrienden en ook naar mensen om me heen. Maar kan je ook dan te ver gaan?
1: Klein dom bolletje.
2: Klein dom bolletje.
0: Ik heb het erover dat ik het gelijk zou zeggen als mijn partner, als ik een partner zou hebben, ja, gewoon een vatsige, smerige, luie daggoe zou worden. Dat zou ik gewoon zeggen. Huppatee, nou in de gym. Weet je wel, ik heb het hier met mijn vrienden over afgelopen weekend. En ja, één vriend van mij zegt, nou ja, mijn vriendin vind ik te dik geworden. Hoe ga ik daarmee om? Wat moet ik zeggen? Ja, Daisy, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent ook heel eerlijk, hè, naar je partner.
3: Ja, dat wel, onder bepaalde voorwaarden.
0: En wat is die voorwaarde?
3: Ja, nou, wij zijn allebei wat introverter. Dus wij praten pas als we 's avonds in bed liggen met de lamp uit.
0: Nou, dat is eigenlijk heel cute.
3: Ja, is het ook wel, maar dan, ja, weet ik niet. Het is net wat minder confronterend of zo.
0: En ja, hoe begint zo'n gesprek dan? Want dan lig je naast elkaar in donker. Zeg je dan uit het niets, nou, hey, je haar zat vandaag echt als professor Barabbas.
3: Ja, of je probeert toch een beetje voorzichtig naartoe te werken.
0: Wat is het laatste ding waar jullie het zo in bed over hebben gehad?
3: Weet ik niet meer. Heel
0: wacht, ik doe even de lichten uit. Oké, het is donker hier, ik zie niks meer. Wat is het laatste waar jullie het over hebben gehad?
3: Dan moet ik even echt denken. Ja, ik denk dat dat meer bij mezelf lag, omdat ik mezelf dik geworden vond.
0: Ah. Nou ja, wel mooi. Ik vind de tactiek, ik denk dat heel veel mensen daar wat aan hebben. Dankjewel voor het delen van de tactiek, Daisy.
3: Ja, graag gedaan.
0: Sanne, een hele goede avond.
4: Hi.
0: Hey, stel jouw vriend zou dit zeggen, hè? Je wordt wel dik. Wat vind je dan?
4: Nou, lekker eerlijk. Moet je toch accepteren?
0: Nou, zie je, dit is toch gewoon wat je tegen elkaar moet kunnen zeggen?
4: Nou, dat vind ik wel, want ik heb oprecht, omdat, nou, ik heb het er net nog met een vriendin over. ik ben altijd heel duur geweest bij iets aangekomen, maar wij hebben gewoon afgesproken, als je zo vet mokkel wordt, is het ook gewoon klaar.
0: Ja, maar Sanne, of dat is dan toch ook gewoon iets wat je gewoon niet dan aantrekkelijk vindt misschien?
4: Nee, ik zou het ook niet fijn vinden dat mijn vriend, kijk, een beetje aankomen mag, weet je. Een beetje liefdesvetjes.
0: Ja, dat is prima.
4: Zoals jij dat noemt, maar ja. Nee. Ja, je moet niet te dik worden, daar moet je gewoon even wat mee je leven gaan doen.
0: Ja, je wil ook niet dat je 2 tickets bij het vliegtuig moet reserveren, omdat anders die pens er niet tussen past, weet je wel.
4: Nee, dat zeker niet.
0: Ja, en het is andersom ook. Hè? Ik bedoel, met lekkende melktiet op de bank is ook niet alles.
4: Nee, precies.
0: Maar wat vind je ervan dat dan heel veel mensen dat echt heftig vinden, als je zo eerlijk bent met elkaar?
4: Ja, dat is meer inderdaad onzekerheid of iets, denk ik. Ja. Dat is iets, waarschijnlijk zit dat ergens dan diep van binnen dat je jezelf al niet, dat je daar onzeker over bent. En ik denk dat je dan daarin doorslaat en dan aangevallen voelt.
0: Nou, ik denk inderdaad dat je met dat aanval heb je zoiets. Mensen kunnen dat niet meer hebben en zien het gelijk alsof je iemand niet meer aardig vindt.
4: Nee, klopt. Maar het is eerlijkheid en aardig vinden is iets heel anders.
0: Ja, je wil iemand helpen een gezonde levensstijl te hebben.
4: Klopt. Ja. Want je wilt juist lang samen oud worden. Ja. In plaats van dat er eentje al op zijn 30ste in een rolstoel zit.
0: Ja. Sanne, het is dat je een vriend hebt, maar ik hoor dat wij kunnen praten samen.
4: Dat denk ik.

in het leven.

Teddy Swims maakt een Mr. Know-it-all. Heb jij nog geen tickets gehad voor Lowlands Festival? Ik bedoel, normaal is het echt gelijk uitverkocht. Maar ik hoef jou niet uit te leggen dat het nog niet uit is verkocht, want het kost klauwen met geld. €400 als je ook nog een parkeerticket erbij wil. Maar ik wil wel een wedje met je leggen. Ik heb namelijk geen ticket, omdat ik het te duur vind. Maar ik heb gedroomd vannacht over Lowlands. Ja, ik heb gedroomd dat ik helemaal hem ga, weet je wel? Gewoon als een geit dat voor het eerst de wei in gaat na een lange winter. Weet je wel, zijn vacht wordt geschoren. Hij heeft zin om te dansen, om te bewegen. De energy, het gaat door zijn lichaam, zijn vezels, zijn pootjes gaan heen en weer. Dat is wat ik mezelf zag doen vannacht op muziek van Samber. 12 to 12 is hier voor je in de avondshow.

Joel Corey, Head and Heart, die hoorde je bij 3FM in de avondshow. Ik hoop dat je een mooie avond hebt, of je nou vandaag met je vrienden op stap bent geweest, weet je wel. Toch een beetje hebt genoten van het mooie weer.

Ah, kut. Nee, ik moet het uitleggen. Kut, sorry. Ah, fuck! Ik ben bezig met een TikTok-challenge. Die kan je vinden op mijn Instagram en op TikTok binnenkort. En ik heb hem zojuist verneukt. Ik kreeg een random woord wat ik moest toevoegen in de zin. Ah, het woord was paardenmelk. Wat kan ik daarmee zeggen, ja? Gert,

Hij zegt, wow, deze heb ik lang niet gehoord. Ik luister weer, wat lekker. Het is de avondshow. Ik ben er tot aan 10 uur. En ik wil eigenlijk even vragen, heb je nog muziek ontdekt afgelopen dagen, weet je wel? Heb je geshazamd? Heb je dingen naar je vrienden gestuurd? Je kan het ook even naar mij doorsturen. Doe dat via Instagram DM. Of doe via de app van NPO Luister. Dan kan ik het namelijk weer aan de rest van Nederland laten horen. En zo verbreden we allebei onze Spotify-lijst. Wat heb je ontdekt? Wat vind je hard? Je weet me te vinden. Spreek ik je naam Mabel. En eerst krijg je Harry Styles met I'm

0: so don't call me up. Mabel hoor je in de avondshow. En je hoort ook Koenen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We gaan het hebben over muziek. Wat je hebt ontdekt, wat je doorzet naar je vrienden. Zonder de artiest gelijk te noemen. Waarom vond je deze hard?
1: Ik vond die van Becky heel erg wel hard. Die klinkt gewoon hartstikke lekker.
0: Alsnog de naam noemen.
1: Oh, sorry.
0: Nee, maat, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Hey, waarom vond je misschien het liedje van Becky Hill wel zo hard?
1: Ja, hij brengt gewoon lekker veel energie. Ik ga er wel goed op. Ja. Ik vind wel wat lekkers.
0: Waar heb je het ontdekt?
1: Ik zag hem op Insta voorbij komen. Een post dat ze voor het eerst in een jaar had uitgebracht. Dus dat
0: is wel een goeie. Ah, shout-out naar Instagram. Oké, Koen, ik ben heel benieuwd. Welk liedje heb je ontdekt?
1: Hands on Me van Becky Hill.
0: Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het doorsturen.
1: Fijne avond.

hele, hele, hele grote track. Zo, ja, maar serieus. De vocals, de stem van Becky, heel top. De energie die eruit spat is gewoon alsof je een, weet je wel, alsof je een nieuwe vat aansluit op de tap en je doet het eerste en ben je zo, pssst, dan spuit het eruit jouw kant op. Die energie voel ik ook bij deze. Hands on me, Becky Hill bij 3FM.

0: stop.
1: De avondshow van 3FM. Ik krijg een bericht van Abigail. En ze zegt, wow, Andres is echt mijn lievelingsliedje op de radio. Dankjewel. Roxy Dekker, Kevin, zij maakte Jij Hebt Mij.
2: Heb je toch goed gedaan?
1: Ja, kijk, zo zijn wij hier, ja, bij 3FM, natuurlijk.
2: Alleen maar favoriete tunes.
1: Hoppatee, we pompen alles door. Natuurlijk, we, kijk, mijn radio 3 uur zit erop. En dat betekent dat 3 voor 12 zo meteen gaat beginnen.
2: Ja, zeker wel. Net terug van vakantie en ik heb de allerbeste tunes meegenomen. En ook nog eens een band uit België.
1: Ik zie ze staan op de gang, ja. Hallo allemaal.
2: Och, daar staan ze, hallo. Het is de band Pelican Dealer. Die heb ik dit jaar vaker gedraaid met Fever Season. Heel erg in het funky gitaarhoekje. Beetje Balthazar, maar dan nog leuk.
1: Dat is wel lekker, man. Track van de dag, kun je daar al iets over zeggen? Het liedje wat je vandaag dus echt gehoord moet hebben.
2: Ja, ik kan daar heel veel over zeggen.
1: Maar je gaat het niet doen.
2: Ik kan het goed teasen. Het klinkt een beetje als Another. Het klinkt een beetje als de Bausa die we de laatste tijd vaak draaien. Maar dit is een band die gewoon in november in de Ziggo Dome staat in Amsterdam.
1: Kijk, lekker. Dat zijn grote woorden en ook grote daden. Ga je zo meteen horen bij Jasper Leijders van 3 voor 12.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band van...

0: vakantie en nu al alle ruimte om samen allerbeste nieuwe muziek te luisteren. Zometeen 3 voor 12 radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij Vakanties.
0: Met zometeen als track van de dag een tune die de komende warme dagen nog warmer gaat maken. En het klinkt een beetje als de track die je zometeen hoort na deze van Turnstile. Dit is I Care.

0: en Magnetic. Weet je waar het me altijd aan doet denken? Het Walkman-achtergrondliedje van Bassie en Adriaan. Goed. Ik ben opgeladen terug van vakantie, dat kun je horen. Hey, welkom, goedenavond.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Temperaturen wel voor dit liedje hoor, deze week. De Bouwzaam Magnetic. Ik was vorige week even een weekje in Londen, waar het de afgelopen week de heetste mei ooit was. Nou ja, daar past de muziek van de Bouwsa bij. Al is Turnstile ook prima te vertoeven, toch? Met welke weersomstandigheden dan ook. Hey, terug op de radio. Mijn naam is Jasper. Jasper Leidens. Mocht je voor het eerst 3FM aanzetten en denken, hé, wie is dit? Mijn naam is Jasper. Hallo. En ik heb vanavond de meest frisse, nieuwe, coole en vooruitstrevende nieuwe muziek voor je in 3 voor 12 radio. Waaronder direct ook al geweldige live muziek uit België. De band Pelican Dealer heb ik eerder dit jaar vaker gedraaid op 3FM met deze. Ja, dat was februari. Toen was het ook een beetje fever season. Iedereen zat een beetje te snotteren. En toen kwam dit vrolijke lenteliedje uit. En toen dacht ik al, deze band moet gewoon eens een keer langskomen in 3 voor 12 radio. Nou, het is vanavond het moment. Verder, binnen nu en een minuutje of 4-5 al, misschien wel de nieuwe soundtrack van de lente. Ik heb de nieuwe van Jungle voor je. Ja, die dan weer een beetje klinkt zoals de Bouwsa die je net hoorde. Of Another. Mag je zo meteen zelf over meeoordelen. Praat erover mee via de NPO Luisterapp. Sowieso goed om even te weten of je er ook vanavond bij bent. Check in bij 3 voor 12 Radio. Hoor je zo meteen Lord na deze van Jim Gardner. Dit is Hardwired.

0: luisteren heb. Jasper, ik wist zonder het nummer te kennen dat dit Lord is. Dat is lekker. Kevin, mocht je niet weten en denken, what was that? Daarvoor hoorde je Jim Gardner.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Hey, goed dat je bent ingecheckt bij de late avond van 3FM... want hier ontdekken we samen altijd eventjes iets nieuws. En in dit geval is het een act die je op 3FM wel vaker hebt kunnen horen... met Busy Earnin' bijvoorbeeld, Back in the Days of met Back on 74... De band Jungle is terug met een nieuwe sound. Ze hebben een nieuwe track uitgebracht, die heet The Wave. En binnen nu en een paar seconden hoor je die op 3FM. Dat gitaartje, de groove, je weet direct, hey, dit is Jungle. Nou ja, de band is inmiddels iets uitgebreid. Ze zijn inmiddels met z'n drieën. Lydia Kitto is erbij. Dat geeft ze net even wat meer soul en iets meer zachtheid als ik dit zo hoor. Nummer voelt mega zwoel en warm aan, maar ook best wel fris. Het kan zo in een rijtje met 3FM-hits als Another en De Bausa die je net nog hoorde. Ja, het is dus niet per se iets heel erg nieuws, maar wel denk ik wat je wil van Jungle. Gewoon een goed tempo, lekkere vibe. Nieuw album komt eraan, Sunshine gaat het heten, in augustus. Die nieuwe single die vandaag dus uit is, hadden ze net zo goed ook Heatwave kunnen noemen. Want verdorie, wat was het heet de afgelopen dagen en vrijdag ook weer 29 graden. Maar goed, ze hebben hem gewoon The Wave genoemd. En snap je nu een beetje wat ik bedoel met De Bausa of met Talk To You van Another? Hey, praat er even over mee via de NPO Luister-app. Heel benieuwd hoe jij deze vindt. De nieuwe single van Jungle bij 3FM. Dit is The Wave.

rappers tegenkomt, dan kun je zeggen, hey, weet je wat ik gehoord heb bij 3FM? Die nieuwe jungle, die heet The Wave. Maar goed, nu vind ik het veel fijner om er met jou even over te babbelen. Pak even de NPO Luister-app erbij. En je kan me binnen één klik op de poll laten weten hoe je het vindt. Nog leuker is als je gewoon even een audioberichtje inspreekt of typ hem gewoon uit. Heel benieuwd hoe jouw eerste reacties op het horen van de nieuwe jungle, The Wave, bij 3FM. Het is de late avond, de woensdag. Terug op 3FM met Role Model. Dit is Sally, When the Wine Runs Out.

rappers tegenkomt, dan kun je zeggen, hey, weet je wat ik gehoord heb bij 3FM? Die nieuwe jungle, die heet The Wave. Maar goed, nu vind ik het veel fijner om er met jou even over te babbelen. Pak even de NPO Luister-app erbij. En je kan me binnen één klik op de poll laten weten hoe je het vindt. Nog leuker is als je gewoon even een audioberichtje inspreekt. Of typ hem gewoon. Heel benieuwd hoe jouw eerste reacties op het horen van de nieuwe jungle, The Wave bij 3FM. Het is de late avond, de woensdag. Terug op 3FM met Role Model. Dit is Sally, When the Wine Runs Out.

drankje in het park met een goede picknick. En zoals role model dan zegt, oprotten als het flesje wijn op is. Want dan is het plezier ook wel weer voorbij. Sally, When the Ryan Runs Out, hier de role model bij 3FM. En daarvoor de gloednieuwe single van Jungle. Oh, no.

0: de dag door. Rosalien, die is er ook bij, die zegt, dit klinkt heel tropisch of zo, hé. Alsof ik me op het strand waan op Ibiza, waar ik nog nooit geweest ben. En ik snap ook wel de vergelijking met de Bausa, inderdaad. Jorm voor het eerst hier in 3 voor 12 Radio. Check ook die tickets, hè, want ze staan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is de late avond van 3FM, 3 voor 12 Radio, met nu die nieuwe single van Charlie XCX. En bij die titel moet ik altijd denken aan het ene legendarische optreden van Royal Blood in Engeland. Hier dit.
1: We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music?
0: God, wat was het arrogant. Maar goed, dit is rock music van Charlie XCX. Misschien

man erbij. Die stuurt eerst een heel chill gezichtje als emoticon. Dan een lachend gezichtje, een gezichtje met hartjes. En dan komt hij. Het gezichtje met de zonnebril, een zonnetje, een strand en een goede zeegolf. Ja, Johan de emojiman is hem inmiddels goedgekeurd. Ja, dat is lekker.

Klinkt altijd goed, hé. Ik heb nog nooit een mindere plaat van ze gehoord. Barry is er ook bij, die zegt Jungle is altijd authentiek, supervet. Toch allemaal stijlen gemixt. Ik hoor ook een beetje Bee Gees in de vocals bij deze, I love it. Dirk die zegt, dit is een relax plaatje man, een biertje in de lekkere buitenlucht. Ja, ik voel dat ook al Dirk, gewoon een heerlijke hazy IPA of zo. Procentje of 4,5, want je moet nog de hele...

0: Clonee. Het kan zomaar een clone zijn, want het klinkt als heel veel wat je al kent. Maar het is gloedje nieuw, you're the free your mind. Mag je gewoon doen, eventjes gewoon je geest uitzetten na zo'n lange, warme woensdag. Chill out met 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Net terug van een lekkere vakantie, volledig opgeladen. Mega veel gedaan, mega veel gezien. En ik merkte vorige week dat Engeland weer echt de plek is waar het gebeurt. Ik ben afgelopen dinsdagavond vorige week ineens bij een try-out geweest van comedian Ricky Gervais. In het midden van Londen, in een zaaltje van 400 man. Was echt fenomenaal. Daar komt een show aan van hem. Niet normaal. Vorige week donderdag Florence Road gezien in de Coco in Londen. Echt een iconische zaal daar in het midden van de wijk Camden. En de week daarvoor was ik voor 3 voor 12, misschien heb je het meegekregen, op het festival The Great Escape. Het is in Brighton. Elk jaar in mei verzamelt zo'n beetje de hele muziekwereld daar. En of je daar nou speelde als muzikant of gewoon in de stad was, iedereen was daar. Ik liep op een duur een pubje uit en er kwam Somebody's Child kwam aangelopen, die hier pas geleden bij ons nog in de 3FM Livebox stond. Iemand die daar ook was, was Paris Paloma. Die heeft er een panel gedaan op de conferentie van het festival. Dus die ging eigenlijk vooral praten over muziek. En daarna mocht ik met haar spreken over haar nieuwe album, over haar band met Nederland. De nieuwe tune die ik aan je wil voorstellen heet Stem the Flow. En het is zo'n ontzettend mooi liedje. Misschien wel haar meest kwetsbare liedje ooit, zei ze tegen me.
1: Stem the Flow is probably one of the most vulnerable songs on the album. It's a really visceral song about love that feels like you've got like an open wound because it isn't actually love, but you just thought it was. And it's about forgiveness and feeling like you can't fully forgive someone, but you also can't fully condemn them. So it's about being caught in between and how painful that feels.
0: De nieuwe single van Paris Paloma. Pas geleden stond ze nog in de Ziggo Dome als voorprogramma van Florence and the Machine. Nu hoor je het op 3FM. Paris Paloma, dit is Stem the Flow.

Och, wat is dit een mooi liedje, hé. Misschien wel de opvolger van Florence and the Machine, waar ze in het voorprogramma stond. Yo, de Paris Paloma en Stem de Flow. Mocht je in de flow zijn en dit live willen zien, ze staat 30 november in Tivoli, Vredenburg in Utrecht en een dag later in Paradiso. Hier binnen nu en 6 minuten live muziek van Pelican Dealer. Nu, Tame & P.

0: was ooit een periode dat iedereen Sean Paul vroeg als featuring om groot succes te hebben met een hit. Inmiddels is dat gewoon onze eigen Sef. Iedereen doet het met hem. Jorde, samen met Willem in dit geval 100.000 graden.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, het gaat vanavond misschien nog wel iets heter worden dan 100.000 graden. Want soms kom je van die bands tegen die je direct pakken. En in mijn geval is dat 9 van de 10 keer een band die komt uit Engeland of België. Nou, vanavond heb ik muziek voor je uit België in de 3FM Livebox. Ik heb je eerder dit jaar Fever Season van Pelican Dealer heel vaak laten horen. Ook getipt aan Eva, die het ook heel erg leuk vond. Ja, het is zo'n band met heerlijke, catchy Belgische gitaren, heel funky sounds. Dus ik ben heel blij dat ze vanavond hier in de 3FM Livebox zijn om het nog even wat warmer te maken. De nieuwe EP op zak, ze staan hier voor je klaar bij 3FM. Check mee 3fm.nl/live of open de NPO Luister app. Dit is Pelican Dealer en Fever Season Live.

Rijk. Lekker zeg! Oei, oei, oei. Net terug van vakantie en nu al zo'n geweldige band in de 3FM Livebox. Funky gitaren. Je kan het een beetje vergelijken met een mix. Ik heb het nu in mijn hoofd van Balthazar, Arcade Fire en Royal Blood. Als je dat in een blender gooit, dan kom je terecht bij de band Pelican Dealer. Ze komen dus uit België. Ze komen zo meteen ook even bijpraten in de studio over de nieuwe EP die eraan komt. En heel wat shows in Nederland ook.

Down the Rabbit Hole. Ja, we kijken enorm uit naar de festivalzomer van 2026. Straks een uurtje muziek van Douwpop, het festival van komend weekend. Maar deze act, als je naar Best Kept Secret gaat, ga dit zien. Dit is Supermodel en dit is een van de leukste tunes van...

vakantie geweest in Engeland. Ook de meal deals genomen bij de Tesco, waar hij het over heeft. Binnenkort te zien in de Kasbah. Dat is eigenlijk het kleinste podium van Best Kept Secret met de allerleukste namen.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Oh
5: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Een nieuwe grill. Op ons terras.
11: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van €1,289. Wip snel even.

0: radio. Dus wip vooral ook hier langs. Het is zometeen meer live muziek van de band Pelican Dealer.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokke B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens. Met zometeen veel meer live muziek van de Belgische band Pelican Dealer. Na Florence and the Machine. En ook zometeen Bakermat, de nieuwe single, die heet I Love Life.

0: Zandvoort. En op 3FM, samen met Rani hoorde je I Love Life. Nou ja, ik hou van live muziek, want dit hoorde je net in de 3FM Livebox. Als je wel eens vaker luistert op de woensdagavond naar 3 voor 12 radio... dan hoor je na 12 altijd een uur lang Jaspers Indie Disco. Gewoon een uur lang mijn muzikale brein op de radio eigenlijk. En deze band heb ik zo vaak gedraaid dit jaar... dat ik heel blij ben dat ze gewoon inmiddels tegenover me zitten. Pelican Dealer. En met enorm fijne indie rock uit België. Het had zo uit 2010 kunnen komen, mijn favoriete era... Maar het komt gewoon uit 2026 en uit België. Jasper en Mats, welkom.
1: Hey Jasper.
2: Dankjewel. Hallo Jasper.
0: Ik ben heel blij dat jullie er zijn vanavond. Want het is een best wel drukke week. Want morgen de grote release show in jullie hometown in Leuven. Prachtige stad. Geupgrade naar een grotere zaal. Direct uitverkocht. Een clubtour op de planning. Best wel een lekker jaartje toch tot nu toe?
1: Ja, zeker.
2: Een heel leuk jaartje. Ja, inderdaad. Het is helemaal sold out ook voor morgen. Dus we zijn... Vandaag is een generale repetitie.
0: Ja. Een generale en een geniale wat mij betreft. Want jullie hebben net al live gespeeld.
2: Ja,
0: hoe gaat het dan op zo'n avond? Want morgen staan jullie in de depot dus in Leuven. Ja, is het dan een avond waarvan je denkt... ik ben blij dat ik even de deur uit ben?
2: Ah, ik denk het wel, hè, Mats. Ja? Ja?
1: Hoe bedoelt je?
2: Nee, dat we blij zijn dat we nu nog de deur uit zijn.
0: Anders had je nu thuis een beetje nagels op het vreten.
2: Inderdaad. Nee, ik denk dat dat goed doet. Je kunt nooit te veel spelen, denk ik. En zeker als je dan een uitnodiging krijgt om hier te komen zitten. Ja, dat is, kan niet beter. Kan niet beter.
0: Goed. De EP die eraan komt heet Eyes on the Prize. Dus wat is de prize voor Pelican Dealer?
1: De prize is eigenlijk keiveel gaan spelen... Catchiness. Het jij zo nog bullet points?
2: Catchiness, dancy, goede vibes, denk ik. Ook, we zoeken vaak wel melancholie op.
0: Ja?
2: Dat is iets waar we toch wel suckers voor zijn, denk ik.
1: Ja, klopt.
2: Dus dat is de prize voor ons.
0: Wordt er veel gehuild tussen jullie twee?
1: Huilen niet.
2: Vechten eerder.
0: Oh ja? Nee. Is het toch een beetje zoals de Oasis-broertjes, ja?
2: Dat kan soms af en toe.
0: Wat is dan de biggest fight waar jullie ooit bij struggelen binnen de band?
2: Oei. Ik denk een jaartje geleden zijn wij allebei door een... Mag ik het zeggen of niet? Zijn wij allebei door een deur gevallen.
0: Echt? Nee!
2: Ja, een hele snee.
1: Dat was mijn...
0: Ja, vind ik heftig.
1: Broers, hè?
2: Ja, maar het viel mee hoor, voor alle tijd. Het komt heel heftig over.
0: Maar is het daarna maar wel goed gekomen,
2: dat is het
0: toch?
2: Positieve.
1: Anders zou je hier niet meer zitten.
0: Nee, dat is ook alweer waar, ja. Heb je er iets muzikaals aan overgehouden dan, aan dat moment? Is het verwerkt in muziek?
2: Nee, dat, ik denk als we dat hadden verwerkt in muziek, dat we...
1: Dan wou je black metal aan het spelen.
0: Ja, of jullie hadden nu de Doors geheten.
2: Misschien wel.
0: Hey, het is interessant, want in de titel Eyes on the Prize zit een soort van obsessie, in ieder geval een soort full focus. En dat hoor ik veel meer terugkomen in jullie muziek. Fever Season, You Just Came. And get enough. Mm-hmm. Wanneer is het genoeg voor jullie band?
1: Wanneer dat genoeg is?
0: Ja.
1: Dat is een moeilijke.
0: Wanneer is het gelukt?
2: Wanneer is het gelukt? Ja, als we veel kunnen spelen met deze dingen. Dat is voor ons echt nu het belangrijkste, denk ik. Spelen.
1: Schrijven ook gewoon. Ja. De EP is nu uit. We zijn nu al aan een volgende plaat bezig. We gaan die productie ook waarschijnlijk op ons eigen nemen.
0: Wauw.
2: Dus wel... Als een soort van experiment. Ik denk dat we dat moeten proberen. En we gaan dat ook doen. En we zijn eigenlijk al volle bak bezig aan de volgende dingen nu. Dus het stopt niet.
0: Maar hoe lastig is die full focus op een band tegenwoordig? Hebben jullie een soort hyperfocus dat je denkt... Pelican Dealer is het enige waar ik aan kan denken?
1: Ik sta op en ik kan mee slapen.
0: Ja?
2: Ik denk dat ook is omdat wij zijn twee broers. Dus wij worden daar continu dagelijks mee geconfronteerd. Dus dat is een heel groot deel van ons leven bij beiden.
0: Ja.
2: Voelt
0: goed hoor, want aan de andere kant heb je dan ook... Honey bijvoorbeeld erop staan. Mm-hmm. Dat gaat over jezelf misschien wel verliezen in iets.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Hoe vond dat thema zijn weg op de EP die eraan komt?
1: Dat is door persoonlijke struggles. Ik heb zelf een tijdje gestruggeld met middelengebruik. En ik vond van ja, ik moet er iets mee doen. Ik moet dat eruit schrijven. En daar gaat Honey eigenlijk over. Over het gevecht tussen iets dat u aantrekt en... afstoot eigenlijk. Waardoor je ook andere mensen gaat afstoten. Dus ja, daarover gaat Honey eigenlijk.
0: Is dat niet lastig als je ook in de muziek zit? Want dan zijn die verleidingen overal, liggen ze op de loer in principe.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar ik heb ook gewoon de belofte kunnen maken tegenover mezelf en de band. Van, je blijft er vanaf uit respect.
2: Ik denk dat, dat de band ook wel een motivatie is.
0: Right, ja.
2: Om door te zetten hoe dat nu loopt. Dus
0: bouw je dan ook je rider anders op als je gaat spelen?
2: Nee, die blijft wel gewoon. Nee, daar blijven we vanaf. Die is perfect nu, hè.
0: Ja. Wat is het raarste wat erop staat? Hebben jullie gewoon er iets opgezet waarvan je denkt...
2: Krijgen altijd thuis een massage.
0: Oh ja? Nee. Hebben we dit vanavond ook al... Ik kan even naar jullie toe komen, hoor.
2: Nee,
0: voor de volgende song wel even een thuis
2: geven, Jasper.
0: Ja, nee, ik kom jullie zo wel even masseren voor de tweede.
2: Nee, we hebben er niks raars. Niks raars opstaan, denk ik. Nee. Allemaal heel braaf.
1: Jim Cola is het, denk ik.
0: Oké.
1: Voor de rest niks. Speciaal.
0: Dat valt reuze mee. Hey, het mooie is, jullie zijn twee broers begonnen met deze band. Inmiddels is het geüpgrade naar een vijfkoppige band. Het is echt een groot muzikaal monster, zou je kunnen zeggen, op een positieve manier. Pelican Dealer. Hoe is dat om dit nu gewoon met z'n allen te kunnen doen in plaats van jullie twee?
2: Ja, ik vind dat heel, heel leuk. De mannen, Michiel, Dries en Daan, zijn super getalenteerd. Dat is echt een dikke, dikke meerwaarde, alle drie. En ik vind het des te plezanter met ons vijf, denk ik.
1: Het is echt een groep. Een
2: geheel. Community. En live ook gewoon een hele energie dat je samen
0: kunt overbrengen. Dat merk je direct, hè. Want die Fever Season, ik kreeg net ook een berichtje van Johan, die zegt, ik vond de track al fantastisch, maar live is dit gewoon 100 keer beter. Het is zoveel sterker, zoveel dikker. Hoe vertaal je zo'n liedje wat jullie dan samen maken naar dit hele gevaar met de band?
2: Ik denk dat het bij ons vooral vertrekt van dat we energie moeten kunnen overbrengen. Dat super belangrijk is. Belangrijker dan alle noten juist spelen. Dat we het overbrengen als band en hoe dat het samen klikt, dat voor ons het belangrijkste is. Ook live, met het publiek, samen één geheel. Dat's...
1: We komen, Jasper en ik hebben ervoor eigenlijk een punkbandje gehad ook. En dat is eigenlijk die mentaliteit dat we naar elke dealer hebben overgedragen.
2: Alles mag en moet kapot.
0: Ja, maar dat vind ik dus ook wel het lekker om te horen. Want tegenwoordig is soms live muziek zo perfect dat je denkt van, ik geloof dit niet meer. Mm-hmm. Maar bij jullie kan het dus nog wel eens fout gaan.
1: Ja.
0: Wanneer is de laatste keer geweest dat er echt iets totaal fout ging?
1: Wow. Eén keer. Dat was heel gênant.
0: Was dat met die deur ook of viel het mee?
2: Nee, dat was gewoon thuis bij ons.
1: Ja. Nee, één keer was het, dat is heel gênant. Ja, we spelen met oortjes, noemt dat. En de intro was bezig en de mensen waren aan het juichen en aan het wachten. Maar ik was mijn bakje vergeten, dus je hebt zo'n bakje waar dat je geluid op komt.
0: Ja.
1: En ik was dat vergeten. Dus ik stond op.
0: Dus je had geen idee wat er gebeurde.
1: Dus ik kon niks horen.
0: Och, jeetje.
2: Ja, we hebben dat gewoon opnieuw moeten... dat gaan we niet meer doen.
0: Nee. Nou, vanavond gaat het een stukje soepeler. Binnen nu een paar minuten meer live muziek van Pelican Dealer. Yes. Nadat ik jullie even een goede thuis massage heb gegeven. Heerlijk. En dat we geluisterd hebben naar Foster the People. Waarom gaan we deze draaien?
2: Ik denk dat Foster the People voor ons een grote inspiratie is geweest in het schrijven van deze EP. En dan vooral dat we uit het alternatievere toch wat poppy elementen hebben gehaald. En dat komt in Foster the People heel erg naar voren.
0: Gaan we die draaien? Dit is Imagination.

Foster the People, Imagination bij 3FM. Het is de liveavond van de band Pelican Dealer. Ze komen uit België, uit Leuven. Daar spelen ze morgen een hele grote show in het Depot. En als voorbereiding zijn ze gewoon hier te gast bij 3 voor 12 Radio. Ik zie de mooie berichten over binnenkomen. Ellen die zegt, meer Pelican Dealer, let's go! Voor Pelican Dealer laat ik mijn slaap graag gaan. Daisy die zegt, een Thaise massage ook nog, Jasper. Is dat met een happy ending? Nee. Maar goed, als je naar 3 voor 12 Radio luistert, de muziek is sowieso een happy ending. De band Pelican Dealer komt dus met een EP. Ga ik je zo meteen even wat meer over vertellen. En ze komen ook 4 keer sowieso spelen in Nederland. Maar dat begint gewoon hier allemaal bij 3 voor 12 Radio. Dit is Pelican Dealer live bij 3FM. Dit is The Writer.

Pelican Dealer bij 3FM. Jorde The Writer. Ik zie Rien, die zegt wat een goede inspiratie. Trek ook Foster People. Wat hebben ze humor en wat klinken ze ontzettend goed. Rosalien, die is er ook bij, die zegt... Zo, Pelican Dealer, hey, wat klinkt dit goed. Ik heb hier geen enkele opmerking over, naast dat het gewoon ontzettend goed is. Ze hebben een EP uitgebracht, die heet Eyes on the Prize. Die is nu overal te beluisteren. En ze zijn binnenkort overal te zien in Nederland. 18 juni, dat is volgende maand, staan ze bijvoorbeeld in de Bosuil in Weert. 11 november komen ze terug voor een mooie tour in Nederland. Apeldoorn, daar staan ze in de Gigant. 27 november in Volt in Sittard. En 22 januari, dat is 2027 al joh, in de Neushoorn in Leeuwarden. Maar wat mij betreft gaan we deze band overal zien.

gloednieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Jorde, de nieuwste van Over Mono. Jorde, Lock Up op 3FM. En daarvoor Shanna Spyro, wereldster in wording. Het is niet normaal hoe snel zij gegaan is van Die On This Hill naar deze nieuwe single. Echt een goede tune ook, Jorde, Material Lover. Het is 3 voor 12 radio, zometeen na 12 een uur lang voorbereiden op Douwpop. Het festival barst vrijdag los in de buurt van Hellendoorn. Morgen gaan de campings al open daar. Ja, het is vorig jaar mijn ontdekking geweest van het festivalseizoen. Ik heb daar zo'n topdag gehad dat ik er dit jaar gewoon 2 dagen bij ben. Ja, serieus, ik ga daar 2 dagen heen. Wie weet gaan we elkaar daar zien. Zometeen na 12 een uur lang mijn tipjes. Nou ja, deze tip mag er ook zijn, toch? Skunk & Nancy. Lost in

welkom back. Echt fijn dat je er weer bent en dat ik je weer muziek mag tippen. Met vanavond een artiest die ik zelfs niet ken. Nou ja, ze heet Morex. Ze heeft een nieuwe single Massacre, maar ze laat haar gezicht niet zien. Ze doet eigenlijk een beetje hetzelfde als Sia. Ze laat de muziek voor zich spreken en wil zelf geloof ik niet echt bekend worden. Nou weet ik wel dat ze al voor andere artiesten heeft geschreven, maar wie dat precies zijn, daar gaan we in de komende tijd achterkomen. Ik was in ieder geval erg verrast door haar geluid, door haar productie. Het deed me een beetje denken aan Björk, het deed me een beetje denken aan alle artiesten die gewoon ontzettend uniek en origineel zijn. Dus ik hoop dat jij deze ook kan waarderen. Nieuwe muziek van Murex. Deze heet Massacre.

0: dangling before your eyes. For there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Wat gebeurt hier veel, hé, in die paar minuten. Dit is de muziek die Eva Kleven, die je op maandag en dinsdag hoort, mij vanavond eventjes wilde voorleggen. Dat doen we elkaar elke week eigenlijk cadeau, muzikale tipjes. En ik kreeg nu dus Murex en Massacre te gast hier in mijn programma. En ik vind het wel vet. Maar ik moet dit nog wel even 3 of 4 keer luisteren om te horen wat er nou precies over me heen is gekomen de afgelopen paar minuten. Maar dat ik het vet vind, zeker. Dankjewel Eva. Ik ga morgen voor jou...

0: Deze vorige week zo vaak gehoord op de Engelse radio. Nu mogen draaien op 3FM. I love it. De nieuwe van Nothing But Thieves.
1: De Hollandse nieuwe.
0: Hoor ik nog steeds mensen zeggen dat de gitaarmuziek dood is? Never. De gitaar wil nooit doodgaan. Erwin die zegt, ik vind deze nieuwe Nothing But Thieves zo ontzettend fijn. Connor Mason is ook gewoon zo'n coole gast. Helemaal mee eens, Erwin. Martine die vindt hem geweldig. Ik zie Janneke die zegt, Nothing But Thieves. I love them. You're the evolution hier in 3 voor 12 radio. Hey, dan nu de evolutie van Pip Blom. Dat is echt leuk. Ze bestaan dit jaar namelijk 10 jaar. En ze gaan iets bijzonders doen. 2 shows in de originele bezetting. Ze hebben de laatste jaren getoerd zonder drummer. Echt een vette nieuwe setup. Maar omdat ze nu 10 jaar bestaan, gaan ze het opnieuw doen met Genie op de drums. En ze gaan nog meer leuke dingen doen. Hallo Pip!
2: Hoi, ik ben Pip van Pip Blom en wij bestaan dit jaar maar liefst 10 jaar. En om dat te vieren gaan we 4 nieuwe versies van oude liedjes uitbrengen. En de eerste die we uitbrengen is een nieuwe versie van Hours. Het nummer wat we als allereerste ooit hebben uitgebracht 10 jaar geleden met de band. We hebben geprobeerd om het liedje naar een nieuwe Pip Blom geluid te trekken, maar niet de oude stijl te verliezen. Ja, ik hoop dat dat een beetje is gelukt. Veel luisterplezier. Doei!

dit is wel echt heel vet gedaan, hoor. 10 jaar geleden kwam dit liedje uit. Hours van Pip Blom. Ja, 10 jaar later klinkt het inmiddels zo en hoorde je het hier bij 3FM. Jaar na jaar krijgen we nieuwe muziek van Pip Blom. En nu dus de 2026-versie van

vandaag de hele tour aangekondigd voor het album van Vrouwkje. Jodde jaar na jaar bij 3FM. Nou ja, ik kan niet zeggen dat ik jaar na jaar al naar Douwpop ga, maar sinds vorig jaar zeg ik wel elk jaar minimaal één dag naar Hellendoorn. Vanaf vrijdag kun je weer gaan genieten van de allerbeste live muziek op het Douwpop Festival. Zometeen een uurtje voorpret met onder andere The Wombats, Honey I'm Home en

0: 1 van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: houden we van festivals. Dit uur voorpret voor Douwpop. Met onder andere zometeen de Wombats.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. 3FM. Jasper Leijdens.
0: Ja! De festivalzomer van 2026 is in volle gang. Vanaf morgen in Hellendoorn, Douwpop. Met op de line-up de Wombats.

0: Honey, I'm Home bij 3FM.
1: Jaspers Indie Disco.
0: Door de Hyperspace Mountain. Het is 3 voor 12 radio, het is 12 uur geweest. Dit is Jaspers Indie Disco. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En ik hou van dit soort geweldige gitaarbands. En dit uur staat Jaspers Indie Disco volledig in het teken van douwpop. Ik ben daar vorig jaar voor het eerst geweest. En dat is best gek, want het festival bestaat al sinds 1995. Maar het was mijn ontdekking van de festivalzomer van 2025. Het was prachtig. In de bossen van Hellendoorn ligt het festival verstopt. Ze hebben daar 5 podia waarin je gewoon binnen 2 minuten van podium naar podium loopt. Dus eigenlijk kun je alles op de line-up ook nog zien. Ja, dat is misschien wel de meest diverse line-up van heel Nederland. Want je hebt aan de ene kant de band Shame, gitaarband. Aan de andere kant heb je daar Douwe Bob. Je hebt daar de band Higpy, maar je hebt ook Son Mieux. Je hebt daar Stone, maar je hebt ook Soar. Je hebt daar ook Mr. Polska, maar daartegenover staat dan weer Fit. Eigenlijk gaat die line-up alle kanten op. En ik wil je dit uur meenemen door die line-up van Douwpop 2026. Onder andere zometeen muziek van Sons, de Belgische band. Je krijgt zometeen Higpy. Maar deze gast uit Engeland, de geweldige Anthony Schmierek, is er ook bij. Dit is Chalk.
2: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball.

Sons bij 3FM. Somehow. Ze staan op Douwpop op de zaterdag. Staan ze om een uurtje of 9 na de Sugar Babes. Dus dan weet je hoe divers dat festival is. En deze gasten zijn er op de late vrijdagavond. Dit is Fit.

Je hoort nu gewoon al hoe divers dit festival gaat zijn, toch? Douwpop editie 2026. Het is in de bossen bij Hellendoorn. Je hoorde net Ida, Cubus in een ballenbak. Die staat er op zaterdag. Die staat dan in de Barn. En dat is echt een topplek. De Barn is een boerderij eigenlijk. En dan kun je dan op de balkon staan. Je kan beneden staan, je kan buiten staan. En op de zaterdag in die Barn staat bijvoorbeeld Honey I'm Home die je hoorde. Maar ook Masterpiece, Sons staat er. Op de vrijdag ook heel veel coole namen hoor. De Nachtwacht bijvoorbeeld, Bro Gil. Die gasten ga ik zo meteen nog even voor je draaien. Shame is daarbij. Ja, ik kan niet wachten om weer daar te zijn. En wie weet ben je nu aangestoken. Er zijn nog wat tickets voor Douwpop. Dan kun je onder andere deze band zien. Dit is Overpass. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Zou goed kunnen, maar dan ontdek je ze nu hier op 3FM. Dit is This Real.

gestoken. Er zijn nog wat tickets voor Douwpop. Dan kun je onder andere deze band zien. Dit is Overpass. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Zou goed kunnen, maar dan ontdek je ze nu hier op 3FM. Dit is This Real?

Bowie's Pressure. Ze waren gisterochtend nog te gast in de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. Dan kun je allemaal terugkijken via het YouTube-kanaal van 3FM. Daar speelden ze Nothing, de nieuwe single. Geweldig liedje. Mocht je meer van ze willen weten, ze speelden pas geleden hier bij 3 voor 12 Radio het hele album live. Dat vind je dan weer op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Vrijdag staan ze vanaf een uur of 8:30 op Douwpop. Dat is echt te gek. Dit uur neem ik je mee in mijn muzikale brein. Ik neem je zometeen mee naar onder andere Fat Dog, die een nieuwe tune hebben uitgebracht. Maar om een beetje te laten horen hoe divers dit festival is, het gaat echt van Bro Gale tot Shame tot Go To Gym. Gaan de

meer dan alright zelfs. Go fuck yourself. Het is toch lekker om dat te zeggen op de radio. Hey, go fuck yourself. Heel benieuwd hoe deze klinkt op de Engelse radio. Moet alles gecensureerd worden namelijk. Dan zal het waarschijnlijk zijn go and yourself. Ja, dat wordt een beetje awkward. Ze staan er op zaterdag op Douwpop. De nieuwe single Fat Dog, you're the go fuck yourself. En deze gasten staan er op vrijdag. De meest Ierse Schotse band.

en de Vicker Street Days. Het grappige is, zij staan op de vrijdag van Douwpop. En als je houdt van dit soort heerlijke Schotse, Ierse folk, dan ga je echt een top line-up hebben. Want tussen ongeveer 6:30 en 6:30 staat Kingfisher op het hoofdpodium. En vlak daarvoor, om een uurtje of 4:30, staat Bro Gil. Ja, ik moet toch nog even gaan uitzoeken of ze Guinness hebben op Douwpop. Want dat moet rijkelijk vloeien, toch? Hey, het is zo'n mooie line-up. Straks ga ik er ook nog even Sugar Babes voor je draaien. Want ja, ook die staan op de line-up. Ook Skunk & Nancy eerder vanavond al gedraaid. Bukker staat op het podium. Maar eerst wil ik je iets laten horen wat ik ontdekt heb op The Great Escape. Dat is namelijk Heidi Curtis. Ze komt uit Newcastle. Ze is een jaar of 24. Gaat mee in de slipstream van iemand als Sam Fender. Stadsgenoot. Mocht ze ook mee optreden een paar jaar geleden. Ze staat... goedemorgen. Ze staat zaterdag ook in Paradiso in Amsterdam met de bovenzaal. Maar je kan dit vrijdag al gaan zien op Douwpop. En ik vind dit zo ontzettend goed. Het is aan de ene kant heel erg jaren 70-achtige folkmuziek. Je zou het een beetje in een hoekje kunnen zetten met een Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Maar dan even iets steviger. Iets bombastischer. Een beetje Fleetwood Mac meets Sam Fender. En dan gaan de teksten ook nog eens ergens over. Dit is Heidi Curtis. Dit is Undone.

Ik vind het zo goed. Onthoud de naam van Heidi Curtis. Ze staat vrijdag op Douwpop, dus mocht je daar zijn, ga dat daar zeker zien. Maar mocht je er niet zijn en denken, hé, maar dit klinkt vet, zaterdagavond staat ze om 19:30 in de bovenzaal van Paradiso. Tickets zijn €16. Daar krijg je echt geen tickets meer voor, hoor, tegenwoordig. Behalve voor Heidi Curtis. Dit is iemand die de komende jaren overal te zien gaat zijn. Ze speelde al met namen als Sam Fender, Ben Howard, Paul Weller. En jij kan het gewoon gaan zien in een klein zaaltje in Amsterdam. Dus gun jezelf die kans. Ga dat zien. Heidi Curtis en Undone. Nou, deze man is ook op elk festival geweest de afgelopen jaren. En nu dus ook op Douwpop 2026. Het is Masterpiece. Dit is Fuck It Up bij 3FM.

Ze stonden ook pas geleden op The Great Escape in Brighton. Ik heb ze daar helaas niet gezien, maar ik liep door de stad en ik zag daar de zanger van Shame, Charlie, met een hele grote Aperol Spritz zitten. En toen dacht ik, he's living the good life, ik snap het wel. Vrijdag staan ze op het grote podium van Douwpop met dit soort geweldige tunes, The Cutthroat van Shame. Ja, dit is zo'n geweldig festival. We bereiden je erop voor hier in 3 voor 12 Radio. We bereiden je voor op de festivalzomer. Ik heb al Fit voor je gedraaid, Hickpie gedraaid. My Baby staat bijvoorbeeld ook op het podium. Maar ook Bukkers, De Nachtwacht, Ploegendienst, Paceshifters die Nirvana spelen. Maar ook Sugar Babes. Ja, die ga ik zo meteen echt nog even aan je laten horen. Want die band is groots teruggekomen een paar jaar geleden.

van Stralen. Jorde, ik weet hoe het werkt. Zaterdag te vinden op Douwpop editie 2026. Het festival in de bossen in Hellendoorn, waar je echt meer ontdekt dan op de gemiddelde boerderij. Ja, het is echt heerlijk. Ik ben er zelf vrijdag en zaterdag, dus mocht ik je daar tegenkomen, laten we gewoon eens even samen een biertje drinken daar. Misschien wel op de vrijdagavond bij Bleach 93.

0: 93. Vrijdag te vinden op Douwpop editie 2026. Jelle, ben je er ook bij dit weekend?
1: Nee, helaas. Nee, ik heb echt naar die line-up gekeken en ik heb zulke FOMO.
0: Maar en het is ook bij jou in de regio. Want de laatste keer dat ik je tegenkwam was op het Bevrijdingsdagfestival in Zwolle.
1: Ja, ik woon ook in Zwolle. Dat is echt om de hoek. Maar ik kan dit weekend niet en ik baal daar zo erg van.
0: Ja, het is vorig jaar mijn ontdekking geweest van de festivalzomer. Het festival Douwpop. Gewoon omdat je daar 5 podia hebt. En het gaat van Douwe Bob tot Bleach 93. En het gaat van Suga Babes tot Kaat van Stralen.
1: Ja, en ik zag de Wombats. En toen kreeg ik echt FOMO. Ja. Dat was echt...
0: Ik heb daar vorig jaar ook de Vex gezien. Ik heb gewoon een uur lang staan janken als indie boy. Ik vond het fantastisch.
1: Ja, het is zo'n bizarre line-up eigenlijk.
0: En dat in de bossen bij Hellendoorn. Maar goed, schrijf hem alvast in de agenda van volgend jaar. Dan gaan we daar volgend jaar lekker pilsen.
1: Ga ik doen.
0: Wat ga je doen zo meteen?
1: Nou, ik ben dus heel slecht in naam onthouden. Dus ik heb de meest bekende neuropsycholoog van ons land om hulp gevraagd.
0: Kijk, want jij was Bas, toch? Of niet?
1: Bijna goed.
0: Anan?
1: Nog één keer?
0: Jij bent Wijnand van de ochtend.
1: Wijnand, ja, klopt. Ja, ik ben Wijnand.
0: Joeri.
1: Oh ja, aangenaam.
0: Zo meteen.

0: Zometeen de nacht van 3FM met muziek van Somber. Potential komt eraan, ook Billie Eilish. Everything I Wanted. Na het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Daar gaan we met de nacht van 3FM. Zometeen muziek voor je van Elton John en Dua Lipa. Cold Heart komt eraan. Ook Billie Eilish, Everything I Wanted. Na Bruno Mars. Dit is I Just Might op 3FM.

I Wanted. Een hele goede nacht. Mijn naam is Jelle. Standing in voor Joeri Zijderveld. En ik ga je vannacht door die nachtshift heen helpen. Of als je een slapeloze nacht hebt, zit je hier ook goed. Ik heb de allermeeste en de allerbeste muziek van Nederland voor je. Zometeen Crazy Town, Butterfly komt eraan. Ook Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Eerst een man waarvan ik me niet kan voorstellen dat hij momenteel niet helemaal snip verkouden is. Ik heb het over Somber. Hij trad laatst op bij de AMA's. Dat zijn de grootste publieksprijzen voor muziek in de Verenigde Staten. En dat deed hij dus midden in een kunstmatige regenbui. En dat was een behoorlijke stortbui ook. Zelfs in Nederland kenden we ze niet zo. Binnen 5 seconden waren zijn krullen al helemaal weggespoeld en stond hij erbij als een soort van natte, langharige hond. Wel één voordeel, dan niet die geur van natte hond. Je wordt Somber op 3FM, dit is Potential.

Elton John en Dua Lipa, you're the Cold Heart op 3FM. Ik ga een plaat van Crazy Town voor je draaien. En het kan zijn, als je goed luistert, dat je er een andere band in terug hoort. Althans, ik ga het je nu laten horen, dus ik weet wel zeker dat jij dit zometeen ook gaat horen. Het is een band die je regelmatig voorbij hoort komen op 3FM. De Red Hot Chili Peppers. Ze schreven in 1989 het nummer Pretty Little Diddy. En Crazy Town die vond dit dus zo vet dat ze die sample gewoon één op één hebben overgenomen voor hun track. Maar omdat het dus zo letterlijk is overgenomen, staan de namen van de leden van de Red Hot Chili Peppers vermeld als componisten. Je hoort dus Crazy Town.

0: muziek van Prospa en Clooney. Je hoorde Free Your Mind op 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hofeng.
0: Ik ben zo slecht in namen onthouden. Ik zit nu al sinds september met dezelfde mensen in, op school. Dat is een groepje van 16 mensen. Het zijn ook niet veel namen. Ik denk dat ik 5 namen weet. Namelijk van mijn vrienden. En een paar klasgenoten met wie ik al langer op school zit. Ik kan toch niet de enige zijn? Ik kan toch niet de enige zijn die zo slecht is met namen onthouden? En het ligt ook niet aan mijn geheugen, hè? Want zoals dit nummer kan ik woord voor woord meezingen. Ik zal ze niet aandoen, maar ik kan dit woord voor woord meezingen. Nou goed, ik weet precies wie ik moet bellen om even uitleg te vragen hoe dit zit en te kijken hoe ik beter kan worden in namen onthouden. Kijken of die zo meteen opneemt. Heb ik eerst muziek voor je van The Script. Dit is

0: 3FM. Jelle Hofpenk.
1: Songteksten. Drie keer luisteren en ik ken ze uit mijn hoofd. De route. Ergens naartoe. Twee keer rijden en ik weet precies welke afslag ik waar moet nemen. Maar namen onthouden vind ik een partijtje lastig. Dat is echt, sinds september volg ik met dezelfde, nou wat is het, 16 mensen of zo, college. En ik denk dat ik 5 namen ken. Ja, misschien heb jij dat ook wel toch, dat iemand zich voorstelt en dat je gelijk de naam van die persoon weer vergeten bent. Ik heb de persoon gevonden die me hiermee kan helpen. Nederlands favoriete neuropsycholoog, de hersenwetenschapper van het vaderland, Erik Scherder. Erik, hoe kan dit nou?
2: Ja, er is natuurlijk literatuur over, maar even nog voor de zekerheid, hoe talenten stel je ook weer?
1: Ik ben 20 jaar oud.
2: Ja, 20 jaar, ja. En je vindt het toch moeilijk om namen te onthouden. Ja, ik denk dus toch aan drank en drugs. Ik denk dat dat de beste antwoord is eigenlijk.
1: Drank en drugs. Nou ja, ik ben student, dus wie weet. Maar
2: nee, sorry. Nee, er zijn best goede studies over. Het treedt natuurlijk met name op bij wat oudere mensen. Zie je dat dingen als bijvoorbeeld geheugen. Of het leren vermogen. Dus je ziet iemand en dan moet je toch onthouden dat die Henk of Els of Piet heet. Dus er zit een geheugenaspect in, er zit ook een lerend effect in. En je moet het toch ook leren en onthouden voor lange termijn. Dus die dingen kunnen daar een rol in spelen. Maar als je nou kijkt op jouw leeftijd, dan zie je ook wel dat men beschrijft van, ja, het is misschien gewoon wel de aandachtskwestie. Dus als je zegt van, nou ja, hoe belangrijk is het? Je ontmoet iemand en dan is, dat heb ik zelf ook wel, maar dan ben ik een stuk ouder. Maar dat je even iemand de hand geeft en denk je, ja, je hoort wel een naam, maar je let er niet op, want het is helemaal niet belangrijk op dat moment.
1: Oké, dus het heeft te maken met die aandachtspannen, weet je, met die TikTok-concentratie die ik heb, zeg maar.
2: Nee, ik zeg niet dat je niet voldoende aandachtscapaciteit hebt, absoluut niet, onzin. Maar je mankeert niks aan je aandacht, dat gaat er meer om dat je gewoon, je stelt je voor, maar het heeft niet een, dat je denkt, dit moet ik nu onthouden. En dus je hebt niet voor jezelf de intentie, dit moet ik onthouden, en dan vervliegt het gewoon heel makkelijk. En er zit nog een ander aspect aan. En dat is dat gezichten. Of je moet echt mensen hebben met een aardappelneus. Kijk, als je iemand hebt met een enorme aardappelneus of superflap oren, dan onthoud je het makkelijker. Omdat er een kenmerk is in dat gezicht. Maar veel gezichten zijn globaal oké. Zal ik maar zeggen, ja, dat is natuurlijk ook oké. Maar ik bedoel, dat heeft niet echt een kenmerk. En dan helpt dat niet in het onthouden van de naam die bij dat gezicht past. En plus het feit dat het gezicht in het algemeen, of het moet inderdaad bijzondere kenmerken kennen, dan helpt dat ook niet in de betekenis. Je maakt associaties, toch? Je ziet het gezicht, je hoort die naam erbij en je denkt, oh ja, dat is Els. Nou, daar heb je ook een beetje betekenis voor nodig en dat is het dan soms ook niet, of vaak niet.
1: Is er een gouden tip om beter te worden in namen onthouden?
2: Ja, door je te realiseren dat je, als je dat echt storend vindt, dat je dat zeg maar op de meest ongelukkige manieren dan toch niet weet, dat je dan ook echt denkt, maar nu ga ik het proberen te onthouden. Dus de intentie verandert dan. Dus je verhoogt je aandachtcapaciteit voor dat aspect ook. Ik wil zo meteen, als die persoon komt, voor mij belangrijk, dat ik het over een week nog steeds weet, want ik weet niet van wat, om welke reden ook. Dan onthoud je het waarschijnlijk ook beter. Zo kan je jezelf trainen om namen beter te onthouden.
1: Oké, dus eigenlijk mezelf ertoe dwingen om namen te gaan leren.
2: Juist, je markeert dus niks.
1: Nee, dat vind ik fijn om te weten. Dat is toch een geruststelling op deze woensdagavond. Nou, het verklaart een heleboel volgens mij.
2: Ja, omdat je gewoon niet op dat moment dacht, dit is voor mij belangrijk om tot te houden. Maar dus ik vind het een hele milde en een hele aanvaardbare verklaring.
1: Nou, dan hoef ik me in elk geval niet zorgen te maken over mijn geheugen. En ik denk menig een die zich hierin herkent ook niet. Neuropsycholoog Erik Scherder, dankjewel voor je tijd.

Haven, you're the Iron. Er is iets gênants waar bijna iedereen zich wel eens schuldig aan heeft gemaakt. Vroeger gebruikte namelijk bijna iedereen een rare naam, toch? Op social media of op een gameplatform. Als je ooit met mij in een Minecraft-server hebt gezeten, dan kan je me kennen als Jelle Meppel05. Of een vriendin van me, die heet eigenlijk Pip. Maar op social media werd dat in één keer XOXO Pip XOXO. Dat is dus precies hoe Charlotte Emma Aitchison aan haar artiestennaam is gekomen. Ze heette namelijk op social media Charlie XCX. Staat voor Kus Charlie Kus. Charlie Kus Charlie Kus. Hoor je dus na Jelly Roll. Dit is I'm Good bij 3FM.

0: Zometeen muziek van Caesar's Palace in de nacht van 3FM. Jerk It Out, ook Miles Smith en Niall Horan voor je onderweg.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: NTR. Jelle Hofbeek. Ik heb speciaal voor jou de allerlekkerste muziek voor jouw nachtdienst meegenomen. Zometeen Bibi Rexha en Faithless, New Religion, ook Caesar's Palace, Jerk It Out, na Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.